0: ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel. En er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Het gaat om een olietanker die op weg was van Benin naar Turkije. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2. Radio 2 Vlaamse 30.
3: Samen met Ultra.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Radio 2.
2: Radio 2 Vlaamse 30.
3: De stad wordt wakker.
0: 30.
3: In het donker.

0: moment. Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30 op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
3: Is het deal aan Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
2: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
4: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
2: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met alles samen $1,2 miljard. Het weer, we krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op 14nieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Radio 2 Vlaamse 30. 5.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Dat is zeker. En hoor eens een keertje. Er klopt iemand op de deur. Ah, het is natuurlijk een nieuwe werkweek. Goeiemorgen.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen, meldt de overheidsdienst Financiën. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. En de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
5: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen tot een goed resultaat. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en wel, moet nu ook maar goed blijven.
4: De fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan waardoor de tunnel dicht moest. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
6: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
4: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de staat Spokane in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. En de regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar het Spaanse Ceuta. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek hebben gewaagd. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ja, je voelt het. Het is een maandag en de stem die moet nog wat gesmeerd worden. Dus kuch nog even en dan kun je eraan beginnen samen.

Fame op deze maandag. Goedemorgen. Ja, eventjes het serieus maken, maar donderdag kwam er natuurlijk dat nieuws van Isabella aan. Dat ze borstkanker heeft. Dat ze in volle herstel is. Toch altijd even schrikken als je zoiets hoort. Dus ik zou zeggen, een warme knuffel. Voor haar, voor Isabella aan. Maar natuurlijk ook voor fans en familie. Iedereen om haar. Dit is Smeek maar niet om mij.

Isabelle A. Smeek, maar niet om mij. Ze was natuurlijk een VRT Zomerhit genomineerde. Maar nu de borstkanker is vastgesteld, heeft ze laten weten ja, dat ze haar optredens gaat schrappen uiteraard om rustig te herstellen en dus ook niet meer mee gaat doen aan VRT Zomerhit, haar eigen keuze. Opnieuw moed en beterschap. Ja, goedemorgen. Ik ben blij om terug te zijn. Het is iets over zes, negen over zes om precies te zijn. Er zijn al veel mensen wakker in de app van Radio 2, waaronder Renilde uit Hasselt, die zegt Sharon in de app van Radio 2. Dat is natuurlijk heel normaal, Renilde, na een maand lang wakker te worden met Sharon Slegers op je radio. Maar het is Romy. Jawel, jawel. En Danny de Jonge, die had het al door uit Nijlen. Goedemorgen. En Eddy uit Landen, die is zelfs al uit zijn bed buiten met de hond aan het wandelen. Dat bewonder ik op dit uur van de dag. Nu, wat gaan wij vandaag samen doen? We gaan samen ontdekken wat een ZBL is. Een ZBL. Denk al even na wat dat kan zijn. Het is een afkorting, uiteraard. Maar voor waar of voor wat kan die ZBL staan? Denk erover na. Laat het even weten in de app van Radio 2. Nu verder op deze 3 augustus. Bloedheet, hè, man. Tot 36 graden vandaag op sommige plekken. Drink dus voldoende water of eet watermeloen. Watermeloen, sugar, ja, want het is vandaag Nationale Watermeloendag. Kan geen toeval zijn. Dus, ik zou kunnen zeggen, ik speel Harry Styles, maar nee. Radio 2. Sta op met Radio 2. Het is wel iemand van hetzelfde kaliber als Harry Styles. Namelijk deze Justin Bieber. Met Sorry. Goedemorgen.

0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Simply Written, Something Got Me Started. Bij mij was dat deze ochtend een goede tas koffie, zoals altijd. Ik zou zelfs al een tweede willen. Dat is een kleine knipoog naar mijn redacteur nu. Wat heeft jou op been gebracht deze ochtend? Laat het weten in de app van Radio 2. En stuur misschien eventueel ook Wereldreis in diezelfde app. Want al heel juli kon je op muzikale wereldreis hier bij Radio 2. En in augustus is dat niet anders natuurlijk. Dus wil jij mee op muzikale wereldreis zometeen? Stuur dan Wereldreis.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is weer te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

0: Er moet hier allemaal nog wat op gang komen op deze maandag. Maar Roxy Dekker die is er al hoor. Komt naar Pukkelpop trouwens in Hasselt. Een citytrip voor haar. Maar op dit uur van de dag is het tijd voor een muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ah ja. En vandaag is dat met niemand minder dan Eddy uit Landen. Goedemorgen Eddy. Goedemorgen Eddy. Eddy, hallo. Ja, kijk, dat is wat ik zeg. Hè. Het moet hier allemaal nog een klein beetje meer op gang komen, denk ik. Eddy, we gaan zo meteen gewoon nog eens een keertje opnieuw proberen. Geen enkel probleem. Dan gaan wij vooral gewoon even door. Nu moet ik een paar dingen wegdoen. Kijk, zie. En zo gaat dat. Show must go on. Met Shakira.

Enrique Iglesias en Escape. Ja, dat kleine escape-tripje, die wereldreis die we gingen maken, dat is voor morgen. En die krijgt gewoon opnieuw een wereldreis. Dat is toch fijn. Toch een muzikale wereldreis. Maar kijk, een maandag, daar moet je altijd een beetje vergevingsgezind voor zijn. Zo is dat, hè. En om jouw maandag toch mooi te maken, Aaron Blommaert met Tranen van Goud. Kijk hier, zij, een VRT-zomerhit genomineerde.

0: Is dit voor jou jouw zomerhit? Dan weet je wat je moet doen, hè? Stemmen via VRT Max. Op Aaron Blommaert. En Zoe Levi. 6:30, dit is het nieuws uit je buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Gent werkt de lijn op 3 verschillende plaatsen en dat zorgt voor onderbrekingen op het tramnet. Daardoor is er zware hinder voor tramlijnen 1 en 3 en ook voor meerdere buslijnen. Ine Pieters van de lijn.
4: Vandaag starten er werken in het centrum van Gent, namelijk in de Hoogstraat en de Belfortstraat, maar ook aan het Koophandelsplein. En daarnaast zijn er ook werken die starten aan het Sint-Pieterstation. En al die werken samen hebben eigenlijk een vrij grote impact op de bussen en trams in Gent. Zo zal er bijvoorbeeld geen enkele bus de Korenmarkt kunnen bedienen. De Korenmarkt is enkel bereikbaar via T2. Voor meer details voor de impact op al die werken kunnen onze reizigers terecht op de website.
3: En vanaf vandaag wordt het wegdek van de E17 vernieuwd in Zwijnaarden en daarom zal het verkeer nog tot zaterdagavond over 2 smallere rijstroken moeten rijden aan 50 km per uur. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat dat grote files kan veroorzaken. En er wordt ook vanaf vandaag gewerkt aan het knooppunt in Zwijnaarden. De verbindingslussen van de E40 uit Brussel en uit Oostende in de richting van Kortrijk zijn deze week ook afgesloten. In Temse is een safe-bord onthuld voor Francis, de tiener die daar 4 jaar geleden is doodgereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Het bord maakt van de plek van het ongeval een officiële herdenkingsplek. Het is een initiatief van de VZW Ouders voor Verongelukte Kinderen. De VZW hoopt vooral dat het bord mensen zal doen nadenken over hun rijgedrag. In de 4 jaar na de dodelijke aanrijding heeft de gemeente wel al stappen gezet om het daar veiliger te maken, zegt schepen Bert Bouwelink.
5: Je hebt het federale niveau die het strafwetboek heeft aangescherpt, maar op lokaal niveau kunnen wij ook. Bijvoorbeeld, we hebben hier in de Doornstraat de trajectcontrole ingevoerd, dat toch een hele belangrijke is om de snelheid naar omlaag te halen. We hebben hier ook een duidelijkere ledverlichting rond de oversteekplaatsen gecreëerd en in de toekomst zullen we de toeleidende fietspaden naar de viaduct ook veiliger inrichten.
3: In België staan in totaal al meer dan 370 safeborden op plaatsen waar dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen roepen op om het verbod op vuurgoed na te leven. Ze doen dat na enkele oproepen van de voorbije dagen. Zo is in Temse een vuur ontstaan door afval dat was verbrand op een akker. En ook bij enkele jeugdbewegingen kreeg de politie meldingen van kampvuren. Kampvuren zijn verboden in Oost-Vlaanderen door de droogte. De provincie-gouverneur heeft dat verbod 2 weken geleden uitgeroepen. Het wordt een tropisch warme dag vandaag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is het 26 graden. Na de middag kan het hier en daar ook beginnen te onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Zeker wel, kijk. En dan komt er natuurlijk verkeer. Een hele goeiemorgen, Jelle de Bie.
6: Goedemorgen.
0: Ja, een nieuwe verkeersstem voor mij eigenlijk. Het is de eerste keer dat we elkaar zien.
6: Ja, dat klopt. Ik heb al een weekje gedaan in juli, maar met jou is het nu de eerste keer.
0: Spannend. Oké, maar doe je job. Take it away.
6: Ja, het is nog heel erg rustig op deze maandagmorgen. Staat alleen 10 minuten file op de E40 richting Brussel. Van Sterrebeek tot Kraaijnum is het dat daar wordt gewerkt.
0: Dus eigenlijk bij jou wordt er niet zo heel veel gewerkt op dit moment.
6: Voorlopig valt het mee, maar houden het in de gaten.
0: Voilà,
6: natuurlijk.
0: Kijk, pak nog een koffietje, Jelle. Geniet ervan.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

Ik kan alleen maar aan gladgeschoren benen denken als ik deze song hoor. Shocking Blue en Venus. Ja, Radio 2 zit aan zee, dat moet ik jou niet meer vertellen natuurlijk. Maar Ketnet ook. Het is Ketnet-rapper Nona Cholle die met die term ZBL afkomt. Ik vroeg aan jou, wat kan het zijn? Een ZBL? In de app van Radio 2 las ik al zitten blijven. Ja, goed gevonden, maar nee, het is het niet. Het is het niet. Win-win.

0: Het is in de Win-Win-podcast Mens Erger Je Niet dat onze Nona Tjolle te gast is en ze het over die ZBL heeft. Het staat dus voor zweetbovenlip. Ja, dus lekker zoutig eigenlijk, hè? Gewoon een zweetbovenlip. Maar vooral eigenlijk irritant als je make-up draagt bijvoorbeeld. Geef Nona maar liever iets zoet. Ijsjes, daar is ze zot van bijvoorbeeld. Al houdt ze vooral van de mensen die haar de ijsjes geven. Luister even mee.
1: En zo, Giuliato Giuliano, met zo'n vrouw, die is kei bekend gewoon op TikTok. Die is zo, als jij een crème glasje moet hebben, dan moet je gewoon hier tot hier komen. We hebben hier amarena, we hebben hier stracciatella, we hebben hier speculoos, pistache. En zo gaat iedereen naar de ijssalon.
0: Ja, sociale media, het doet tegenwoordig veel. Nu, meer over ijsjes en die zwetende bovenlip van Nona Tjolle, dat hoor je in die nieuwste aflevering van de Win-Win-podcast. Mens, erger je niet. Vind je gewoon op VRT Max natuurlijk. Nu, morgen staan we op onze VRT Zomerhit-podium voor de derde opnamedag alweer van de televisieshow. En wie daar ook gaat zijn, dat zijn Maxime en Babette. Ja? Dus ik zou zeggen, kom af, het is gratis. Tenzij je echt op een bovenlip millimeter afstand wil staan van Maxime of Babette. Ja, dan kan je tickets kopen. Dat doe je gewoon ook opnieuw via VRT Max. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
4: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Voor even lag ik terug onder die Italiaanse zon. Toto Cutugno, l'Italiano. Maar voor die zon moeten we niet in Italië zijn, hoor. Blankenbergen is al ver genoeg. 36 graden vandaag. Ongelooflijk veel. Er gaat dus veel volk aan zee zijn in Blankenbergen. Maar dat komt niet enkel en alleen door zomerhit. Nee, nee, er komen nog meer mensen naar Blankenbergen dan ooit tevoren. En het heeft met iets of iemand te maken. Wie of wat? Hoor je nog voor 7 uur. Na deze Rihanna. Die schud je even wakker.

0: Rihanna en Don't Stop the Music. Radio 2. Ga ik vooral niet doen natuurlijk. De zon is aan het opkomen. Goedemorgen. Welkom bij Radio 2. En het is hier heel gezellig. Momenteel zijn we nog in Brussel natuurlijk. Vanaf 9 uur is het in Blankenbergen te doen. En daar is het de voorbije dagen druk. Ongelooflijk. En uiteraard heeft dat een reden. VRT Zomerhit, een hele grote reden. Maar er is toch ook nog een andere reden dat er iets mee te maken heeft. Namelijk de Grutto. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is dus blijkbaar de kleinste strandloper. Een piepklein strandlopertje. En ook nog eens uniek. Iemand die er alles over weet, is onze VRT-nieuwscollega Lotte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens, een Grutto. G-R-U-T-T-O. Nog nooit van gehoord.
1: Wel, ik merk dat je er nog nooit van hebt gehoord. Want de vogelkijkhut, die heet de Grutto. Maar het gaat wel degelijk gewoon om de vogel, de kleinste strandloper. Die heeft gewoon die naam, de kleinste strandloper. Dat is een piepklein vogeltje van 13 tot 15 centimeter groot. En weegt eigenlijk 20 tot 30 gram. En heeft geel-groene poten. En zo kan je hem blijkbaar wat onderscheiden van andere strandlopers.
0: Oké, dus de kleinste strandloper is eigenlijk gewoon de naam. Die Grutto is dus...
1: Ja, dat is de naam van de vogelkijkhut waar het nu bijzonder, bijzonder druk is.
0: Ja, kijk, tot zover mijn vogelspotkennis nul dus. Maar wat maakte die vogel dan uniek? Waarom is die... Ja...
1: Wel, ja, die vogel, het was eigenlijk 30 jaar geleden dat die vogel voor het laatst te zien was in ons land. Het is ook de kleinste steltlopersoort ter wereld. Het vogeltje komt in West-Europa hier dus eigenlijk amper voor, want hij broedt in het noorden van Noord-Amerika en trekt dan in de winter naar de zuidelijkere gebieden. Dus ja, iedereen die hem nu nog kan zien, ziet hem misschien ook wel voor de laatste keer in zijn leven. Dus vandaar, ja, iedereen gaat er snel naartoe.
0: Oké, dus stel we zijn in Blankenbergen, dan moeten we onze ogen open houden uiteraard. Hoe kunnen wij, of ik ga voor mezelf spreken, ik als Uberleek, hoe kan ik dat kleine strandlopertje spotten? Hoe ziet het eruit?
1: Wel, dus dan ga je dus vooral naar die ene vogelkijkhut, de Grutto, ja. Aan de Uitkerkse polder. En je mag eigenlijk ook enkel maar de vogel gaan spotten vanuit die kijkhut. Dus iedereen moet daar wel zo, dan moet je je telescoop misschien best meenemen of een goed fototoestel en daar naar die kijkhut gaan. En vandaar kan je hem blijkbaar wel heel goed zien. Het is wel wat moeilijk om een plekje te vinden in die vogelkijkhut, omdat het, ja, de vogel heeft heel wat belangstelling. Dus dat is misschien nog het moeilijkste.
0: Oké, en we zijn vandaag 3 augustus. Maandag, denk je dat er vandaag nog een kans is dat vogeltje daar ergens rondvliegt of stapt? Kunnen we het vandaag nog zien, denk je?
1: Ja, blijkbaar wel. De vogelaars of de vogelspotters, die verwachten toch zeker dat die vogel nog even in de polder zal blijven. Dus het is misschien wel de laatste kans.
0: Oké, ik moest lachen met het woord vogelaars. Tot zover mijn maandagochtend mist in mijn hoofd, Lotte. Dankjewel. Kijk, ik ga mijn ogen ophouden, mocht ik aan zee nog komen, voor die kleinste strandloper.
1: Voilà,
0: nog
1: zeker.
0: Een mooie maandag.
1: Voor jou ook.

0: Nutbush. Nutbush City Limits van Tina Turner. Straks iets over 8 is het iets over 7 bedoel ik. Tijd om de groetjes te doen aan iemand. Dus denk je aan iemand die bijvoorbeeld het wisselweekend heeft overleefd na een autovakantie naar Frankrijk bijvoorbeeld. Uren in de file heeft gestaan. Wie jouw zonnegroet krijgt, mag je laten weten in de app.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Weet wat er gebeurt met het voedsel dat nog in die gigantische maag zit van zo'n dode potvis? Een gigantische postmortale bloeding.
3: Op VRT1 is het jaar van de ontplofte potvis in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas barst de oorlog los in 1776 American Independence. En op VRT Max vind je nu het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
2: Je luistert naar Radio 2.
0: Ben je ooit al eens wakker geworden? Met het idee, wat ligt er nog in die Limburgse mijnen? Bijvoorbeeld materiaal of zo? Kijk, die vraag is tot nu toe een mysterie. Dat wordt opgelost.
5: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
6: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na 7 maanden werken bijna 9 op de 10 bedrijven met het digitale facturensysteem Peppol. In de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. En Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. 89% van de bedrijven in ons land is al aangeslopen op het platform Peppol, waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar en na wat kinderziektes werkt het op de meeste plekken goed. En zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
7: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Ik ga misschien een beetje overdrijven. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos. En dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder of zijn accountant. Voilà, hier zijn mijn facturen, lost het op. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
6: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. In Antwerpen is de fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel afgesloten werd. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog wel een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
8: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
6: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. En die hebben in totaal minstens 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. In het weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van heel het land.
9: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
6: Slachtoffers zijn er nog niet gemeld, maar veel branden zijn nog niet onder controle. En de overheid in de staat Washington heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten, want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump heeft het over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
10: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
6: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de prijs van ruwe olie opnieuw gezakt tot minder dan $83 voor een vat Brent-olie. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar Ceuta, dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko. En in Ceuta zelf is een vluchtelingenkamp, maar dat zit helemaal vol, zag Mieke Strings.
11: Het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta is overvol. Talloze mensen kamperen op de heuvelen rond. Enkele mannen schoppen verveeld tegen een bal. Een man uit Tsjaad zegt dat de Marokkaanse grenswacht de grens had opengezet, maar niet voor zwarten. Hij moest dus zwemmen. Ook een Senegalese vrouw deed dat, maar sindsdien heeft ze nauwelijks eten gekregen, zegt ze. Zieken worden niet verzorgd, volgens haar. Er is hier niets, zegt ook een Marokkaanse man. Maar hij is bang om elders eten te gaan zoeken. Maar hij hoopt nog altijd dat hij er heel huids uitraakt. Dat de Spanjaarden over hun hart zullen strijken. Want nu zitten we dik in de penari, zegt hij.
6: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend voor een film ooit. Alleen The Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig. In de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, de meeste bedrijven versturen hun facturen nu online via het platform Peppol. Dat is al verplicht sinds begin dit jaar. Na enkele kinderziektes lijkt alles ook vlot te verlopen. Meer op vrtnieuws.be.
0: 6:06, goedemorgen Jelle de Bie opnieuw.
12: Goedemorgen.
0: Ik dacht, jij bent een grote voetbalfan, Anderlecht, omdat je paars draagt.
12: Het is paars, maar het is geen Anderlecht.
0: Ik dacht echt dat je met Backstage Bavo besties ging worden. Maar ja.
12: Helaas.
0: Nee, oké.
12: Okay. Kan nog altijd, maar niet de basis van een favoriete voetbalploeg.
0: Oké. Het is iets drukker geworden?
12: Ja, nog altijd één file wel, maar van betekenis. Die staat op de E40 richting Brussel. Daar vertraag je door werkzaamheden 25 minuten tussen Everberg en Kruinum. En in die file zijn bij Sint-Stevens-Woluwe dan ook nog eens twee rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker ook een reddingstrook.
0: Eén file van betekenis. Mooi verwoord.
12: Dankjewel.
13: Sta op met Radio 2.
14: Sta op met Radio 2.
13: Romy de Ridder.
0: Let's get loud. Het is aan jou nu.

0: zalig toch?
1: Sta op met Radio 2. Radio 2.
0: Een hete Jennifer Lopez op deze 3 augustus. Goedemorgen. Een dikke 35 graden gaat het vandaag worden. De zon is al goed aan het schijnen als ik naar buiten kijk. Geweldig. Zometeen meer details van een minstens even hete Sabine Hagedoren. Toch wel. Nu, echt zeeweer eigenlijk. Hè? Om 4:30 trouwens. Ook een geweldige artieste aan zee aan Blankenbergen. Namelijk deze. Zeker wel, Laura Tesoro. Met haar Plastic Paradise kan je dus om 4:30 aan de pier in Blankenbergen gaan bewonderen. En nadien?
2: Ik voel dat je niet wegloopt.
0: Oh.
2: En met de nacht verdwijnt. 130 op de veelste.
0: Anton. En ik moet eerlijk toegeven, om 7:30 dus Anton op ons podium. 24 jaar is hij nog maar. Nederlander. Emer heeft al goede songs gemaakt hoor. Waaronder dus deze Vluchtstrook. Ja, vind ik dus waanzinnig. Straks afspraak aan de bier.
1: Sta op met Radio 2.
3: De zonnegroet.
0: Maar voor we in die auto springen om naar Blankenbergen te rijden, tijd voor die nationale groetjes natuurlijk, die zonnegroet. Jij kiest voor wie die is. En vandaag is het aan Freddy Peters. Een hele goede morgen, Freddy.
4: Goedemorgen, Romy.
0: Zeg,
4: goedemorgen.
0: Een zonnegroet. Dat is altijd fijn en zeker als de zon ook echt schijnt. Dus voor wie is die vandaag?
4: Ja, toch wel iets speciaals. Ik zou zeggen voor de crew van Pukkelpop. Ja, die jongens presteren het ieder jaar om eigenlijk in een goede maand tijd hier een heel dorp neer te potten. Dus vandaar eventjes de groeten aan dat crew. Want ja, je moet het toch maar doen met die temperatuur die juist zei van 35 graden. Hè?
0: Amai, maar ja, maar echt, ik hoop dat die daar water bij de vleet hebben, dat die genoeg drinken en dat ze zichzelf voor zorgen. Maar Freddy, wat heb jij met Pukkelpop? Wat is de link?
4: Ja, ik woon er eigenlijk middenin. Dus aan de noordkant is de VIP-tent. Aan de oostkant is het festivalweide. En aan de zuidkant is het eigenlijk de grote camping.
0: Zeg, en kan je dan in die VIP-tent ook kijken? Kan je wat spieken, Freddy?
4: Nee, ik zie die wel van ver. Ik zie die tentjes wel staan, maar wij kunnen er niet in piepen. Ah. Dat is goed afgeschermd.
0: En zelfs niet met een verrekijker. Heb je ooit al eens geprobeerd, überhaupt? Ja.
4: Nee. Laat die mensen maar hun ding doen.
0: Freddy, ik zou anders zijn. Ik zou daar veel te nieuwsgierig voor zijn. Ik zou echt alles op alles zetten om te kijken wie dat er in die VIP-tent zit. Maar bon, Pukkelpop wordt dus volop opgebouwd. Wat is de stand van zaken?
4: Ik denk dat het grondwerk nu volledig gedaan is, want alle tenten staan. Dus ik denk dat ze nu moeten beginnen met installaties. En dan de volgende stap, dat is in de tenten dan eigenlijk. Hè. Zorgen voor de festivalweide is zo goed als klaar. Maar nu nog zorgen dat de mensen kunnen blijven slapen. Hè. Dus dat is een van de volgende stappen, denk ik. Ik zou dat draaiboek eens een keer willen zien van die mannen, maar dat moet geweldig zijn.
0: Ik denk dat jij het gewoon al bijna uit je hoofd weet, na al die jaren daar middenin te wonen.
4: Ja, nee? Dus ondertussen zitten ze daar al 30 jaar, denk ik, ongeveer. Hè. Dus we zien het ieder jaar opnieuw opbouwen en terug afbreken. Hè.
0: Voor iedereen daar die nu aan de slag is in Pukkelpop, of in Hasselt eigenlijk, hè, aan Pukkelpop,
4: ja,
0: de groetjes.
4: Ja, aan Kiewit.
0: De groetjes van Freddy Peters. Dikke merci, Freddy.
4: Zo is het. Ja.
3: De zonnegroet.
0: En alsof de zonnegroet nog niet genoeg is. K3, die maakt je dag nog mooier.

0: van dit jaar, van deze Pride. Fearless, niet bang zijn. Ja, wel belangrijk na die gebeurtenis natuurlijk van vorige week in Berlijn. Er is na een aanslag tijdens de Pride in Berlijn 1 dode en 29 gewonden gevallen. Nog maar eens het bewijs dat zo'n podcast en een event als Enter Pride meer dan nodig is. Hè. Wie deelt er onder andere zijn of haar verhalen? Wel, Siska. Siska Schoeters is van de partij in de podcast. En ook van de partij hier bij Radio 2. Je hoort daar nog voor 8 uur op je radio.
1: Met de superplusdienst van De Leize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van De Leize. Mee met het leven.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Radio 2.

0: mooi. Sixpence None the Richer, Kiss Me.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Ja, wat ligt er nog in die Limburgse mijnen? Het is een mysterie tot nu toe. Maar voor 8 uur wordt dat mysterie ontrafeld. En ik dacht, Sabine Hagedoren die gaat wel een wilde gok willen doen. Wat denk jij, Sabine, dat er nog kan liggen onder die Limburgse mijnen?
2: Ik denk dat daar nog boterhammendozen liggen.
0: Met boterhammen in? Oh, amai.
2: Wie weet.
0: Dat zou echt cool zijn.
2: Wat voor heerlijke creaturen.
0: Wie weet, ja.
2: Maar niet meer op te eten waarschijnlijk.
0: Nee, dat zal wel niet. Ik kijk naar buiten, Sabine, de zon die schijnt en het wordt bloedheet vandaag.
2: Ja, echt. Snikheet weer. Het wordt ook wat wisselvalliger, dus de luchtdruk gaat wat dalen. Dat betekent in het begin van de dag nog wel veel zon, want dan zitten we nog in die droge lucht. Er komen al stilaan in de loop van de dag wat hoge wolken vanaf het zuiden. En dan, tegen de late namiddag of avond, kan misschien hier of daar een onweer losbreken in het

0: oosten en het zuiden van het land. Ondertussen is het puffen en zweten, want we gaan naar temperaturen tussen 32 en 36 graden. Misschien lokaal een bloedhete 37 graden. Amai. Dus veel water drinken vandaag. Rustig aandoen, niet in de zon gaan lopen. Dat is voor niets nodig, dus bescherm u tegen die hitte. Aan de kust is wel opmerkelijk koeler, want daar blijft dat kwik steken rond 24 of 25 graden. Dus daar is het een pak draaglijker. Daar hoort een zuid- tot zuidoostelijke wind bij in het oosten van het land. In het westen van het land is dat een zwak tot matige wind uit noord tot noordwest. Vanavond en vannacht blijft het dan onweerachtig. Hier en daar regen- of onweersbuien. Van over Frankrijk komen ze. Ze zijn vooral voor het zuidoosten van het land. En ze kunnen daar fel zijn met drukwinden en hagel. Een zwoele nacht. Temperaturen uiteindelijk tussen 18 en 23 graden. Morgen warm weer, onweerachtig ook. Opnieuw kans op rukwinden en hagel. Daar waar die onweders losbreken. Het zal zeker niet overal zijn. Temperaturen liggen een beetje lager, maar toch nog tropische hitte in het Vlaamse binnenland. Tot 31 of lokaal 32 graden. Aan de kust alweer koeler met 25 graden. En dan vanaf woensdag hebben we het nog over misschien een paar lokale buien. Heel wat zonnige momenten ook. Woensdag tot 27 of 28 graden. En dan vanaf donderdag bij maxima tot 24 graden. Dat zijn dan normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Oké, ja, ik onthoud eigenlijk, kom naar zee. Dat is eigenlijk toch gewoon de enige zin die je moet onthouden. Kom naar zee, daar is het draaglijker. En ik heb ook
0: zeker
1: gehoord dat je zei dat het eigenlijk nog wel redelijk gaat afkoelen vanavond.
0: Vannacht zwoel weer, hè. Dus onweerachtig, hier en daar regen- en onweersbuien, zwoel. Dus het koelt traag af eigenlijk. En pas tegen 's ochtends heb je dan die temperaturen boven 20 graden, zeker in de steden. Dus en dat voelt allemaal toch wel wat plakkerig aan, hoor.
1: Ik was nu al aan het uitkijken naar die ramen open doen en alles wat laten te verluchten, maar dat gaat dan toch niet het effect zijn dat ik nu in mijn hoofd heb.
0: Niet zoals nu. Nu is het moment om de ramen en de deuren open te gooien, want nu is het toch even koel in Vlaanderen, maar dat gaat niet lang meer duren.
1: Oké, dan gaan we dat nu doen. 25 over 7. Gooi alles open. Dankjewel, Sabine.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
4: Radio 2.
5: Yeah, het is vakantie!

0: Basera en All Because of You. Winnaar van The Voice. En misschien binnenkort de winnaar van VRT Zomerhit. Kijk, het ligt aan jou. In jouw handen. Half acht intussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is het nieuws uit je buurt.
2: De dag telt voor twee.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Staasjus. In Gent werkt de lijn op drie verschillende plaatsen en dat zorgt voor onderbrekingen op het tramnet. Daardoor is er zware hinder voor tramlijnen 1 en 3 en ook voor verschillende buslijnen. Ine Pieters van de Lijn.
4: Vandaag starten er werken in het centrum van Gent, namelijk in de Hoogstraat en de Belfortstraat, maar ook aan het Koophandelsplein. En daarnaast zijn er ook werken die starten aan het Sint-Pieterstation. En al die werken samen hebben eigenlijk een vrij grote impact op de bussen en trams in Gent. Zo zal er bijvoorbeeld geen enkele bus de Korenmarkt kunnen bedienen. De Korenmarkt is enkel bereikbaar via T2. Voor meer details voor de impact op al die werken kunnen onze reizigers terecht op de website.
3: En vanaf vandaag wordt het wegdek van de E17 vernieuwd in Zwijnaarden. Daarom zal het verkeer nog tot zaterdagavond over twee smallere rijstroken moeten rijden aan 50 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat dat grote files kan veroorzaken. En er wordt vanaf vandaag ook nog gewerkt aan het knooppunt in Zwijnaarden. De verbindingslussen van de E40 uit Brussel en uit Oostende richting Kortrijk zijn deze week ook afgesloten. In Temse is een safe-bord onthuld voor Francis, de tiener die daar 4 jaar geleden is doodgereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Het bord maakt van de plek van het ongeval een officiële herdenkingsplek. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. De VZW hoopt vooral dat het bord mensen zal doen nadenken over hun rijgedrag. In de 4 jaar na de dodelijke aanrijding heeft de gemeente wel al stappen gezet om het daar veiliger te maken, zegt schepen Bert Bouwelink.
5: Je hebt het federale niveau die het strafwetboek heeft aangescherpt, maar op lokaal niveau kunnen wij ook. Bijvoorbeeld, we hebben hier in de Doornstraat de trajectcontrole ingevoerd, dat toch een hele belangrijke is om de snelheid naar omlaag te halen. We hebben hier ook een duidelijkere ledverlichting rond de oversteekplaatsen gecreëerd en in de toekomst zullen we de toeleidende fietspaden naar de viaduct ook veiliger inrichten.
3: In België staan nu in totaal al meer dan 370 van die safeborden op plaatsen waar dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. En verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen die roepen op om het verbod op vuur goed na te leven. Ze doen dat na enkele oproepen van de voorbije dagen. Zo was intense vuur ontstaan door afval dat was verbrand op een akker en ook bij enkele jeugdbewegingen kreeg de politie meldingen van kampvuren. Kampvuren zijn op dit moment verboden in Oost-Vlaanderen door de droogte. De provincie-gouverneur heeft dat verbod 2 weken geleden uitgeroepen. We krijgen vandaag een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is het 26 graden. Na de middag kan het hier en daar ook onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Warm, heet, het zijn allemaal synoniemen, maar we gaan ze weten. Dat is een zekerheid. Jelle, goedemorgen opnieuw.
6: Goedemorgen. Op de E40 richting Brussel vertraag je door werkzaamheden nog 20 minuten tussen Everberg en Krainem. Bij Sint-Stevens-Woluwe is de weg wel weer vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Anderlecht-Noord tot Anderlecht-Zuid.
0: En wel kijk, Anderlecht, hier hebben we het weer. Ik dacht echt dat je een Anderlecht-trui aan had.
6: Nee, het is een paars gestreepte trui, maar dus niet van Anderlecht.
0: Er staat ook FC op. Maar is het FC Anderlecht?
6: Nee, het is FC Replay, maar dat is een merk blijkbaar, dat is geen ploeg.
0: Gewoon een merk vertellen op radio. Dat is durven, Jelle, dat is durven.
7: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
8: Het zou wel zijn, it takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are. 20 voor 8. En we gaan het lekker mysterieus maken.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Ja, dat doen we al heel de zomer, hè, met de podcast Mysteries van Vlaanderen. Bijvoorbeeld de vraag, ligt er een koningin begraven in Sint-Lieves-Houtem in Oost-Vlaanderen? Is een mysterie. Maar al een opgelost mysterie, vind je op VRT Max. Nu, het mysterie van deze week is, wat ligt er nog verborgen in die Limburgse mijnen? Ik heb het net ook aan Sabine Hagedoorn gevraagd. Zij dacht misschien aan een brooddoos van een mijnwerker. Ik dacht ook bijvoorbeeld aan helmen, aan materiaal. Maar ja, het is voor één iemand geen mysterie meer. Dat is voor DJ Bjorn Verhoeven van Radio 2 Limburg. Een hele goede morgen, Bjorn.
2: Goedemorgen, Romy en iedereen.
0: Jij bent op zoek gegaan. Ben jij in die mijnen gegaan? Nee.
2: Dat zal niet meer lukken, maar ik heb wel met heel veel oud-mijnwerkers gesproken. Er zijn heel veel verhalen die er al tientallen jaren de ronde doen. Hè. Wat ligt daar nog? Wat is achtergebleven toen de mijnen sloten? En ik wou nu wel eens weten wat er historisch en feitelijk van aan is. Dus ik ben met heel wat oud-mijnwerkers gaan spreken. En ja, die willen ook trouwens niet als ex-mijnwerker aangesproken worden. Hè. Ze zeggen, eenmaal een mijnwerker, dan blijf je dat voor altijd.
0: Amai, dat is mooi. Ja? Dat is mooi. Ja, ik ben zelf al in Limburg al veel geweest bij de mijnen. Seamine bijvoorbeeld. Prachtig cultureel plekje, boven de grond uiteraard. Maar ja, onder de grond weet ik eigenlijk niet wat er allemaal ligt of zich daar nog afspeelt.
2: Goh.
0: Maar jij bent dus op onderzoek uitgegaan, heb je een antwoord op die vraag gevonden. Wat ligt er nog onder die Limburgse mijnen?
2: Het is niet voor te stellen, Romy. Echt, het is bijna een industrieel museum dat daar nog onder de grond ligt.
0: Echt?
2: Ja, er is een heel spoorstelsel gelegd, hè, waarlangs de kolen werden vervoerd. En er zijn locomotieven die wagentjes voortrokken. Dus je moet je voorstellen, honderden kilometers ondergrondse gangen, schachten, maar dus ook transportbuizen, funderingen, maar achtergelaten de machines, materialen waarmee de kolen gewonnen worden, die zijn achtergebleven, transportbanden, kabels, noem het op. Er zijn zelfs twee bunkers waar nog zelfs gloednieuwe locomotieven zijn achtergebleven. Dat is echt ongelooflijk. En die liggen allemaal te verroesten in donker water, want mensen dachten, ja, die mijngangen zijn ingestort. Maar wat blijkt, er is nu bewezen dat er water ingelopen zou zijn. Dat water houdt die gangen open. Dus ja, er zat een hele stad onder water.
0: Oké, maar nu denk je toch, als al het materiaal daar ligt en dat weten we, dat dat daar dan ligt, waarom halen we dat niet gewoon naar boven? Dat is toch gek?
2: Ja, weet je, dat is net hetzelfde als toen de mijnen sloten, zo begin jaren 90. Het was gewoon te duur om alles naar boven te halen. Als je alles moet afbreken en naar boven met de lift en toestanden, dan spreek je echt over kilometers aan ijzer en zo. En het oud ijzer was dat niet waard. Dus het was niet de kost om het allemaal uit de ondergrond te halen. Hè? Ja.
0: Dus dat gaan we ook niet doen in de komende jaren?
2: Nee. Dat is echt... niet denkbaar, maar ja, er zijn nog wel enkele dingen die in de mijnen ook nog qua rijkdom liggen. Hè. Mensen vergeten dat. Als je kijkt op 75 jaar mijnbouw, is er heel veel steenkool boven gehaald. Maar eigenlijk ligt er nog steenkool voor goed 100 jaar onder onze Limburgse grond. Dus dat is nog een van die rijkdommen. En daarnaast is er bijvoorbeeld nog methaangas in de mijnen. Als je dat zou kunnen winnen, dan zou je toch alvast heel Limburg van warmte kunnen voorzien. Maar dat water, hè, dat in die gangen zit, dat heeft een temperatuur van een 40-tal graden.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk is dat de grootste warmtenet van het land. Dus als we daar ook een soort van warmtewinning uit zouden kunnen doen, dan kunnen we gebouwen verwarmen gewoon met het water, het grondwater uit de mijnen. Dus het is nog bijzonder interessant wat er allemaal in die grond ligt hier in Limburg.
0: Ja, hè? Dat is wel echt waar. Oké, en die mijnwerkers die je hebt gesproken, Bjorn, ja, die hebben natuurlijk ook allemaal in die podcast gestoken. Die hoor je dan gewoon in die nieuwe podcastaflevering van Mysteries van Vlaanderen. Vind je sinds vandaag op VRT Max, Bjorn?
2: Absoluut.
0: Dankjewel, hè.
2: Duik mee in de grond.
3: Sta op met Radio 2.
1: Romy de Ridder. Radio 2.

Jean-Paul Young en Love is in the Air. Ja, je voelt die liefde, vind ik, in zijn stem. En daarom 7:50 ochtends, zeg, jawel. Er hangt ook echt deze dagen extra liefde in de lucht. Want vanaf woensdag is het natuurlijk Enter Pride. En we moeten eerlijk zijn, de Pride kan wat extra liefde gebruiken. Ja, zometeen veel meer daarover.

0: Nacht in Amsterdam van Bazaar. Ja, woensdag start Pride, Enter Pride. En jammer genoeg kan dat evenement extra liefde gebruiken. Denk nog aan wat er vorige week is gebeurd in Berlijn. Een aanslag tijdens de Pride van Berlijn waar één vrouw om het leven is gekomen en 29 anderen gewond zijn geraakt. Het thema van deze Pride hier in Antwerpen is ja, pijnlijk toepasselijk ook wel. Fearless, dat is het thema, niet bang zijn. En speciaal daarom kan je vanaf vandaag luisteren naar een nieuwe podcast. Spot On, zo heet die, met telkens bekende gezichten die over het thema niet bang zijn, fearless praten. Je vindt alle vierde afleveringen nu al op VRT Max, met in één van die afleveringen Siska Schoeters. Een hele goedemorgen, Siska.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een ally. Dat is een heel chic woord om eigenlijk gewoon te zeggen. Je bent iemand die de queer community steunt. Die er een warm hart aan toedraagt of zo.
1: Ja, het is eigenlijk een bondgenoot. Hè? Ja? Ik moest het zelf ook vragen. Ze zeiden tegen mij, jij bent dan een ally. Ik zei, sorry, wat ben ik? Jij bent een ally. En ja, tuurlijk ben ik een ally. Ik vind het eigenlijk ook heel raar dat je, wanneer je niet een van de letters bent, zal ik maar zeggen, van de LGBTQIA+, dat je geen ally bent. Maar er zijn duidelijk nog heel veel mensen die geen bondgenoot zijn, of die het niet steunen, of die er zelfs iets tegen hebben. Dus vond ik het ook niet, ja, wel logisch als ze mij vroegen van, heb je zin om erover te praten? Ik dacht eerst van, ja, maar ga ik wel iets kunnen toevoegen? Want ik ben dan inderdaad geen lettertje van hun alfabet. Mm-hmm. Maar dan zeiden ze, ja, we hebben dat net heel hard nodig om die bondgenoten die ook hun stem nog uitspreken. Dus dacht ik, ja, tuurlijk dan. Tuurlijk, vanzelfsprekend voor mij, maar duidelijk toch nog niet super vanzelfsprekend voor veel andere mensen.
0: Nee, en daarom is er die podcast, hè, Spot On. Elke aflevering begint met het licht uit, telkens dus drie gasten aan een tafel in een donkere kamer. En je hoort enkel elkaars stem. Had jij op dat moment meteen door wie dat er naast jou zat? Of was het gokwerk?
1: Ja, dat is natuurlijk. Ik heb natuurlijk de legend Wim de Vilder. Dus die moest nog maar gewoon ademen. En ik hoorde al, dat is hem. En dan had ik, wat ik wel heel cool vond, Matthias van den Bulke naast mij van Q-Music. Ja. Maar ik had het wel heel snel door dat hij het was. Omdat ik hem wel volgde ook op sociale media en zo. Ik denk dat dat zo automatisch bij ons is. Onze collega's, we volgen die allemaal wel. Of je kent die wel of zo. Mm-hmm. Maar ik had hem nog nooit ontmoet. Dus ik vond het wel heel leuk om hem eens te ontmoeten.
0: Ja, en jullie praten over van alles, over liefde, over identiteit, over angst. En je vertelt ook onder andere dat jij nog nooit een meisje hebt gekust, Siska. Ik schrok daarvan.
1: Ja, ik weet niet. Ja,
0: maar zo zelf bijvoorbeeld geen beste vriendin op de mond gekust, bijvoorbeeld. Als ik dan naar mijn eigen leefwereld kijk, of naar mezelf gewoon, dan heb ik dat bijvoorbeeld wel gedaan. Zo is met een drankje op.
1: Ik heb nog nooit getongzoend met een meisje.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ik heb wel al mijn vriendinnen dag gezegd, mwah, met een kus op de mond, dat wel. Maar echt zo, snap je, een tongzoen heb ik nog niet met een meisje gedaan. Nee.
0: Ah nee, ik ook niet. Oké, dat makes two of us. Oké. Ja, het gaat ook onder andere over rolpatronen in het opvoeden van je kinderen. Luister heel eventjes mee.
2: Ik heb een dochter van 9 en een zoon van 15. Toen mijn dochter geboren was, ben daar toen wel veel over beginnen lezen. En ik merkte dat ik de neiging had om, ah, je bent zo mooi, te zeggen tegen mijn zoon, jij bent sterk. Jij bent een sterke en jij bent mooi. Dus ik ben daar echt mee gestopt.
3: Mm-hmm. Of je zegt het tegen allebei.
2: Ik zeg Tuurlijk, tegen mijn dochter vooral. Ja, ik zeg tegen mijn dochter, jij bent een sterke.
3: Ja.
2: Maar ik zeg ook heel veel tegen mijn zoon, huil een keer heel goed.
0: Ja, vind ik mooi om te horen. Nu, denk je dat je kinderen daardoor ook anders denken of kijken naar de wereld dan leeftijdsgenoten?
1: Goh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk dat wij op de dag van vandaag sowieso meer op die manier opvoeden, of toch veel van mijn mensen in mijn omgeving dan andere mensen. Of de school waar ze naar gaan of zo, dat daar iets normaler is. Maar ik ben wel blij dat mijn zoon, ik zeg maar, dit was een periode dat hij heel graag roze zag, maar hij durfde dat niet dragen op school, omdat ze zeggen dat dat voor meisjes is. Dat heb ik hem heel duidelijk kunnen zeggen, maar ze zeggen, niemand heeft dat ooit gezegd, dus jij mag roze dragen. Dus het is sommige dingen dringen door tot kinderen en anderen ook niet. Hè. Ik ga je niet kunnen alles voorkouwen en voorkneden, maar ik ga je ook niet kunnen beschermen voor alles wat er komt, maar ik kan het wel een beetje meegeven, denk ik, in hoe dat ik de dingen zie, of hoe dat wij de dingen zien. Niet alleen ik, de mensen rondom mij, hun papa en hun omgeving ook wel een beetje.
0: Jazeker, jazeker. Ik denk dat dat goed is. Nu, al die vier afleveringen van die nieuwe podcast Spot On vind je op VRT Max. Ja, Siska, we kunnen het natuurlijk niet hebben Of, ik kan niet afsluiten zonder het te hebben over zomerhit. Dat moet gewoon. Morgen een nieuwe opnamedag, show 3 intussen al. Opnieuw is iedereen welkom, moeten we niet meer vertellen. Maar het is wel met de enige echte koningin van zomerhit, Belle Perez. Jawel.
1: Ja, bijzonder, hè. Ik vind het wel bijzonder dat ze er terug is. Hè. Ze is terug beginnen optreden en zo. En sowieso natuurlijk, dat is dan Belle en de koningin. En na het drama dat ze heeft meegemaakt, vind ik het een extra speciale. Dat we haar morgen kunnen in onze armen sluiten. In onze zanderige armen.
0: Ga je haar eens een dikke knuffel geven dan ook echt?
1: Wel, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe warm het precies is. Want, als dat zo heel warm is en dan iemand zo'n knuffel geven, dat is niet altijd super aangenaam.
0: Nee, dat wil je eigenlijk
1: niet. Nee. Maar alle liefde, altijd al voor Belle natuurlijk, hè, sowieso. Dus ik ben heel blij dat ze erbij is. En natuurlijk de andere artiesten en natuurlijk de mensen die komen kijken naar Zomerhit.
0: Ja, dat zeker. Ik kijk ook altijd uit, naast dan uiteraard die artiesten, naar wat je aan hebt, Siska, dat is al een beetje mijn passie. Dus wat ga je aandoen? Mag ik dat nu al weten? Ik zou dat heel fijn vinden.
1: Het is ofwel iets groens ofwel iets felblauws. Ik weet nog niet wat voor morgen zal zijn.
0: Groen of felblauw? Oeh. Okay.
1: Ja, dus ik heb ofwel een jurk ofwel iets felblauw. Dus ik kan nog kiezen tussen twee dingen. Dus het ene is voor dinsdag en het andere is voor woensdag.
0: We gaan het meemaken. Ik ben kei benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ik ben kei benieuwd.
4: De hele zomer in Blankenbergen.

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Nu we het dan toch over die zomerhit al hebben, zo meteen nog eens een keertje een VRT zomerhit genomineerde op je radio spelen. Hè. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen, zo is dat toch.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het wordt makkelijker om een verzekering op te zeggen. Bijna 9 op de 10 bedrijven werken intussen met het digitale facturensysteem Peppol. En in de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via één knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
5: Elk jaar verandert maar 5-10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is intussen aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. In het begin doken soms nog softwareproblemen op. Die zijn nu grotendeels van de baan, zegt Financiën. Nog maar weinig mensen zijn nog niet overgeschakeld, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
7: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
5: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. Op de E40 van Leuven naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Krainem. Er komen 12 nieuwe brugvoegen en een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer moet sinds vanmorgen over 2 in plaats van over 3 rijstroken. En dat veroorzaakt hinder. In Sterbeek, net voor de werken, gebeurde vanmorgen al een ongeval. 2 rijstroken waren daar een tijd lang versperd. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Er komt hulp nu van de federale regering om het vuur te bestrijden. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
8: Een brandweerman in de stad Spokane loopt van huis tot huis. Een wanhoopspoging om de straat te beschermen tegen het oprukkende vuur. Hier staat een vuilnisbak in brand. Verderop is een hele woning niet meer te redden. Sinds het weekend zijn al 600 gebouwen verwoest aan de rand van Spokane. En dit is nog maar één van de 15 branden in het oosten van de staat Washington. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van het hele land.
9: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
8: Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat branden zijn nog niet onder controle.
5: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt het spreekt over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
10: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saudi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
5: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de olieprijs opnieuw gezakt. Brentolie kost nu minder dan $83 per vat. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Spaans grondgebied is dat. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media en hebben daardoor tienduizenden mensen de oversteek gewaagd. Zeker 72 van hen zijn daarbij omgekomen, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit is dat. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, vanaf volgend jaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om te veranderen van verzekeraar. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Enkele muisklikken zullen volstaan. Meer op vrtnieuws.be.
3: 6:08. Mochten enkele muisklikken volstaan om een hele file weg te doen?
11: Dat zou makkelijk zijn.
3: Dat zou goed zijn, hè? Dan zou je wel geen job meer hebben, Jelle.
11: Nee, dat is dan ook wel weer waar. Voorlopig gaat het traag op de buitenring rond Brussel. Een kwartier extra van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid. Dan nog traag richting Brussel op de E40. 15 minuten erbij tussen Everberg en Kruinem door die werkzaamheden. En op de E19 10 minuten aanschuiven van Reims tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt gewerkt. En dan tenslotte nog even naar Antwerpen, want daar is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurt op de linkerrijstrook.
12: Sta op met Radio 2.
13: Sta op met Radio 2.
14: Romy de Ridder.
3: Het is tijd om te springen. Ja, doe maar even. Word je wakker van?

0: De Pointer Sisters en Jump. Het is 8:10. Goedemorgen. Het is 3 augustus vandaag. Het is bloedheet, of het wordt bloedheet. 37 graden, jongens. En als je al suf bent van die warmte, dan verschijnt er nog eens een gek cijfer achter jou. Als je aan het meekijken bent op VRT Canvas, dan zie je momenteel het cijfer 19.969. Veel negens, veel zessen. Een cijfer dat we al vaker zien, hè? Maar ja, wat betekent het?
1: Sta op met Radio 2.
0: Het is een vraag die we niet opgelost gaan krijgen vandaag, denk ik. Daar is het veel te warm voor en ze hebben mij duidelijkheid beloofd na de zomer. Dus na de zomer gaan we weten wat dat cijfer betekent. Je kan natuurlijk altijd al een gok wagen in die app van Radio 2, maar geen idee. 19.969 is het vandaag het cijfer op deze 3 augustus. Wat er nog meer op de planning staat op deze 3 augustus is Laura Tesoro. Leuk, wel om 16:30 en Antoon om 19:30. Die treden op beide aan de pier in Blankenbergen. En het is oud nieuws natuurlijk, maar ik vind het toch nog wel fijn hoor. Laura Tesoro die verloofd is. En onze DJ Damaset natuurlijk is ook sinds vandaag terug van huwelijksreis in Italië. Er hangt heel veel liefde in de lucht. Daan zit dus terug aan zee sinds vandaag en straks gaan we hem eventjes erbij halen om te kijken hoe dat geweest is, hè. De romantische details, ik wil alles horen.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2. Come alive,
0: come alive, come alive. Hier zie Laura Tesoro. Genomineerd voor VRT Zomerhits. Ja, met deze Plastic Paradise.

0: Laura Tesoro. Ja, er is iemand. Een iemand. Mooi hoor. Namelijk Nancy uit Zwevegem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Zeg, jij hebt misschien een idee waar dat mysterieuze cijfer, dat al ja, dagen, weken aan het optellen is, dat dat misschien wel te maken heeft met jou, Nancy. Want momenteel, ja, vandaag, op 3 augustus, staat dat cijfer op, wat was het, 19.000... Wat was het nu weer? Ik ga het opzoeken, hoor. 19.969. En jij hoort dat cijfer en je denkt... Hé,
1: ja,
0: dat heeft misschien met mij te maken. Vertel eens.
1: Ja. Ik verjaar op 9-6-1969. Dus ja, de 9 en de 6 komen ook aan bod in mijn verjaardag.
0: Wie weet, wie weet. Alle wegen leiden misschien wel gewoon naar jou, Nancy uit Zwevegem. Oh, het wordt spannend. Na de zomer wordt er duidelijkheid gegeven, Nancy. En wie weet horen we jou gewoon opnieuw terug. Dat zou kei tof zijn.
1: Oké.

0: En dat minuten mooie applaus ook tijdens die eerste VRT Zomerhitshow. In Turnhout trouwens staat er plots ook een prachtige muurschildering van Marguerite Hermans. Ja, echt waar. Ineens dit weekend op de muur van een garage. Het is heel erg mooi. Marguerite, haar gezicht in het heel groot tegen de straatkant. Je kan het zien op VRT Nieuws ook. De eigenaar van de garage wist het wel niet. Nee, ja, die stond voor een verrassing. Maar wel een mooie verrassing, want ervoor was het gewoon wat graffiti hier en daar. Niks bijzonders. En nu is er toch wel een prachtig kunstwerk van gemaakt. Kijk, morgen is het al de derde zomerhitshow dat wordt opgenomen. Dus kom af, hè. Affiche is mooi, onder andere Belle Perez. Het is natuurlijk ook gratis. En als je er echt alles wil uithalen, ja, dan kan je ook zo'n zomer-VIP-ticket kopen. Hè. Dan sta je echt voor de neus van onder andere bijvoorbeeld een Maxime. Kan je hem ruiken? Ja, 37 graden. Waarschijnlijk ook tegen dan. Dus gaat lekker zweten worden, maar wel fijn. Hè. Je vindt er alles over op VRT Max.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Radio 2. Radio 2.

0: 25 over 8. Robbie Williams en Supreme. En we gaan het hebben over sport. En als je het hebt over sport vandaag, ja, dan gaan we al snel kijken naar Tour de France van natuurlijk. Radio 2. Ah ja, en ook natuurlijk naar Maarten van Gramberen. Goedemorgen.
1: Romy, heel goedemorgen.
0: Hey. Bonjour, comment ça va?
1: Ja, très bien. En wij mogen dat ook in het Frans zeggen. Want we zitten in Frankrijk. We zijn vannacht de Zwitsers-Franse grens overgereden. We hebben dus eerst een dag of drie vertoefd in Zwitserland. Een drama voor 4G en 5G. Ja. En de data-roaming, het was een heerlijke strijd de hele dag lang. We vonden elkaar niet. Enfin, heel raar. Maar we zijn nu eindelijk gelukkig in Frankrijk. Dus het gaat een pak beter gaan wat die verbindingen betreft.
0: Hey, geweldig. Ja, dank je wel daarvoor. Want ik praat graag met jou over de koers. De eerste etappes die zijn gereden. Het is natuurlijk vooral die Nederlandse Lorena Wiebes die de show aan het stelen is. Hè. Een prachtige 2-op-2.
1: Ja, 2-op-2 voor Wiebes. Ze was al jarenlang de snelste sprinter bij de vrouwen. Het is een beetje jammer, ze heeft geen concurrentie. Ze sprint zoals Pogacar bergop rijdt. Die heeft ook geen concurrentie bergop. Zo sprint ze. Ze is zoveel sneller dan alle andere vrouwen. Ze sprint ook mannen naar huis, voor alle duidelijkheid. Zo goed is ze, Lorena Wiebes. En ze heeft de laatste jaren ook nog eens heel goed bergop leren rijden. Want ze won die eerste etappe na een echt ferm klimmetje met alleen maar klassementsrensters, met alleen maar klimsters, dat kan ze dus ook. Dus het is een van de allerbeste rensters ter wereld. En ze staat perfect en heel mooi met die gele trui.
0: Ja, dat is zeker. Nu, ze had misschien ook wel wat extra drijfkracht na die Giro, die disqualificatie daar.
1: Ja, zeg.
0: Zal het haar een extra push hebben gegeven? Wat denk jij?
1: Ja, dat was ongelooflijk. Zij won ook de allereerste rit in de Giro, de Ronde van Italië, die andere grote ronde bij de vrouwen. Ze won die eerste rit aan het juichen, alles goed en wel. En toen had de UCI, de Internationale Wielerunie, die fiets gewogen en die bleek een gram of niemand weet exact hoeveel, maar 25 gram te licht te zijn. Fietsen, die hebben een gewicht dat ze minimum moeten halen, 6,8 kilogram. Die was net iets lichter en dus werd haar eerste rit afgenomen, werd ze gedisqualificeerd. En werd de roze leiderstrui die ze toen pakte, werd daar afgenomen. Dus dat was een flinke klap voor Wiebes. Maar dat heeft ze dan toch kunnen omzetten in energie, koersen op gramschap. En vandaar die kanonstart ook in deze Ronde van Frankrijk.
0: Het is haar gegund, jawel. Onze Lotte Kopecky, die gaf ook met plezier eigenlijk die eerste gele trui. En die tweede aan Lorena natuurlijk, was ook op voorhand gezegd.
1: Ja, ja, ja.
0: De vraag las ik wel op Sporza, is ze in vorm? Wat denk jij?
1: Ja, we hebben ze gisteren nog bij ons aan tafel gehad. Ze is zeker wel in vorm. Ze is misschien ooit al wel net iets beter geweest, maar ze was gisteren al een pak beter dan in de eerste etappe. Dit is zeker echt een hele, hele goeie Lotte Kopecky. Ze verrichtte trouwens gisteren beerwerk, diep in die finale. Ze deed daar nog een ongelofelijke beurt op kop om Lorena Wiebes te laten sprinten, want er reed nog altijd één renster vooruit, dus dat deed ze fantastisch. En ze zei ons gisteren, toen ze bij ons in Allez les Femmes, ons avondprogramma over de vrouwentour aan tafel stond, zei ze ook nog van ja, ik ben goed en ik heb zeker nog één etappe aangekruist. Welke? Dat wilde ze dan niet zeggen, maar ze was toch nog zeker ambitieus om zelf ook nog een rit proberen te winnen in deze tour.
0: Ze laat niet in haar kaarten kijken, maar dat maakt het spannend, toch?
1: Ja, absoluut. Het enige wat ze minder leuk vond, dus ze hadden een champagne moment gehad op dag 1, en ze lag al in haar bed. Ze had al haar tanden gepoetst en ze had haar pyjama al aangetrokken, Romy. En toen kreeg ze bericht, zeg, we gaan nu het champagne moment doen. Dus toen is ze in pyjama naar beneden gegaan omdat ze champagne moment bij te wonen van Lorena Wiebes in het geel. En die champagne met tapasta smaak, dat was toch niet de beste combinatie.
0: Oh, horror. Horror. Ja. En iedereen heeft haar dan ook in pyjama gezien. In wat slaapt Lotte Kopecky? Kunnen we dat weten eigenlijk? Of is dat in...
1: Wel, ik moet zeggen, wij hebben het van ver gezien, want wij zaten toevallig in dat hotel en ik zag Kopecky zitten, maar ik had niet door dat ze daar in haar pyjama zat. Het leek op de ploegkleding. Zo leek de pyjama er dan uit te zien van Lotte Kopecky. Maar meer details hebben wij niet gevraagd. Dus
0: Daar
1: het pyjama-verhaal.
0: Benieuwd dat Lotte Kopecky nog allemaal in haar mars heeft. Waarschijnlijk wel veel. Nu, vandaag wordt de grens inderdaad overgestoken. Rit 3, heuvels. Wat gaat het allemaal geven, Maarten?
1: Ja, het gaat een klim zijn van bij de start. 11 kilometer lang, 6,5%. Dat wil zeggen dat ze allemaal gaan opwarmen op de rollen van bij de start. Want dat is echt meteen vol aan de bak. Er zullen bijvoorbeeld vluchters proberen weg te rijden, maar de klassementsrensters, en die zijn met velen, want het wordt een hele spannende strijd. Veel spannender dan bij de mannen waar Pogacar er bovenuit steekt. Er zijn veel topfavorieten vandaag, dus we gaan al oorlog krijgen tussen de klassementsvrouwen. En wellicht zal het dan toch een sterke vluchtster zijn, à la ja, Puk Pietersen bijvoorbeeld, of de Française Kerbaol, die dit soort werk heel goed kunnen. Dat zijn de twee namen die ik vandaag naar voren schuif in die etappe. Maar we zijn o zo blij met onze 5G in Frankrijk. Dat kan je niet geloven, Romy.
0: Wel, kijk, ik ben blij voor jou. Je volgt alles en we zien jou straks ook in Allez les Femmes op VRT1 om 21:45. Ellen de Merkpoel die huppelt daar ook rond en dat is goed, want we gaan haar morgen bellen. Ook in verband uiteraard met de Tour de France Femme. Dan kan jij wat langer slapen, hè Maarten?
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ben vroeg opgestaan, met mijn dochter is 16 geworden vandaag. Juliette, oh. Dikke proficiat nog eens.
0: Ja.
1: Juliette, ja, ja. En ze belde mij al heel vroeg om de felicitaties in ontvangst te nemen.
0: Hip, hip, hoera aan Juliette en Maarten. Jij geniet van die rit 3 vandaag. Merci, hè.
1: Yo, dag Romy.
0: 8:30 intussen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Nieuws uit je buurt.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Gent werkt de lijn op 3 verschillende plaatsen en dat zorgt voor onderbrekingen op het tramnet. Daardoor is er zware hinder voor tramlijnen 1 en 3 en ook voor meerdere buslijnen. Ine Pieters van de lijn.
5: Vandaag starten er werken in het centrum van Gent, namelijk in de Hoogstraat en de Belfortstraat, maar ook aan het Koophandelsplein. En daarnaast zijn er ook werken die starten aan het Sint-Pieterstation. En al die werken samen hebben eigenlijk een vrij grote impact op de bussen en trams in Gent. Zo zal er bijvoorbeeld geen enkele bus de Korenmarkt kunnen bedienen. De Korenmarkt is enkel bereikbaar via T2. Voor meer details voor de impact op al die werken kunnen onze reizigers terecht op de website.
4: En vanaf vandaag wordt het wegdek van de E17 vernieuwd in Zwijnaarden. Daarom zal het verkeer nog tot zaterdagavond over 2 smallere rijstroken moeten rijden aan 50 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat dat grote files kan veroorzaken. En er wordt vanaf vandaag ook nog gewerkt aan het knooppunt in Zwijnaarden. De verbindingslussen van de E40 uit Brussel en uit Oostende in de richting van Kortrijk zijn afgesloten. Tijdens het eerste weekend van de Lokerse feesten is de politie verschillende keren tussen beiden moeten komen voor onder meer dronkenschap, vechtpartijen en bedreigingen. Aan het station is een jongeman van 17 bedreigd met een mes. En dan is hij ook geslagen en zijn vape-toestel is gestolen. De politie is op zoek naar de daders. En dan waren er vechtpartijen aan een café, op het festivalterrein en op de markt. En de politie heeft boetes uitgeschreven tegen wildplassers. Sinds dit weekend staan er in de provincie Oost-Vlaanderen al 50 safeborden op plaatsen waar jongeren verongelukt zijn. Dit weekend is het laatste bord gezet in Temse, op de plaats waar tiener Francis 4 jaar geleden is doodgereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Het is de VZW, ouders van verongelukte kinderen, die het initiatief nam om de safeborden te plaatsen. Anne van de Borne is directeur van de VZW.
6: In elke provincie hangt het af van de chauffeurs die rondrijden, maar het hangt ook af van de infrastructuur, hoe dat de wegen eruit zien. Dus het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden en Oost-Vlaanderen is ook een heel grote provincie.
4: Verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen roepen op om het verbod op vuur goed na te leven. Ze doen dat na enkele oproepen van de voorbije dagen. Zo was er in Temse vuur ontstaan door afval dat was verbrand op een akker. En ook bij enkele jeugdbewegingen kreeg de politie meldingen van kampvuren. Kampvuren zijn verboden in Oost-Vlaanderen door de droogte. De provincie-gouverneur heeft dat verbod 2 weken geleden uitgeroepen. Het wordt een tropisch warme dag vandaag met veel zon en we krijgen temperaturen tot 36 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen, de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E313 richting Antwerpen 25 minuten file rijden van Massenhoven tot Ranst komt door een aanrijding daar op de linkerrijstrook. In Antwerpen is de Mechelse brug richting Mechelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook en die is dus afgesloten. Traag richting Brussel op de E40, 10 minuten erbij tussen Evergem en Kraaijnem, komt door werkzaamheden. Op de E19 ook 10 minuten erbij, aanschuiven van Rumst tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt er gewerkt en verderop nog 10 minuten extra vanaf Peutie. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: een code rood, maar het is eigenlijk code oranje. Hè? Ja. Code oranje voor hitte. Tot 37 graden vandaag, dus drink genoeg water. Kan ik blijven zeggen eigenlijk. Hè? Maar moet jij vandaag gaan werken? Misschien zit die dan in de airco, des te beter misschien. Of moet je nog thuis wat huishoudelijke klusjes afwerken? In dat geval mag jij de muziek kiezen nog voor 9 uur. Stuur even jouw job, de klus die je moet klaren, door in de app van Radio 2. Stuur daar ook even je favoriete song door. En ik... Hey, ik doe de rest speciaal voor jou.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: van Samang en Hotshot. Even goed een kans hebben, hè, voor die 14 zomerhit te winnen. 20 voor 9 trouwens. En wie er terug aan zee zit, dat is natuurlijk DJ Damaset. Kei leuk, een hele goede morgen.
1: Dag Romy, goedemorgen vanuit Blankenbergen.
0: Ja, je kan meekijken via VRT Canvas, dat raad ik aan, want Daan, je straalt.
1: Is het waar? Dankjewel.
0: Ja, en ik ben ook wel jaloers op je kleurtje, want ik dacht dat ik al bruin zag, maar als ik dan nu een beetje naar mezelf kijk en naar jou, dan denk ik dat jij het wedstrijdje zou winnen in bruine huid. Ja.
1: Ja, dat kunnen. Dat zal de Italiaanse zon dan toch een beetje zijn, die een kusje heeft gegeven aan mij.
0: Dat denk ik wel, ja. Je bent dus terug van huwelijksreis naar Italië. Hoe was het?
1: Ja, heel goed. Het was heel leuk. We hebben heel veel aan het zwembad gelegen. We hebben heel veel gegeten en het weer was mooi, net zoals hier in Vlaanderen. Dus ja, allemaal mooie eigenschappen. Eigenlijk was het ook gewoon een gezinsreis, want we hebben de kinderen meegenomen. We hebben daar even over getwijfeld van, ja, moeten we nu als huwelijksreis kinderen meenemen? Maar toen zei mijn vrouw, mag ik nu zeggen, toen zei die, ja, maar ja, de kinderen, dat verbindt ons meer dan een ring ooit zal doen. Dus laat ons de kinderen maar meenemen. Dus ja, was fijn. Even weg.
0: Amai, die anekdote alleen al vind ik heel romantisch. En zorgt ervoor dat ik mij nu heel alleen voel. Nu is wat back to reality voor jou, Daan. Het zijn natuurlijk ook de allerleukste dagen aan zee. Volop die VRT zomerhitopnames die aan de gang zijn. En natuurlijk ook vandaag gewoon artiesten die komen optreden aan de pier. Om 16:30 hebben we Laura Tesoro. Om 19:30 Antoon. Ik ben fan van deze line-up. Wat een dag.
1: Ja, ja, sowieso. En je vertelde het daar straks al in de uitzending. Laura zit ook op een roze wolk, denk ik. Want ze is net een huwelijk gevraagd. Zij is verloofd. Komt straks hier optreden op het podium. Is altijd heel leuk met Laura Tesoro hier op het podium. En die Antoon, dat is echt een hit in Nederland. Dat is een grote artiest in Nederland. Bij ons, je kent zeker zijn nummers. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat dat hier straks gaat geven. Het is een hele sympathieke, toffe kerel die hier straks op het podium gaat staan. Dus maak het mee, kom gewoon af naar Blankenbergen. En als het een beetje te ver is, je kan het allemaal volgen via VRT Max. Zo ben je altijd verbonden met Blankenbergen. Kan je live meekijken.
0: Ja, voilà, ideaal. En nu Nancy van Thuis heeft ook opnieuw haar werk gedaan. Die heeft 5 nieuwe boxen verstopt in Vlaanderen met nieuwe prijzen. Vertel nog eens wat het principe daarvan is.
1: Wel, je kent die B-boxen, die staan verspreid over heel het land. Dat zijn van die pakjesautomaten van B-post, waar je pakjes in kan stoppen om te verzenden. Maar je kan er ook pakjes laten toekomen. En in één van die B-boxen, eigenlijk in 5 eigenlijk, zit er een zomerse prijs verstopt. En dat is Nancy uit Thuis inderdaad geregeld. En dat zijn echt toffe zomerse prijzen. Bijvoorbeeld zitten daar deze week filmtickets in. Het wordt heel warm. Dus als jij niet tegen de warmte kan, dan kan je in de airco van een filmzaal gaan zitten. Die zitten bijvoorbeeld verstopt. Nu, waar die B-boxen precies staan en welke prijzen daarin zitten, daarvoor moet je naar VRT Max gaan of blijven luisteren, want dat kan ik straks nog eens allemaal uitleggen.
0: Ah wel, kijk, ja, dat is vooral het ding. Hè. Blijf gewoon luisteren naar Daan en dan ga je er wel een beetje, ja, ga je wat tips krijgen en dan kan je dat achterhalen. Nu, geniet van die eerste dagen terug aan zee, van die Vlaamse zon in plaats van Italiaanse zon. Ik ben blij dat je terug bent, Daan.
1: Ik ben ook blij dat ik terug ben. Dankjewel.
2: Is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Ik wil dat je niet weg. En hier heb ik zijn Antoon. En met de nacht verdwijnen. 24 jaar en straks om 19:30. Op de pier in Blankenbergen. Vluchtstrook is dit.

0: The Stranglers en Golden Brown. Als je vandaag in de zon gaat liggen, Golden Brown ga je zeker worden. Ik moet de UV eigenlijk nog checken, maar ik denk dat die hoog gaat zijn vandaag. Zweten gaan we hoe dan ook doen. Maar welke plaat mag ik jou toewensen, zal ik maar zeggen, om een extra boost te geven? Ja, dat is elke dag dezelfde vraag rond dit uur. 9:10 zijn we. Vandaag is het aan Didier uit Vleteren die mag beantwoorden. Een hele goeiemorgen, Didier.
1: Goedemorgen, lieve Romy.
0: Oh, lieve Romy. Dag Didier, ik vind jou nu wel leuk. Wat doe jij van werk?
1: Ik ben postbode.
0: Aha, maar op een dag als vandaag, Didier. 37 graden. Is dat dan extra hard, die job, postbode?
1: Oh ja, niet echt.
0: Nee?
1: Dus het is leuk. Als postbode ben je altijd buiten, dus ja.
0: Ja, wel, maar net daarom. Leuk. Net daarom, in 37 graden altijd buiten zijn, is toch vooral ook gewoon afzien?
1: Soms wel, soms niet. Want op ronde krijgen we soms wel ook een fris drankje aangeboden door de mensen. Dus ja.
0: Is dat echt waar?
1: Valt goed mee. Ja.
0: Ik heb dat zelf nog nooit gedaan, maar eigenlijk vind ik dat wel heel lief. Ik ga dat doen. Ik ga dat vanaf nu ook doen. Als ik een postbode zie zweten, ga ik zeggen, man, kom even hier. Of vrouw, kom even hier. Een glaasje water geven. Ah wel, kijk. Is het een drukke ochtend vandaag?
1: Het valt mee vandaag. Het is redelijk kalm.
0: Oké. Okay. Dus kijk, dat van te houden.
1: Ik kan niet klagen.
0: Hoe dan ook, krijg je van mij een song speciaal voor jou, voor jouw harde werk. Wat mag het zijn?
1: Graag Leila van de Kreuners.
0: Ah, vind ik goed. Ah, met plezier, Didier. Hier komt hij meteen al aan. Didier uit Vleteren, postbode van dienst. Dank je wel voor je harde werk. Als je Didier tegenkomt, wat is de tour ongeveer die je doet vandaag?
1: Pollinkoven en Oost en een stukje West Vleteren.
0: Ah, voilà, kijk. Een drankje, wat drink je graag?
1: Cola, water, koffie.
0: Wat, het is alleen er.
1: Ja.
0: Iedereen daar in de geburen gaat jou nu cola, water, koffie aanbieden. Kijk ze. Dankjewel, Didier. Radio 2. Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.

De Kreuners en de Leila. Het is niet Leila, maar wel Alex Warren. Die gaat werken als een teleportatiemachine op deze maandagochtend. Ja, nadien, na 3 minuten, zit je plots niet meer in onze hoofdstad in Brussel. Maar wel in Blankenbergen, aan het Zeetje. Zoutige lucht, zand overal op plaatsen waar je misschien nu niet aan wilt denken. Maar het gaat gezellig worden, zeker en vast. Met DJ Daan, die terug is. Wij zijn nog eens een keertje proficiat, hè, in de app van Radio 2. Ja. How did you know I was open for a sign? Er is Fever Dream. Graag tot morgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Weet wat er gebeurt met het voedsel dat nog in die gigantische maag zit van zo'n dode potvis? Een gigantische postmortale bloeding.
0: Op VRT1 is het jaar van de ontplofte potvis in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas barst de oorlog los in 1776 American Independence. En op VRT Max vind je nu het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering, schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet online in enkele muisklikken kunnen lukken. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij een mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten via een verzekering. En ik denk dat dat gewoon veel makkelijker en eerlijker is.
0: Een kinderboerderij in Braschaat is wel degelijk de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. Zij werd enkele weken geleden uit voorzorg gesloten nadat enkele kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis beland waren. De overheid heeft mest van dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook bij die kinderen zien we een genetische overeenkomst met de bacterie. Dus ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
0: De kinderboerderij in Braschaat heeft intussen maatregelen genomen en mag morgen weer opengaan. In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee om dat Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met verkeerde informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid, zegt correspondente Samira Shadir.
3: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht krijgen we dan plaatselijk regen of onweer. Morgen is het nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. Op de E313 richting Antwerpen bijna 1 uur file rijden van Herentals-West tot Rans. Daar is een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. Daardoor gaat het ook 10 minuten langzamer op de E34 richting Antwerpen vanaf Oelichem. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ook aanschuiven richting Brussel op de E19. 10 minuten aanschuiven van Kontich tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt. En op de E17 richting Kortrijk is in Beervelde de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Daar staat een kwartier file vanaf Kalken.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
4: Ziezo, de deuren van onze strandcabine in Blankenbergen staan weer open. Klaar voor een nieuwe dag, zon, zee, strand. En natuurlijk ook veel zomerse muziek. Zeer welkom.

0: David Bowie en Let's Dance. Dat is ideaal om de vakantiekilo's kwijt te raken. Een beetje dansen. Al ga ik ook mijn loopschoenen nodig hebben, vrees ik, de komende dagen. Maar hey, gelukkig heb ik die meegebracht naar Blankenbergen. Deze week toch proberen ook weer te starten met lopen. Ook daar is de vakantie voorbij. Want jawel, daar ben ik weer. Weer aangespoeld in Blankenbergen. Enkele weken vakantie gehad, helemaal uitgerust. Mwah, dat durf ik niet helemaal zeggen. Ben je dat ooit na een vakantie helemaal uitgerust? Denk het niet, hè. Maar wel herladen. Met heel veel goesting om weer zomers radio te maken. En dat doet ook al heel veel. Het wordt een drukke week bij Radio 2 aan Zee. Want er zijn morgen en overmorgen weer opnames voor de televisieshow van Zomerhit. Dat gebeurt hier allemaal aan de pier in Blankenbergen op het strand. Je kan er niet naast kijken. Groot podium dat er al klaar voor staat. Dat wil zeggen dat er morgen en overmorgen geen optredens zijn aan onze studio. Want ja, dan gebeurt het allemaal op het grote podium. Vandaag is dat wel nog het geval. Deze namiddag verwelkomen we Zomerhit-genomineerde Laura Tesoro. En vanavond de Nederlandse zanger en rapper Antoon. Megaster in Nederland. En die blijft gezellig een nachtje hangen. Want ook morgen staat hij op het grote Zomerhit-podium voor de tv-opnames. Ook daar zal je hem in zien. Dus kijk, veel te doen, veel te beleven. Je vindt de hele planning op VRT Max. En het wordt mooi weer, het wordt zelfs warm weer. Koeler aan zee dan in het binnenland. Dus als je wat verkoeling zoekt, zeer welkom in Blankenbergen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Ze scoorde een wereldhit in 1998 met haar breekbaar stemmetje, de Zweedse Emilia. Ik heb eens proberen achterhalen wat ze tegenwoordig allemaal doet. Dat is een zoektocht, want ze is niet makkelijk te vinden op sociale media. Maar bon, haar laatste post is van 87 weken geleden. Dus zo actief is ze ook niet op die sociale media.

0: Republic en Runaway. Een nieuwe week is begonnen, dus ook een nieuwe B-box week van B-post om te gaan zoeken. Je weet wel, die pakjesautomaten die je quasi overal wel tegenkomt, heel vaak ook aan grootwarenhuizen of aan stations. Zeer handig als je pakjes wil laten toekomen of wil verzenden. Elke vrijdag liggen er 5 fijne prijzen in 5 B-boxen. Ergens in Vlaanderen. En er staan veel B-boxen in Vlaanderen. Maar goed, in 5 daarvan zit er een prijs verstopt. En voor de vraag, ja, welke B-boxen? Ja, daar verwijs ik je voor door naar VRT Max. Daar vind je een fijn spelletje dat je moet spelen. En daarna krijg je dan een tip over die 5 locaties. En misschien weet je dan wel over welke B-box het gaat, waar je vrijdag kan gaan zoeken. En voor de vraag, ja, Daan, welke prijzen zitten erin? Ah, daarvoor verwijs ik je door naar postbode Nancy uit Thuis.
1: Deze week zijn de prijzen een luxe lodge in het groen, een verwendag of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Kijk eens aan, als het een beetje te warm is voor jou, dan kan je naar de airconditioning van de filmzaal gaan of ergens in het groen gaan logeren. Allemaal heel erg leuk. Meespelen via VRT Max.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.

ik niet hoe ik zonder moet. Pommelien Thijssen en Ongewoon. Ze was genomineerd voor Zomerhit in 2022. Het jaar dat onze geliefde Margriet Hermans de trofee mee naar huis nam. Margriet die die avond helemaal verrast was. Dat zij zelf won en Pommelien dus niet. Kijk, mooie herinneringen.

0: Coldplay samen met BTS en My Universe. Afgelopen zaterdag was er de eerste televisieshow van Zomerhit op VRT1. Met trouwens een prachtig eerbetoon aan Margriet Hermans, gebracht door dochter Céline. Zij mochten de televisieshow openen. Heb je dat gemist? Wel, je kan de show herbekijken via VRT Max. Dat is lekker handig en ontspannend. Ook in die eerste televisieshow, Meteor. Hij is genomineerd voor VRT Zomerhit met het nummer Nooduitgang. Komt er zo meteen nog eens aan, na steps en nieuws uit je regio.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Het gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Gent werkt de lijn op 3 verschillende plaatsen. Dat zorgt voor onderbrekingen op het tramnet en daardoor is er hinder voor tramlijnen 1 en 3 en meerdere buslijnen. Ine Pieters van de Lijn.
10: Vandaag starten er werken in het centrum van Gent, namelijk in de Hoogstraat en de Belfortstraat, maar ook aan het Koophandelsplein. En daarnaast zijn er ook werken die starten aan het Sint-Pieterstation. En al die werken samen hebben eigenlijk een vrij grote impact op de bussen en trams in Gent. Zo zal er bijvoorbeeld geen enkele bus de Korenmarkt kunnen bedienen. De Korenmarkt is enkel bereikbaar via T2. Voor meer details voor de impact op al die werken kunnen onze reizigers terecht op de website.
9: En vanaf vandaag wordt het wegdek van de E17 vernieuwd in Zwijnaarden. Daarom zal het verkeer nog tot zaterdagavond over 2 smallere rijstroken moeten rijden aan 50 km/u. Het agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat dat grote files kan veroorzaken. En er wordt vanaf vandaag ook nog gewerkt aan het knooppunt in Zwijnaarden. De verbindingslussen van de E40 uit Brussel en uit Oostende in de richting van Kortrijk zijn afgesloten. Sinds dit weekend staan er in de provincie Oost-Vlaanderen al 50 safeborden op plaatsen waar jongeren verongelukt zijn. Dit weekend is het laatste bord gezet in Temse op de plaats waar tiener Francis 4 jaar geleden is doodgereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Anne van den Borre van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen pleit voor nul tolerantie in het verkeer.
11: Rijden en drinken gaan niet samen. Dat betekent niet dat we zeggen dat iemand niet mag drinken. Allee, het is ingeburgerd in onze maatschappij dat we graag een glaasje drinken. Maar het moment dat je achter het stuur kruipt van de auto, wordt dit niet getolereerd of zou dit niet mogen getolereerd worden. Vandaag laat de wet dit eigenlijk wel toe. Dat betekent dat de boodschap is vandaag, drinken en rijden mag wel samen. En dat klopt niet.
9: In Sint-Niklaas zijn de eerste 2 weekenden volgeboekt om het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk te bezoeken. Het iconisch beeld krijgt een nieuwe gouden laag en staat daarom sinds begin deze zomer in de stellingen. Enkele uren na de start van de inschrijvingen waren bijna alle 400 beschikbare plaatsen geboekt. Maar mogelijk komen er nog nieuwe plaatsen bij, zegt schepen Adelheid van Houwermeijeren.
12: We gaan deze week samen zitten met alle partners om te bekijken hoe we toch nog enkele tientallen extra plaatsen kunnen creëren. Mogelijk op die weekends die al gepland waren. En mogelijk gaan we een weekend bij creëren en dan gaat dat toch wel snel over een meer dan 200 plaatsen voor een extra weekend. Dus daar gaan we absoluut ons uiterste best voor doen om dit aan te bieden aan de burgers.
9: Het wordt een tropische, warme dag vandaag met veel zon en we krijgen vandaag temperaturen tot 36 graden. Wil je meer weten, meer nieuws uit Oost-Vlaanderen, vind je de hele dag in onze app, de app van VRT Nieuws.
0: Ruim 3 minuten over half 10 intussen op de E313 richting Antwerpen komt er nog 25 minuten file rijden bij van Herentals West tot Randst. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt, dat is goed nieuws. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E17 richting Kortrijk is in Beervelde de linkerrijstrook dicht door een kettingbotsing. Daar staat meer dan een half uur file vanaf Kalken. En op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de rechterrijstrook dicht. Daar is een aanrijding gebeurd.
8: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

voor Nancy uit Sint-Lievens. De rest kan ik niet lezen. Is dit absoluut de zomerhit voor dit jaar? Meteor genomineerd voor VRT Zomerhit met Nooduitgang. En je weet dat het zomer is als je s'avonds op zoek kan gaan naar de stoel. Als je als eerste in die strandstoel van VRT 1 zit, dan win je een zomerse prijs. En door naar Radio 2 te luisteren, heb je elke dag een streep voor. Want zometeen krijg je al een cryptische tip die jou misschien wel op weg helpt. Alsjeblieft, graag gedaan. Eerst nog een beetje dromen met Supertramp.

Het was Nancy uit Sint-Lievens-Houtem die daarnet een berichtje stuurde in de app van Radio 2 over Meteor. Ik zag er alleen Sint-Lievens staan en dan puntje, puntje, puntje. Het was niet, ja, de lange naam, scherm niet breed genoeg. Enfin, ja, goed. Ik kon niet meteen op Houtem komen, want ja, zoveel Sint, ja, er zijn veel Sint-Lievens. Enfin, zwart, we wijken af. Dankjewel Nancy voor jouw bericht. Elke avond op televisie Iedereen Zomert. Dat is het zomermagazine van VRT1. Met ook elke avond de zoektocht naar de stoel. Dat is een strandstoel die elke avond op een andere plek in Vlaanderen staat. En wie als eerste in die stoel zit met het juiste voorwerp dan, dat je dan moet meebrengen, dat is dan de opgave, dan win je een zomerse prijs. Ik vind het gek dat ik het concept nog moet uitleggen. Zouden er nog Vlamingen zijn die niet weten wat de stoel is? Dat gaat al zoveel jaren mee. Afijn, wat vanavond ook weer het geval. Ik mag elke voormiddag al een tip geven over de locatie van vanavond. En misschien gaat er dan bij jou al een lichtje branden. Of een hele lamp branden, zodat jij wat voorsprong hebt op de anderen. En dan kan je al je kan klaarzetten in pole position om naar die stoel te spurten vanavond. De tip van vandaag. Don Quixote zou zich wel eens kunnen prikken. Don Quixote zou zich wel eens kunnen prikken. Er waait nu een stroopbaal voorbij in mijn hoofd. Ik heb werkelijk geen flauw idee waar dit over gaat. Jij misschien wel, ik hoop van wel. En dan weet jij misschien al waar de stoel vanavond gaat staan. Veel succes met de zoektocht, hè.

Beyoncé en Single Ladies. En nu terug naar 1986, jongens. Naar de Duitse popband Münchener Freiheit. Lang geleden dat we deze nog eens gehoord hebben, hè. Zo leuk. 1000 Mile Do. En daarna gehoord.

0: Yes baby, Gorky en lieve kleine piranha.
1: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En ik weet dat Danny naar Radio 2 luistert vanuit Andalusië in Spanje. Want ik mag hem zo meteen even bellen om te horen wat voor weer het daar is. Ik gok

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen voor een trajectcontrole op een gewestweg afgewezen. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans van CD&V opvroeg. Gemeenten die een trajectcontrole willen installeren op gewestwegen moeten dat aanvragen bij het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er maar 15 aanvragen geweest en 2 op de 3 zijn dan nog eens afgekeurd. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria, zegt Erik Sklep van Wegen en Verkeer.
1: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
0: Veel ondernemers vinden dat de overstap naar het digitale facturatiesysteem Peppol niet zo vlot is verlopen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandige organisatie Unizo. Sinds begin dit jaar zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun facturen online te versturen, via Peppol. Volgens de overheidsdienst Financiën doen nu bijna 9 op de 10 bedrijven dat. Maar de overstap heeft veel technische problemen veroorzaakt en de beloofde tijdswinst voor ondernemers is er nog niet, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
2: Het systeem functioneert technisch wel perfect, maar de beloofde efficiëntiewinsten, ja, die zijn er gewoon nog niet. Voor heel wat bedrijven, ja, die hadden daar wel op gerekend, want ze hebben kosten moeten maken en ze hebben een inspanning moeten doen. Maar ja, dat rendeert nog niet en dat is wel spijtig. Nog eens, dat zal wel verbeteren in de toekomst. Maar ja, heel wat leden van ons zijn een dik half jaar na de invoering toch een pak minder positief dan gedacht.
0: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet dan online in enkele klikken lukken. Nu wisselen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken, soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
0: In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor spionage voor Israël. Volgens de Iraanse staats-TV hadden de mannen gevoelige informatie over militaire sites doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Net vandaag zouden nieuwe onderhandelingen beginnen tussen de VS en Iran. Zo kondigde althans president Trump gisteren aan. Maar Iran heeft zo pas aangekondigd dat er geen plan is om de komende dagen een delegatie te ontvangen of om zelf onderhandelaars te sturen. Erg warm, lokaal tot 37 graden vandaag. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht dan plaatselijke regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het stilaan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Goedemorgen lieve vrienden, 4:10 en op de E17 richting Kortrijk is in Beervelde de linkerrijstrook dicht door een kettingbotsing. Staat meer dan een half uur file vanaf Kalken. Op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de rechterrijstrook dicht, daar is een aanrijding gebeurd. Op de E313 richting Antwerpen 35 minuten file golven van Herentals West tot Ranst. Ook daar is een ongeval gebeurd op de busstrook. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een botsing gebeurd op de linkerrijstrook. En op de E313 in de richting van Luik staat in Beringen een defect voertuig op de spitsstrook.
6: Radio 2. Radio 2 aan zee.
7: Daan Mazet.

0: Bruno Mars en Treasure. Ja, jongens, ik ben weer aangespoeld in Blankenbergen. Weer achter de microfoon. Ik was vorige week nog in Italië. Beetje hetzelfde weer als hier. Mooi zonnig, 32 graden, maar dan wel met een zwembad in de buurt. Dan is dat toch een beetje anders. Er zijn ook wat pittige onweders gepasseerd. Toen we weer vertrokken, dus we zijn net op tijd weer naar Blankenbergen gegaan. En ik ben ook een dikke 2 weken geleden getrouwd. Dankjewel trouwens voor alle felicitaties in de app van Radio 2. Zeer hartverwarmend. Maar goed, de dagen voor dat huwelijk heb ik elke 2 uur de weer-apps gecheckt. Beetje maniakaal, ik geef het toe. Maar ja, je wilt toch goed weer, hè? Op zo'n grote dag of als je op vakantie gaat, wil je toch graag wat zon. Om maar te zeggen, het weer, dat is iets belangrijk. Ook op je vakantiebestemming. Want als je belt naar familieleden of vrienden in het buitenland, dan vraag je toch al heel snel. En hoe is het weer daar? En wel, dat doen wij deze zomer gewoon ook. Als jij nog naar het buitenland gaat en je wil ons graag laten weten wat voor weer het daar is op jouw vakantiebestemming, laat gerust iets weten in de app van Radio 2. Danny heeft dat ook gedaan en we gaan hem zo meteen even opbellen in Andalusië, in Spanje dus.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Wet, wet, wet and love is all around. Zeker op de weervloer van VRT is er veel liefde op dit moment. Want onze collega Jacot Brokken heeft net bekendgemaakt dat ze zwanger is. Ja, Jacot verwacht een klein roos wolkje komende winter. Januari 2027 staat net op haar Instagram-pagina van Heel Radio 2. Jacot, veel geluk en dat de zwangerschap voorspoedig mag verlopen. Heel leuk allemaal. We gaan naar het buitenland. Vakantieverhalen sprokkelen, want dat is ook leuk in de zomerperiode. En als je zelf niet naar het buitenland gaat, dan kan je nu gewoon even met mij meedromen naar Torrox. We gaan naar Spanje. Daar heeft Danny zijn vakantietent rechtgetrokken. Dag Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen Dan.
0: Goedemorgen. Wij checken elke dag bij een Vlaming in het buitenland hoe het weer op zijn of haar vakantiebestemming is. Torrox, niet zo ver van Malaga, Andalusië dus. Hoe is het weer daar?
1: Dat klopt. Het weer is hier voor het moment een graad of 8, 29 zeebriesje en lekker genieten.
0: Oké. En is het elke dag zo? Is het zo constant dat het mooi weer is of gaat het ook een beetje op en af?
1: Nee, het is inderdaad constant mooi weer. De wind die flakkert nu en dan wel een keer op. Maar uiteindelijk varieert dat rond de 30, 32, 34 maximum aan de kustlijn.
0: Oké, fantastisch. Dat is mooi weer, denk ik. Hè? Toch als je er goed tegen kan.
1: Super, het is genieten en dan.
0: Ah,
1: en trouwens, proficiat met uw huwelijk. Hè.
0: Dank u wel, Danny. Dank u wel. Heel fijn. Zeg, hoe breng je je vakantiedagen door daar in Spanje?
1: Nou, wij rusten uit. Het is geen tripvakantie dat we maken. Dus wij komen toch een keer naar hier om uit te rusten. Omdat we het redelijk druk hebben in het jaar. En dan gaan we de lokale steden een strandje bezoeken. En lekker uitrusten, lekker eten, een glasje wijn erbij. Super.
0: Oké, ik heb gezien in het berichtje dat je ons gestuurd hebt dat je de Caminito del Rey ook al gewandeld hebt vorig jaar. Dat is indrukwekkend.
1: Klopt. Ja, klopt. We hebben dat een paar jaar geleden gedaan, dacht ik. En dan is het echt wel warm. Als je daar gaat wandelen, dan loopt het tussen de rotsen en mooi water ertussen. Het is echt wel een aanrader om dat te doen. Maar goed voorbereid zijn, veel water meenemen, want het is nodig.
0: Ja, zeker en vast. Ik raad het ook altijd iedereen aan die naar de buurt gaat om die Caminito del Rey te gaan wandelen. Voor wie het niet kent, Danny, leg eens uit. Wat is het precies?
1: Het is eigenlijk een gebied volledig in de rotsen en je wordt begeleid. Je moet een helm aan doen, veel water meenemen. En je mag eigenlijk tussen de rotsen gaan wandelen die ze mooi aangelegd hebben en waterpartijen die ertussen lopen. En dat is wel een aanrader, inderdaad.
0: Ja, een soort plankenpad eigenlijk in een kloof. Het is niet zo dat je aan kabels moet gaan bengelen en zo. Het is eigenlijk een normaal wandelpad, maar echt heel indrukwekkend. Hoe is je Spaans, Danny?
1: Minder bescheiden dan. Minder bescheiden.
0: Oké, dan. Ik wil ook vragen, hoe is je Frans dan? Want je bent Frans aan het studeren.
1: Ach ja, Dan. Ja, dat ben ik al jaren aan het doen. Ik wil eigenlijk mijn Franse licentie. Ik ben recreatief piloot. En ik wil eigenlijk heel graag mijn Franse licentie behalen. Maar tussen Frans spreken en Frans lezen en de vocabulaire is zodanig groot dat het niet gemakkelijk is om die Franse licentie te behalen.
0: Ik begrijp het. Ja, ik zie hier een berichtje staan dat je elke dag toch een beetje Frans oefent als je op vakantie bent.
1: Klopt.
0: In Spanje. Dat is toch ook een mindfuck, hè?
1: Weet je, Spaans, Frans, het leunt tegen elkaar aan. Dus ik zeg nog eens, tussen lezen en horen, spreken, is toch een groot verschil.
0: Dat begrijp ik helemaal. Zeg Danny, dankjewel dat je even mocht storen op jouw vakantie. Je vous souhaite une merveilleuse vacance. En hasta la proxima.
1: Merci à la proxima.
0: Danny, salutjes, veel plezier nog.
1: Ciao, dan.

0: Altijd leuk, hè? Vlamingen bellen op vakantie. Altijd leuke verhalen, zomerse verhalen. Als jij zelf ook nog naar het buitenland gaat of binnenland vakantie, laat gerust weten in de app van Radio 2. Wie weet bellen we jou ook dan wel eens. Zometeen de wereldster die je afgelopen weekend een uur te laat op het podium stond. Haar gezicht nog strakker stond dan de vlaggen op de dijk van Blankenbergen bij Team Beaufort. En nog een andere wereldster mee had.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Radio 2.

Pop. Afgelopen weekend stond ze op het podium in Amsterdam voor de World Pride en ze stond een uur te laat op het podium. En het optreden zelf heeft amper 33 minuten geduurd. Je hebt dus langer op haar moeten wachten dan dat ze effectief op het podium heeft gestaan. €199 per ticket heb ik gelezen. Madonna, ze kwam wel niet alleen. Ze bracht de Princess of Pop mee. Kylie Minogue stond ook meteen mee op het podium. Kijk eens aan, dan heb je twee wereldsterren voor de prijs van één. Dat is zo nog een laatste soldenkoopje geweest. Madonna en Kylie Minogue samen op podium. Maar goed, vandaag ook een internationale ster op het podium van Radio 2 aan zee. Want Antoon komt langs, ja, uit Nederland. Dat is het buitenland, dus dat is internationaal. Het is een echte ster in Nederland. Scoort daar ook een zomerrit. Niet de zomerrit natuurlijk. Die is van ons, dat begrijp je wel. Maar ook een zomerrit. 19:30 treedt hij op het podium hier boven mijn hoofd. Live ook te volgen op VRT Max, mocht je niet op tijd in Blankenberge raken. Gewoon even VRT Max opengooien en dan kan je live meevolgen. En kan je nu al een beetje opwarmen.

0: meisje, hé jongen, 7:30 staat hij hier bij Radio 2 aan Zee, deze Antoon. En morgen is hij er ook terug, want dan zit hij in de televisieopnames van Zomerhit. Vanmiddag trouwens ook een van de Zomerhit-genomineerden bij Kim deze namiddag hier bij Radio 2 aan Zee. Want kerstvers verloofde Laura Tesoro komt ook langs. Ook dat allemaal te volgen via VRT Max natuurlijk. Dan naar de weg. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is in Beervelde de weg intussen vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file tussen Lokeren en Kalken. Naar Brussel bijna 10 minuten erbij op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Dat komt door werken. Op de binnenring rond Brussel is in Tervuren de rechterrijstrook dicht door een defecte bus. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier erbij vanaf Herentals West. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten vertraging tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen is op de Mechelse brug de linkerrijstrook nog altijd versperd. Dat is in de richting van Mechelen. En dat komt door een ongeval.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Als ik zeg de zingende tandarts, dan zeg jij... Dr. Alban, helemaal juist. We gaan terug naar 1992. It

0: Kami samen met Impact volledig met stemmen gemaakt. Deze a cappella versie van Vuurwerk. Tijdens de zomermaanden zijn er mensen extra hard aan het werk. Extra hard hun best aan het doen om de vakantiegangers dan weer extra in de watten te leggen. Zoals Katrien bijvoorbeeld. Die gaan we zo meteen eens bellen. En misschien kwam jij Katrien alles tegen terwijl zij haar werk aan het uitoefenen was. Of je zag Katrien alles op televisie. Welke vakantiejob zou Katrien hebben? Blijf hangen en je hoort het zo meteen.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is weer te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar één.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go Yellow!
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Ja, ik heb toch een beetje spijt dat ik haar niet live heb kunnen zien afgelopen weekend. Vrijdagavond stond ze op de Lokerse feesten. Toch een legende, hè? Diana Ross en I'm Coming Out. En terwijl veel mensen vrij af hebben tijdens de zomermaanden om te genieten van een streepje vakantie, zijn er ook mensen die aan het werk zijn, die misschien zelfs extra hard aan het werk zijn, die een soort van vakantiejob aan het uitoefenen zijn. En als jij al op reis ging deze zomer met het vliegtuig, dan heb je misschien al eens meegevlogen met Katrien Beauvais, cabin crew bij Brussels Airlines. Dag Katrien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al heb jij eigenlijk toch het hele jaar door een soort van vakantiejob, hè? Want ja, jij vliegt ook in de winter naar zomerse bestemmingen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Zeg, is het toch een beetje anders aan boord? Zo in juli en augustus, is er dan toch extra vakantiesfeer merkbaar?
1: Dat zeg je heel positief. We voelen vooral dat de vluchten natuurlijk veel voller zijn en dat de mensen veel meer gezinnen. Dus daaraan voelen we wel dat het zomervakantie is voor iedereen. Voor gezinnen is dat ook iets stressvoller natuurlijk om met de kinderen te vliegen. Dus wij voelen wel dat er veel spanning is om op reis te vertrekken en meestal wel uitgerust door de ruime gezichten als ze terugkomen.
0: Oké, maar daarvoor ben jij er dan samen met jouw collega's om ook die gestreste gezinnen helemaal gerust te stellen, toch? Hè?
1: Voilà, zo is dat.
0: Ah. Zeg, welke vakantiebestemmingen zitten zoal in je schema deze zomer?
1: We hebben veel typische, zoals eerder chartere vluchten dat we in het jaar minder hebben. Zoals Spanje en de Canarische eilanden. En die vluchten zijn zo wat meer op ons programma.
0: En
1: ze zijn aanzienlijker voller ook, met veel kindjes natuurlijk. En er zijn weinig lege plaatsen in de zomer.
0: Oké, goed gevulde vliegtuigen, dat is ook mooi natuurlijk. Ja, maar voelt zeker. Het ook voor jou dan als een soort van vakantiejob aan? Want ja, jij vliegt heen en weer natuurlijk. Jij kan niet overal zomaar blijven, hè?
1: We blijven op verschillende bestemmingen wel. Het voelt als vakantiejob, dat zou ik nu niet zeggen. We hebben wel ondertussen wat vakantiejobbers bij ons, studenten, jobstudenten. Die werken daardoor, voelen het misschien soms meer als een vakantiejob, maar het blijft wel in de zomer voor ons vooral drukker om te vliegen.
0: Oké, wat zijn je favoriete bestemmingen? Waar ga je graag naartoe?
1: Ah, wel, dat is een beetje seizoensafhankelijk. Op Europa vluchten is dat in de winter dan eerder naar Budapest of zo voor de termen, omdat we daar dan ook weer ter plaatse blijven. In de zomer ben ik graag Berlijn, Barcelona, Londen, dat zijn van die bestemmingen die altijd tof zijn. En nu, op dit moment is mijn favoriet Venetië, voor de Biennale natuurlijk.
0: Ah, ja.
1: En dan heb je de lange afstandsvluchten, dan heb ik daar mijn favoriete bestemmingen om te gaan surfen, bijvoorbeeld in Liberia of Ivoorkust.
0: Wauw, wat een vakantiejob. Echt heel leuk om te mogen doen. Zeg, als je nog één tip zou mogen geven, misschien voor de gestreste gezinnen, wat komt er dan meteen in jou op? Een tip voor reizigers?
1: Neem een pretpakket mee. Alle soorten bezigheden voor de kinderen en knabbels. Stickertjes, kleurtjes, hun favoriete snacks. Ja, gewoon een pretpakket noem ik dat.
0: Wie nog gaat vliegen de komende weken, onthoud wat Katrien heeft gezegd. Een pretpakket meenemen voor de kindjes. Katrien, dankjewel. Waar gaat de volgende vlucht naartoe?
1: Naar Lissabon.
0: Oh, ook schoon, hè, Katrien?
1: Ja, absoluut.
0: Allee, dankjewel dat je jou even mocht bellen. Fijne zomer nog, hè. Dag, Katrien.
1: Ja, voor u ook. Dag.
0: Baba.
2: Radio 2 aan zee. Dan was het.

Hoeveel drama kan er in een nummer zitten? Volumia en afscheiden 1998. Ik ga nog lang geen afscheid nemen, want zometeen mag ik nog een fruitbudget uitdelen. Toch, als jij kan raden welk nummer dat wij verfruit hebben, zodra je de fruitjes hoort roepen, zometeen mag je je aanmelden in de app van Radio 2 met het woordje fruit. Spelen vandaag voor 200 euro aan fruitbudget. Zal voor na het nieuws van 11 uur zijn. Dit is Andrew Gold.

0: Andrew Golden, Lonely Boy. Zeker geen Lonely Boy hier in Blankenbergen. Gezellige bedrijvigheid. Zie je ook als je meekijkt via VRT Max.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zometeen gaan we weer op zoek naar een verfruit zomernummer. Aanmelden in de app van Radio 2 zodra je de fruit...

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gemeenten die op gewestwegen een trajectcontrole willen invoeren, krijgen daar vaak geen toestemming voor van het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren voor ze op een bepaalde plek een trajectcontrole goedkeuren. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
1: Trajectcontroles zijn er in kader van verkeersveiligheid en zijn er niet om de gemeentekas te spekken. Dat is heel erg duidelijk. Langs de andere kant, het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Ik denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
0: In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee het Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De lokale overheid in Ceuta heeft het zelfs over 88 doden. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met foutieve informatie zouden hebben aangespoord om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de eigen overheid, zegt correspondente Samira Jadir.
2: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Sport. Tadej Pogacar gaat de Ronde van Spanje rijden. Die begint over 3 weken. Pogacar won een week geleden zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet. En hij stond nog maar 1 keer op het programma trouwens van Pogacar in 2019. Toen werd hij 3e. Erg warm is het vandaag. Lokaal kan het 37 graden worden. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk wat regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dat zullen veel mensen graag horen, dat het minder heet gaat worden. En als je verkoeling zoekt, kom naar Blankenbergen. Heerlijke temperatuur hier op dit moment. Naar Brussel, 10 minuten extra op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienum. Dat komt door werken. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. Op de E313 naar Antwerpen komt er 20 minuten file bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is dat 10 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting kust zijn er ook op de E40 filegolven, dus als je naar hier komt, een beetje geduld oefenen. Tussen Erpenmeren en Drongen gaat het momenteel wat langzamer.
4: Radio 2. Radio 2 aan zee.
5: Daan Mazet.
4: Hey, hey. WRT Radio 2.
6: Fruitjes, superlekkere, eigen zonde. Fruitjes.

DJ-licious en Milo en Forever Young, ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Wordt hier vaak gevraagd in Blankenberg, hoe kan je stemmen voor VRT Zomerhit? Wel, dat doe je via VRT Max. En elke week kan je opnieuw je stem uitbrengen. En het is maandag vandaag, dat is nog altijd het begin van een nieuwe week. Dus je kan ook nu opnieuw stemmen als je dat vorige week al hebt gedaan. Huppakee, opnieuw richting VRT Max. Stemmen maar! En aanmelden voor ons fruitbudgetspelletje hoeft ook niet meer, want we spelen zo meteen met Nathalie uit Moorsel. De inzet is 200 euro fruitbudget.

0: Peter zijn lepeltjes gewijs. Hij is hier morgen trouwens in Blankenbergen voor de televisieopnames van VRT Zomerrit op het grote podium. Dus helemaal gratis te volgen op het strand. Maar als je net op die eerste rij wil staan, dan moet je misschien eens overwegen om zo'n zomer-VIP-ticket te kopen. Alle info daarover vind je op VRT Max. Daar kan je dat allemaal fixen. Maar goed, we gaan spelen. Want elke dag laten wij een verfruit nummer horen. Dat is een typisch zomernummer dat een zeer fruitige tekst heeft gekregen. En wij zoeken de juiste titel van het nummer. Als je mij die kan geven binnen de 5 seconden bedenktijd, dan win je een fruitbudget. Elke dag spelen we voor 100 euro. Wordt het niet geraden, dan gaat die 100 euro naar de dag nadien. Afgelopen vrijdag is dat zo gebeurd, dus we spelen vandaag voor 200 euro aan fruitbudget. Daar kan je toch al een schone koelkast aan fruit mee vullen, lijkt mij. Nathalie uit Moorsel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Ik hoop dat je graag fruit lust.
1: Ja, heel graag.
0: Wat is je favoriete stukje fruit?
1: Aardbei.
0: Oké, 200 euro aan aardbeien. Dan kan je er wel even tegen, denk ik. Dan kan je er tegen. Nathalie, hoe is de zomer al geweest tot nu toe?
1: Heel goed, we zitten in de Haan.
0: Oh, niet zo ver van hier.
1: Ja, tweede verblijver op camping Tollemzand.
0: Zeg, maar dat is heel dichtbij. Als ik een keer zwaai, dan zie je het misschien.
1: Ja, misschien.
0: Ben je al eens langs?
1: Terugzwaaien.
0: Ah, nog beter, kom eens langs in Blankenbergen. Dat is toch niet zo ver, hè, Nathalie?
1: Ja, we zijn er al geweest.
0: Ah, maar heel goed, heel goed, heel goed. Nathalie, maak het een beetje stil bij jou in de buurt in de Haan. Je krijgt de opgave nog eens te horen en daarna 5 seconden bedenktijd. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, kom.

0: Ananas.
1: 5 seconden bedenktijd.
2: Tarkan met Simarik.
1: Maar ja, je had die 5 seconden zelfs niet nodig. Dat is goed gedaan, inderdaad. Yay! Het was Tarkan. Met de ananas. Ja, het was niet zo heel moeilijk natuurlijk. Alia,
2: nee.
1: Je moet erop komen, je moet erop komen natuurlijk. Alright, ja. Dat wil zeggen dat er €200 aan fruitbudget voor jou binnen is, Nathalie. Veel plezier ermee. Ja, laat de aardbeidjes allemaal komen. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Veel plezier er daarmee in de haan. Fijne vakantie nog. En morgen spelen we opnieuw en dan opnieuw voor €100.
3: De grootste hits van de zomer, die

0: Christina Aguilera en Candyman. Warm, warmer, warmst deze week. Al hebben we tegen vrijdag misschien alweer een truitje nodig, want dan wordt het weer koeler. Sabine Hagedoren zometeen met de laatste weerkaarten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Starship en We Build This City. Fantastisch nieuws vanochtend van weervrouw Jacot. Want zij maakte een goed uur geleden bekend op Instagram dat er een rooswolkje komt aandrijven. Jacot verwacht een kindje. Maar Sabine, dat had je natuurlijk al lang in de weerkaarten gezien, hè, nietwaar?
1: Ja, dat zal wel zijn. Maar nu mag ik het ook vertellen.
0: Oh, zo leuk. Wat een mooi nieuws.
1: Ja, het zal wel zijn, hè. Echt, hè. Ja, een mooi wolkje wordt dat.
0: Absoluut, absoluut. Dat is voor de winter. Januari 2027, lees ik. Ja. Dus dan gaan we jou en Bram waarschijnlijk net iets meer op televisie zien.
1: Dat zou wel kunnen,
0: dat zou wel kunnen, ja. Sabine, ik ben aangespoeld weer voor een week Blankenberg. Ik heb een beetje van alles meegebracht in mijn valies. Ik heb korte broeken, lange broeken, t-shirten, truien en hemden mee. Wel geen regenjas. Zit ik goed voor deze week?
1: Je zit zeker goed. Je hebt de korte broek en je hebt de t-shirt, dus de zwembroek. Dan zit je zeker goed, want het zomerse is er natuurlijk. En vooral voor de kuststreek is het allemaal wat draaglijker tegenover het binnenland eigenlijk. Want hier gaat het alweer snikheet worden. Temperaturen tot 35, lokaal 36 graden. Snikheet weer. Dus een plekje in de schaduw zoeken en rustig blijven zitten, zou ik zeggen. Voor de kust wordt dat straks 25 graden. Dus dat is toch wel wat draaglijker. Met een zwak tot matige wind uit noord tot noordwest. In het oosten van het land is dat weinig wind uit zuid of veranderlijke richting. En er kunnen in de loop van de namiddag niet alleen wat wolken groeien, maar er kunnen misschien ook een paar buien vallen, mogelijk met een donderslag erbij. Maar dat zal vooral voor het zuidoosten van het land zijn. Dus als je richting Ardennen trekt, want voor Vlaanderen gaat het waarschijnlijk grotendeels droog blijven. En dan vanavond...

0: Zon, wolken, lokale bui kan nog altijd met kans op een donderslag. En voor het zuidoosten van het land vooral kunnen dat soms felle rukwinden zijn tijdens die onweders met kans op hagel ook. Een beetje een zwoele nacht. Het koelt langzaam af naar 18 tot 23 graden. En ook morgen een warme dag. Zeer warm, zwoel wat. Redelijk wat zon in het begin van de dag. Maar er komen wat meer wolken. En dan vooral na de middag vergroot dan de kans op een bui of een onweer. Dat gaat dus niet overal zijn. Dat gaat hier en daar zijn. En ondertussen krijgen we dan temperaturen tot 32 graden. Dus wat minder heet dan vandaag. Maar toch ook nog altijd tropisch warm. Aan de kust daarentegen blijft dat rond 26 of 27 graden. Dus daar altijd wel wat minder heet. Mm-hmm. En dan voor woensdag. Het droge weer gaat dan blijven aanhouden eigenlijk. Zonnige momenten. Na de middag wat meer wolken. Na de middag ook misschien een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft dat droog. De heetste kantjes van de hitte zijn er dan wel af. Van de hittepiek. We gaan dan tot 26 of 27 graden. Aan de kust 24. Graden. En voor vrijdag redelijk mooi met een lokale bui. Aan zee blijft het altijd zonniger ook. Met daar 21 of 22 graden, dus nog wat koeler. Binnenland zo'n 23 of 24 graden. En dat is ook het weer voor vrijdag. Redelijk mooi. Kans op een bui in het noorden van het land misschien. En dan voor het weekend en begin volgende week alweer zonnige momenten. Wat stapelwolken. En opnieuw warmer. Want we gaan dan opnieuw naar 27 of 28 graden.
1: Nou, wat de zon betreft mogen we zeker niet klagen deze zomer. Droogte, dat is dan weer een ander probleem.
0: Dat is een ander probleem, ja.
1: En daar kunnen we helaas niet veel aan veranderen. Maar goed, even doorbijten vandaag en morgen en dan ja, toch wat draaglijker.
0: Wat draaglijker, ja. Jawel.
1: Dankjewel Sabine, fijne dag nog.
0: Dag.
1: Doei.

0: Judith en Love to be in love. Richting kust zijn er op de E40 nog 40 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Loppem. In Wetteren is één rijstrook versperd, daar is een ongeval gebeurd. Naar Brussel komt er 10 minuten extra bij op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem, dat komt door werken. Ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem gaat het langzaam. Door een ongeval kan het verkeer van op de A201 in Zaventem de binnenring niet op. En dan is naar Antwerpen kijken. Op de E313 naar Antwerpen komt er 25 minuten file bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier vertraging. Richting Gent is dat tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is dat tussen Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Hopelijk heb je een dansje kunnen placeren. Eerst met Clouseau en dansen. En dan hier met Gibson Brothers, Non-Stop Dance. Weet je, het motto van Radio 2 aan Zee, dat is ook een soort non-stop dance. Zometeen Freddie Mercury.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Freddie Mercury en Living on My Own. Het is gezellig druk in Blankenbergen. Veel mensen die aan het flaneren zijn, die aan het wandelen zijn. Er wordt hier ook gefietst op de dijk in Blankenbergen of op de pier. Maar er zijn twee dames die hier al toch een dik uur voor de studio kamperen. En dat zijn Romy en Frauke. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, maar zo mooi in koor ook. Jullie zitten hier, jullie zijn aan het wachten voor onze studio. Op wie zijn jullie aan het wachten?
1: Laura Tesoro.
0: Laura Tesoro komt hier vanmiddag optreden natuurlijk. Gaan jullie veel naar optredens dan?
2: Ik wel. Maar Romy wat minder.
1: Ja, ik wat minder omdat het altijd zo ver is.
0: Ja, ja, ja. Maar wacht eens, hè, want je vertelde mij net, Romy, jij bent van Kokzijde. Dat is de andere kant van de kustlijn hier. Maar, Frauke, jij komt van de andere kant van het land.
2: Ja.
0: Waar woon je?
2: Ik woon in Limburg.
0: In Limburg? En waar precies in Limburg?
2: Heusden.
0: Oh, Heusden. Mooi, hè?
2: Ja.
0: In de bossen. Ja, ik ben van Genk, hè. Dus schept een band, hè, Frauke. Ja. Maar hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen? Want ja, jullie wonen heel ver van elkaar.
2: Ja, we hebben elkaar leren kennen ook op concerten.
0: Ah, oké.
2: Ja.
0: En jullie zien elkaar dan vaak en dan zie je altijd dezelfde gezichten terug. En dan denk je, nu spreken we samen af.
2: Ja.
0: Zeg, en hoe laat hebben jullie hier dan afgesproken vanmorgen?
1: Rond 9:30.
0: En waarom zo vroeg?
1: Ja, Laura is wel zo redelijk beroemd eigenlijk. En ja, dan is er een heel grote kans dat je dan ook heel weinig ziet als er veel fans zijn komen.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je ziet ook heel vaak dezelfde gezichten terug, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, jullie zo bij de optredens langskomen. Zeg, en Laura is genomineerd voor VRT Zomerhit. Ik neem aan dat jullie al gestemd hebben.
2: Ja, zeker.
0: Heb je vandaag ook al gestemd? Want elke week... Ah, ja, ja, ja.
1: Ja, daar heb ik nog niet gestemd.
0: Neem even de radio een 30-tal seconden over en leg eens aan Vlaanderen uit waarom dat Laura VRT Zomerhit dit jaar moet winnen.
2: Ik denk gewoon dat Laura het heel hard verdient ook. Omdat ze is een heel mooie persoon van haarzelf gewoon. Die is altijd heel lief tegen al haar fans. Ook al kom je wat minder naar concerten of niet. Die gaat altijd heel lief tegen u zijn. En Laura is gewoon echt een prachtig persoon.
0: Oh, en je kan ze straks nog proficiat wensen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Aangekondigd dat ze verloofd is. Maar kijk, wat een topdag. Zijn jullie ingesmeerd? Want de zon schijnt ook in Blankenbergen.
1: Nee.
2: Nog niet.
0: Ja, nou kijk, aan de overkant van ons plein staat een smeerpaal waar je gratis zonnecrème uit de smeerpaal kan halen. Dus smeert uw armjes en uw gezichtjes en uw neusje even in en dan zit je goed voor de komende uren.
2: Dat is goed.
0: Allee, Romy en Frauke, veel plezier vandaag hier.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
3: Radio 2 aan zee. Hey.

ABC en The Look of Love. Als je ons komt bezoeken in Blankenberg en je bent de zonnecrème vergeten, geen probleem dus. We hebben een smeerpaal hier op onze Radio 2-plein staan in Blankenbergen. Ook het ballenbad is intussen weer geopend. Op en top zomerse sfeer. Kijk gerust mee via 14 Max. Dan rolt die sfeer gewoon in je huiskamer binnen.

Shepherd en Learning to Fly. Zometeen na het nieuws van 12 uur, Radio 2 middag in je radio met alle verhalen uit jouw regio. En om 1 uur weer Zomerrit Backstage, hè, met Kim De Brie en met Laura Tesoro komt haar Zomerrit nominatie verdedigen. Fijne dag nog bij Radio 2. Tot morgen.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: We hebben vandaag het weer van 10 jaar geleden in de Provence met alle gevolgen van dien, want de kikkererwten in Zwalm die zijn een maand eerder oogstrijp dan andere jaren.
8: Elke dag.
9: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag vandaag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn binnen het Schengengebied na de noodsituatie, zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve dan in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en ook in veel woonzorgcentra verblijven mensen in verouderde gebouwen zonder airco-verkoeling. Amorie de Mulder sprak vanmorgen met bewoners in het woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
10: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco. Want die is er in de gangen en in de kamers niet.
11: Heel warm, veel te warm.
12: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
13: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
14: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
10: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
15: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
10: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
16: Nee, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
9: En door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, getuigt ook Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf kweker van andijvie.
17: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
9: En door de mindere opbrengst mogen we de komende weken ook hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. In Hongarije lijkt de stroomvoorziening dan weer voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau. Maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt. Maar als het water nog meer zakt, dan kan dat wel nog tot problemen leiden. Intussen zijn er gevolgen voor de watervoorziening, zegt ook correspondent Stefan Bos in Budapest.
18: Er zijn mensen die zonder drinkwater zitten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zentendre. Daar zitten duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger heeft daar ook al waterzakken uitgedeeld. En zo zijn er ook andere dorpen waar die berichten nu doorkomen. Dat mensen daar eigenlijk geen goede watervoorzieningen meer hebben. Dus dat is wel iets wat de regering in de gaten houdt.
9: tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap gaat ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Jannie Paling, hoe moeten we die boodschap zien?
8: Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie, Annerien van Bossuyt, morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika onverwacht tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. Je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn geen grenscontroles binnen de Schengenzone. En de toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta, ja, dat daardoor de Schengenzone niet in vraag wordt gesteld, dat daar op zich geen probleem was, want Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, klinkt het bij minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen worden genomen.
9: Dankjewel, Gianni. En de dodentol van de massale oversteek naar Ceuta is opgelopen tot 88, zegt de lokale overheid daar. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders ook wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
19: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
20: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
19: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
9: Het weer vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, maar in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm tot 32 graden. Vanaf woensdag duidelijk minder heet, eind deze week nog maxima rond 24 graden. En de hitte zat ook vooraan in het nieuws vanmiddag. Die leidt tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
21: Dankjewel, Gert.
22: Dorso. Ergonomisch slapen. Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
23: Weet wat er leeft in jouw buurt.
22: Wouter Landuit.
21: Eet jij wel eens hummus gemaakt van kikkererwten? Dan komen die misschien wel uit eigen provincie, want boer Thomas die kweekt al een jaar of 6 in Zwaan, maar nog nooit kon hij ze zo vroeg oogsten als vandaag.

0: code oranje in heel grote delen van Vlaanderen. Maar groen op je radio vanmiddag met CeeLo Green. En fuck you. Tot 36 graden op onze thermometer alweer in Oost-Vlaanderen vandaag. En het is hier nog altijd zo droog als de humor van Mr. Bean. Dat is een ramp voor de landbouw, hè, hoorden we daarnet al in het middagnieuws. Maar niet elke boer heeft het lastig, blijkbaar. In Zwalm, op de boerderij van Thomas Truijen, kunnen ze vandaag al kikkererwten oogsten. En dat is een maand eerder dan anders. Dus jij wrijft in je handen bij dit weer, Thomas.
1: Wel, voor de kikkererwten wel. Voor andere teelten zou het eigenlijk wel eens mogen regenen. Dus ja, we gaan deze middag oogsten, de kikkererwten. En ja, deze nacht zou het wel eens een goed buitje mogen doen voor de andere gewassen.
0: Ah, ja, maar niet voor de kikkererwt van het veld is, want die moet droog blijven, zeker?
1: Nee, ja, graag. Nog even droog, zodanig dat we die kikkererwten met een goede kwaliteit kunnen en droog kunnen binnenhalen.
0: Ja, hoe lang kweek jij die al, die kikkererwten, in ons land? Want dat is eigenlijk een heel uitheems gewas, zeker, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben begonnen in 2020 als allereerste in België. Dat was toen echt iets heel nieuw, waar veel mensen nog niet van gehoord hadden. Ja, ze kenden wel humus, maar de kikkererwt op zich was heel onbekend. En 2020 was toevallig ook een droog jaar en zo is alles eigenlijk alles gestart.
0: Ja, maar nu zijn ze uitzonderlijk vroeg, blijkbaar.
1: Ja, het is eigenlijk al niet evident om kikkererwten in ons klimaat te telen. De laatste jaren hebben we wel bewezen dat dat soms kan lukken, als het niet te nat is, want die natte jaren hebben we ook al gehad. Maar dit jaar is echt wel uitzonderlijk. We zijn een maand vroeger dan de voorbije jaren om kikkererwten te oogsten. En ja, die kikkererwten die groeien eigenlijk van oudsher rond de Middellandse Zee, bijvoorbeeld de Provence. Maar vandaag kunnen we ze eigenlijk ook oogsten op een moment dat men in het verleden de kikkererwten in de Provence oogstte. Dus ja, we hebben een beetje dit weer gekregen.
0: Je kweekt eigenlijk groenten en fruit en zo in de Provence op dit moment.
1: Well. In de Vlaamse Ardennen, maar ja, je kan het hier. Het is hier momenteel ook een beetje zoals in de Provence.
0: Ja, en als de kikkererwten uitzonderlijk vroeg zijn, zijn ze dan ook uitzonderlijk goed?
1: Wel, dat gaan we straks moeten zien, maar ik denk het wel. We hebben heel veel zon gehad en zon zorgt voor eiwit. Dus ik verwacht wel dat die kikkererwten rijk aan eiwit zullen zijn en van goede kwaliteit.
0: Ja, oké. Wat kweek je nog eigenlijk allemaal?
1: Suikerbieten, mais en wintertarwe.
0: Ja, we hoorden daarnet ook al dat de aardappeloogst geen topper wordt deze zomer. Net zo min als de broccoli, de bloemkool enzovoort. Ja. Het groeit allemaal niet goed, hè?
1: Ja, zeker groenten en dergelijke. Eigenlijk alle gewassen die niet zo'n sterk ontwikkelde wortel hebben, ja, die hebben het heel lastig dit jaar. We hebben in juli niets van neerslag gehad. En voor gewassen die niet diep wortelen, ja, wordt dat natuurlijk wel moeilijk. En aardappelen en groenten zijn daar voorbeelden van.
0: Ja. Wordt de kikkererwt dan de teelt van de toekomst hier in Oost-Vlaanderen?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Als alle jaren zo droog en zo warm als 2026 zouden zijn, dan zeker wel. Maar we hebben de voorbije jaren ook al jaren gehad die extreem nat waren. En het is natuurlijk die extremen die we tegenwoordig eigenlijk altijd hebben. Maar we weten dat niet in de winter of het een extreem nat jaar wordt of een extreem droog jaar. Ja. Moesten we dat op voorhand weten, dan zou het simpel zijn. Dan zouden we onze gewassenkeuze kunnen aan aanpassen.
0: Dan was je ook al cavaillons aan het telen en zo.
1: Ja, dat ging zeker gelukt hebben dit jaar.
0: Ja, we zullen zien waar het allemaal uitdraait. Maar het is een spannend beroep aan het worden, hè? Boer tegenwoordig.
1: Absoluut, ja. Het is uitdagend. Dat is, het weer ja, wordt er niet eenvoudiger op om dat te interpreteren en te voorspellen. En ja, dus zeker uitdagend die klimaatsverandering voor de landbouwsector.
0: En ik hoop dat je niet met de zeis het veld op moet straks om die oogst binnen te halen.
1: Nee. Mensen zijn er altijd verbaasd over hoe snel dat gaat. Maar die worden geoogst met een gigantische maaidorser. En in geen tijd is een heel veld gedaan. Dus wij hebben nu een veld van een half hectare kikkererwt. En ik verwacht dat niet langer dan een half uurtje zal duren.
0: Oké, ik ben blij voor jou met die temperaturen. Provençaalse groetjes daar in Zwalm, Thomas. En succes met de oogsten vanmiddag.
1: Ja.

0: En ondertussen voelen we de buien al hangen, hè, als je het nieuws hoorde daarnet. Weinig groenten van de zomer, dat betekent dat ze straks wellicht redelijk duur zullen verkocht worden. Onze dagelijkse patat bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, zal weer wat meer kosten, maar ook heel wat andere groenten. Wat mag er van jou vooral niet duurder worden? Of wat kweek jij gewoon zelf in je hof? Laat het maar weten vanmiddag in de app van Radio 2.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

En in Okeren, bij Kruisen, zijn ze aan het nagenieten van L'Equino afgelopen weekend. 30ste editie intussen was het van het paardenspektakel daar. En in Okeren, bij Kruisen, zijn ze aan het nagenieten van L'Equino afgelopen weekend.

0: voorop staat. Ze zorgen dat de grond perfect ligt, dat de hindernissen veilig zijn, dat er water genoeg is, ijs is voorzien, alles is voorzien voor het welzijn van de paarden.
1: Ja, er waren zelfs speciale afkoelsproeiers voorzien aan de aankomst van de cross-country voor de hete hengsten en de moe gestreden merries. Het paard van Valerie was er denk ik wel heel blij mee, want haar merrie heeft al heel veel jaren op de teller staan. Maar het parcours ging wel heel goed, prima zelfs.
0: Goed, ja, kijk, ze was volledig foutloos. Het was haar laatste wedstrijd ook. Zij is 19 jaar, dus een mooie afsluiter van haar carrière. Ze heeft haar pensioen verdiend.
1: Ja, welverdiende rust voor de merrie van Valerie. Maar niet voor de vrijwilligers van L'Equino, want die zijn nu druk in de weer om alles wat ze daar de voorbije 2 weken hadden opgebouwd terug op te ruimen. Tegen morgenavond zal je er normaal gezien niks meer van zien daar in het kasteelpark van Nokeren. Maar wel veel courage hoor, met die 36 graden op de thermometer vandaag.
2: Radio 2 Middag in

0: Ik hoor er nogthans wel een paar zuchten, hoor. Met deze temperaturen. Justin De Wild en Cheerio. Radio 2. En als jij kiest voor liggen en luieren vanmiddag in de hitte, dan heb je misschien ook wel zin om wat te luisteren tijdens het luieren. Komt dat even goed uit, want er staan veel toffe podcasts op VRT Max van de zomer. De nieuwe aflevering van de Mysteries van Vlaanderen bijvoorbeeld is gisteren gelost over wat er vandaag nog overblijft van de Limburgse mijnen. Collega Bjorn Verhoeven van Radio 2 in Limburg, die neemt je mee de grond in voor een verrassende ontdekkingstocht, want er is blijkbaar heel wat achtergebleven. De fans van Anastasia Tschernouk die komen ook aan hun trekken in de nieuwste aflevering van Peter van de Verre en de Zandloper, waarin je trouwens Anastasia op een andere manier leert kennen.
1: Ik kan ook wel, dat is zoals met kraaien, die kunnen echt een wrok jaren bijhouden. En ze zeggen dat dat niet goed is voor u, maar ik heb het gevoel dat dat wel werkt voor mij. Ik haat iets of iemand met een passie. En dat fret niet aan mij, maar dat is omdat ik een Slavische vrouw ben. Hè. We zijn de winterlatina's.
0: Winterlatina, alweer een woord bijgeleerd. En nog een tip, een goeie. Check zeker ook eens die gloednieuwe podcastreeks Spot On, want dat is iets heel bijzonders. Die podcast is een samenwerking tussen VRT, DPG Media, Mediahuis en Play Media. Al die mediahuizen slaan dus de handen in elkaar ter gelegenheid van de Antwerp Pride van de week. En het concept heeft een beetje weg van een darkroom, vind ik. Drie bekende Vlamingen starten een gesprek in het donker en plots gaat het licht aan. Dat

het verschil met een echte darkroom. Als je wil weten hoe onze bv's daarmee omgaan, een Christophe bijvoorbeeld, of Daphne Achten, of Dina Tersago, Giet Sjoen, Jan Peumans, Siska Schoeters, Wim de Vilder, enfin, er zijn er heel veel. Zeker eens checken die podcast Spot On, die je nu vindt op alle podcastplatformen en dus ook op VRT Max. Radio.

0: in Oost-Vlaanderen zet zich schrap voor dure groenten straks in de winkel. Maar Marian Bruggeman, die moet daar niet mee inzitten. Marian uit Locristi, dankzij de zeer grote moestuin van haar man, schrijft ze in de app van Radio 2. Sla, wortelen, tomaten, boontjes, peterselie, selder, pompoenen, courgetten, alle soorten kolen en nog zoveel meer. Alles groeit en bloeit dankzij de goede opvolging en het werk van mijn man Danny. Je hebt de jackpot gewonnen, Marian.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Teirling. De populatie kamsalamanders in Merelbeke-Melle lijdt enorm onder de aanhoudende hitte. De meeste poelen waar de dieren zich normaal gezien tot eind deze zomer in voortplanten zijn al leeg. En dat is een enorm probleem, zegt Elke Roel van Natuurpunt.
1: Als die poelen en vijvers te vroeg op het jaar droogvallen, dan kunnen die larven niet tot ontwikkeling komen en is er dus geen succesvolle voortplanting. Anderzijds zijn het ook koudbloedige dieren. Dit betekent dus dat hun lichaamstemperatuur meestijgt en daalt met de omgevingstemperatuur. En in combinatie met hun dunne huid zijn ze daarom enorm gevoelig aan uitdroging.
0: De natuurvereniging en de gemeente Merelbeke-Melle lieten de voorbije jaren diepere poelen graven en probeerden ook voor meer schaduw te zorgen. Natuurpunt hoopt dat daar nog kamsalamanders opduiken. De gemeente Assenede wil betrokken blijven bij de gesprekken over de plaatsing van twee nieuwe kerncentrales net over de grens in Nederland. Nu Borselen als locatie is geschrapt, blijven nog Terneuze en Eemshaven over. Assenede ligt in de buurt en burgemeester Trees van Eikeren beseft dat de bouw van een dergelijke centrale ook een impact zal hebben op de gemeente.
2: Als er een kerncentrale wordt gebouwd, dan zullen er 5.000 à 10.000 werknemers daaraan bouwen. Natuurlijk, als je denkt dat zoveel werknemers aan de slag gaan voor een project, dan kan je natuurlijk ook bedenken dat dat een grote impact heeft op de regio. Er zal ook tewerkstelling zijn voor onze mensen, maar ik heb toch de vraag gesteld aan de Nederlandse overheid om daarbij betrokken te worden.
0: De burgemeester wil nu al in overleg gaan met de Nederlandse overheid en niet als de beslissing al genomen is. Die is trouwens voor eind dit jaar. In Sint-Niklaas zijn de eerste twee weekenden volgeboekt om het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk te bezoeken. Het iconische beeld krijgt een nieuwe gouden laag en staat daarom sinds begin deze zomer in de stellingen. Enkele uren na de start van de inschrijvingen waren bijna alle 400 beschikbare plaatsen geboekt. Maar mogelijk komen er nog nieuwe plaatsen bij, zegt schepen Adelheid van Houwermeijeren.
3: We gaan deze week samenzitten met alle partners om te bekijken hoe we toch nog enkele tientallen extra plaatsen kunnen creëren. Mogelijk op die weekends die al gepland waren. En mogelijk gaan we een weekend bij creëren en dan gaat dat toch wel snel over een meer dan 200 plaatsen voor een extra weekend. Dus daar gaan we absoluut ons uiterste best voor doen om dit aan te bieden aan de burger.
0: Het weer vrij zonnig en zeer warm met maxima rond de 35 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien. Morgen overwegend droog en dan nog tot 32 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Nico. Op D40 in de richting van die kust waar het 25 graden is. Een half uur file golven tussen Wetteren en Loppen.
5: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: Eentje voor al die Spaanstalige toeristen die naar Oost-Vlaanderen komen op reis om hier de koelte op te zoeken. Sergio Mendes en... Nu doet mijn ding raar. Geert, ik had een muziekje klaargezet voor jou en de computer begint te flippen. Het zal ook met de warmte te maken
1: hebben. Dat moet zonder muziekje, hè, Wouter. Zonder
0: heb je dat liever? Zonder, ik heb toch liever met eigenlijk, hoor.
1: Ja, okay,
0: zouden, zouden we toch niet met doen? Wacht hoor.
1: Aspect,
0: klein momentje, hè. Voilà. Daar zijn we. Ja, zelfs de computer weet ervan, van de warmte. Net zoals onze groenten eigenlijk, hè. Straks om 3 uur al kikkererwten in Zwalm. Ga jij oogsten vanmiddag, Geert?
1: Ik moet zeggen dat zelfs ondanks watergeven heel veel mislukt is, hoor. Ja.
0: Wat had je gezaaid of geplant?
1: Oh, we hadden een heleboel dingen gezaaid, maar wat ik vaststel is dat het zo warm is. Het is eigenlijk niet het grote gebrek aan water, hoor, want die dingen krijgen water, maar op sommige van die dagen is het gewoon zo warm en zo grote zonkracht dat heel veel van die plantjes het water niet snel genoeg naar boven meer krijgen en dat ze het gewoon staan te verbranden in de zon. En dat heb je misschien vandaag en morgen ook weer voor, want het is de combinatie die ons nekt. Hè? Die combinatie van heel veel zon, hoge temperaturen vanmiddag op heel veel plekken, 3, 34 graden, alsof het niks is. Lokaal misschien zelfs nog meer, zeker in steden. En die droogte, hè, die daar ook bij speelt, het versterkt allemaal zichzelf op den duur. In de loop van de dag geleidelijk een beetje bewolkt. En dan zou vanavond, vannacht, een storing met onweersbuien over de Ardennen trekken. En sommige regionale modellen geven een uitloper van die storing in de vorm van een lichtere bui tot in onze regio. Ja, wie maakt daar het meeste kans op dan? Degene die dichtst bij die regio zitten natuurlijk. Laat ons zeggen, Gerardsbergen, Aalst, misschien Dendermonde, dat daar ergens een bui of een restant van een bui tot daar geraakt. Maar het is best wel mogelijk, als je richting het zuiden kijkt, dat je vanavond vannacht weer licht ziet van die buien. Dat zou wel kunnen. En of er eentje tot bij ons geraakt, dat zal niet veel opleveren, want het zijn sowieso maar restanten of een lichte bui. Sowieso ook heel warm vanavond, vannacht. Minimum temperatuur 17 graden. En dan morgen nog eens zo'n hele warme dag, die ook moeilijker zal zijn om te verdragen, omdat het vochtiger wordt. Dus een klemme warmte. In de loop van de namiddag dan geleidelijk wat afkoeling door een westelijke wind. En misschien ook morgen wel kans op een bui. Hoor, die kans is zelfs iets groter dan vandaag. Ook weer voor vooral die eerder genoemde regio's. Maar nog eens, het is maar een bui. En als die al valt, brengt die weinig mee. En dan gewoon weer zomers de dagen nadien. Woensdag en donderdag en vrijdag een beetje op een lager pitje. Maar toch nog 27 graden woensdag. 3,24 op donderdag vrijdag. Misschien alweer 25 en in het weekend gaan we gewoon weer naar 28 graden toe. Dus er komt voorlopig geen eind aan die zomerse periode.
0: Dus geen zelfgekweekte tomaatjes ten huize naastens van de zomer?
1: Ja, die staan in de serre en die doen het iets beter, hoewel die ook daar eigenlijk veel te warm hebben.
0: Ik kan het geloven. Haal ze uit het glas, Geert. Geef ze een toekomst en graag tot morgenmiddag.
1: Ja, misschien.
0: Doe tot dan, joe.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2.

Alphaville en Big in Japan. En mocht jij het te warm hebben vanmiddag, denk dan gewoon eens aan kerstmis. Aan die heerlijke kerstsfeer die erbij hoort, terwijl buiten de ijswinden rond het huis waaien. Oh, heerlijk. Je zou niet de enige zijn die daar nu een beetje heimwee naar heeft. En dat is misschien het perfecte moment om jouw ticket zeker te stellen voor de allerlaatste editie van onze Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Jawel, allerlaatste keer dit jaar. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met Helmut Lotti, met Lies, met Yannick Bovy, maar ook met Kleimans en Van Geel, met Loredana en met Barbara Dex. Dus wil jij er graag bij zijn, ga naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. En je kunt er trouwens kaarten kopen voor de middag, maar ook voor de avondshow.

0: niet echt van de zonne 30, denk ik, Line de Douw en Plankgas. En intussen zijn duizenden wandelaars zich aan het voorbereiden op misschien wel het evenement van het hele jaar. De dodentocht in en rond Bornem, die komt er binnenkort aan op 14 augustus. Dat is echt niet meer zo lang. En niet alleen de wandelaars maken zich klaar, maar ook de organisatie steekt een tandje bij met onder meer een nieuwe collectie dodentocht t-shirts op de website van het evenement. Maar wat zag ik? Er is een klein foutje ingeslopen, hè? Ilse Robijn van de dodentocht. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: We moeten het eens hebben over het blauwe dodentocht t-shirt dat bij jullie te bestellen was, want daar was iets mee aan de hand, hè?
1: Oh, ja, een kleine drukfout. Een T vergeten in het woord dodentocht. Dus dat levert een uniek item op, zo, hè?
0: Ja, de dodentocht heet plots dodenocht.
1: Dodenocht, ja, klopt.
0: Zijn dat officiële t-shirts?
1: Nee, het was een nieuw t-shirt dat we nu op de markt hebben gebracht. Ieder jaar, naar aanleiding van een nieuwe editie, brengen we in onze dodentochtshop een aantal nieuwe items uit. En dat gaat dan van drinkbekers, drinkflessen tot t-shirts. En dit jaar hadden we eens een t-shirt met een nieuwe bedrukking op en met z'n allen een foutje over het hoofd gezien.
0: En dan komt die doos aan. Dan zet je dat online en niemand had het gezien. De letter, ik had het eigenlijk zelf ook niet. Ik had er ook over gelezen, hoor, Ilse.
1: Ja, het staat nog altijd, die dodentocht. Iedereen is dat zo gewoon, dat woord, dat zie je staan. En eigenlijk, ja, wat doet het ertoe, een thee meer of minder?
0: Ja, maar je hebt het toch van de webshop gehaald, hè? Hoeveel waren er al verkocht intussen?
1: Er waren nog niet zo heel veel verkocht. Ik denk dat we een tiental t-shirts verkocht hadden met drukfout op. En dan heeft iemand ons er attent op gemaakt. En dan hebben we gezegd van ja, dit gaan we niet meer verkopen. Diegene die zo'n t-shirt hebben kunnen bemachtigen, want dat wordt het nu wel. Die hebben we dan ook wel gecontacteerd. Of zij hebben ons gecontacteerd. En we hebben hen voorgesteld om te wisselen. Want de t-shirts zijn in herdruk. Maar ze willen allemaal hun t-shirt houden. Dus
0: oeh, waarom?
1: Ik denk dat het echt een collectors item gaat worden.
0: Ah ja, die ene met die fout op.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ik snap het wel. Dat gaat, dat zal geld waard worden, hè?
1: Dat gaat... een topper worden, een
0: zeker
1: succes.
0: Als je nog maar 10 verkocht hebt, ja, dat is te weinig om de naam te veranderen in dodenocht, hè, van het evenement. Dat zou ik dan
1: nee,
0: ook niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Het wordt sowieso wel een mooie herinnering, denk ik, aan misschien wel een loodzware editie 2026, want het is echt wel een uitzonderlijke zomer aan het worden, hè, Ilse. Zijn jullie daar hard mee bezig als organisatie?
1: Ja, wij hebben toch wel... Ja, we hebben sowieso een plan. Vanaf het moment dat de dodentocht nadert, dinsdag ervoor, zitten wij samen met alle veiligheidsdiensten. En dan gaan wij kijken op basis van temperatuur en luchtvochtigheid welk scenario er op tafel komt te zitten. Stel dat er gewone temperaturen zijn, 20 graden luchtvochtigheid is goed, dan gaat gewoon alles door, moeten wij geen extra maatregelen nemen. Maar stel dat het toch veel te warm wordt, dan gaat de veiligheidsdienst aan ons vragen om extra water uit te delen. En als het echt, echt extreem wordt, maar dan spreken we naar eind 30 graden en een hele hoge luchtvochtigheid, dan ligt het scenario op tafel van een inkorting, zoals dat we ook in 2022 hebben gehad.
0: Ah, oké. Maar afgelasten, daar doen jullie niet aan mee, hè?
1: Als we die 40 graden aantikken...
0: Ah,
1: dan,
0: dat is de grens, 40 graden.
1: Dat is, ja. Maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat we niet te vrezen hebben. Wij niet als organisatie, maar de wandelaars ook niet. Want het ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Het zit zo rond de 25 graden op dit moment voor binnen 14 dagen. Dus dat is perfect wandelweer.
0: Ja, en zijn er veel annulaties? Mensen die toch het zekere voor het onzekere nemen? En zeggen van, ga misschien toch niet doen dit jaar?
1: Er zijn inderdaad wel annulaties. Of dat dan met het weer te maken heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral met het trainen te maken heeft of een blessure opgelopen. En we zien dat er op dit moment een kleine 1500 mensen hun ticket al hebben doorverkocht aan iemand anders.
0: Is dat
1: dus
0: veel?
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, is dat meer dan andere jaren of...
1: Vorig jaar waren er een kleine 2000 tickets die zo een tweede leven hebben gekend. Dus ja, het is nu nog 14 dagen te gaan, of een dikke 10 dagen te gaan. Dus ik denk wel dat we terug in de buurt van die 2000 gaan stranden.
0: Ja, naar verwachting eigenlijk. Nog niks verloren of veranderd. Het blijft gewoon zoals het was eigenlijk.
1: Het blijft eigenlijk altijd zo'n beetje hetzelfde.
0: Maar dan met een teetje minder. Veel goede moed in elk geval voor alle
1: stappers. Dankjewel.
0: En misschien brengt zo'n t-shirt met een spelfout wel geluk, wie weet. Succes Ilse met de t-shirtverkoop en met de dodentocht zelf. Hè. Fijne middag nog.
1: Oké, fijne middag.

0: Nick Kamen en I Promise Myself. Misschien ben je een stripliefhebber, dan zal dit jou wel interesseren. Ook al gebeurt het dan misschien niet echt in Oost-Vlaanderen. Maar vandaag komt het 384ste Suske en Wiske album uit. Het Laatste Lint heet dat stripalbum. Het is een eerbetoon aan Leen van der Steen, die vorig jaar overleden is. De dochter van Willy van der Steen, die je nog wel kent, de oorspronkelijke tekenaar. En dat wordt dus vandaag voorgesteld, dat stripverhaal, in Limburg. Maar je zal het wel zien liggen in de Oost-Vlaamse boekhandels ook. En zeker in de striphandels. En waarom zeg ik dat nu? Omdat ook Eeklo een beetje in de ban is van de stripfiguren deze dagen. Want er blijkbaar zijn daar stripfiguren gestolen. Er stond een kuifje en een jommeke in de Eeklose straten, gemaakt van triplex en verf en zo. Heel mooi gedaan. Twee enthousiaste, creatieve mensen daar hadden jommeke en kuifje gemaakt en geschilderd en zo. Ja, het heeft allemaal te maken met een straatfeest daar op 6 september. Die stonden daar reclame te maken, helemaal stil ergens in het centrum. En plots waren ze weg. Jommeke en kuifje, die waren verdwenen. Dus mocht jij toevallig ergens in jouw buurt of in de buurt van Eeklo een triplexenversie van onze striphelden Kuifje en Jommeke tegenkomen, je weet waar je moet zijn. Ga ze gewoon even afgeven in de Rabautstraat in Eeklo. Daar zijn ze op zoek naar ons oorlijke tweetal, waar we allemaal zoveel fijne avonturen mee beleefd hebben. Voilà, het is bijna 1 uur. Nieuws komt eraan. En daarna gaan we weer naar Blankenbergen voor Radio 2 aan Zee. En ik hoor je morgenmiddag heel graag terug vanaf 12 uur. Tot dan.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenberg.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn na noodsituaties zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra. Veel mensen verblijven in verouderde gebouwen zonder airco of verkoeling. Amorie de Mulder sprak met bewoners in woonzorgcentrum Ter Bist in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco. Want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Maar voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
6: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
7: Nee, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
0: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groenten en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er is minder opbrengst. En de prijzen zullen daardoor stijgen. Dat zegt Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf ook kweker van andijvie.
8: Wij verwachten wel door de schaars dat er wat prijsstijgingen zouden zijn. Maar ik denk dat ik ga al mijn collega's zouden liever kunnen, laten we zeggen, zoals normaal 80-90% oogsten aan normale prijzen. Dan dat we misschien de helft of een derde kunnen oogsten aan dubbele prijzen. Want dat snijdt je nog in je vel. De natuur blijft baas, hè. En daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Het vergt veel inspanningen ook.
0: In Hongarije lijkt de elektriciteitsvoorziening voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau. Maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel grote bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt om minder elektriciteit te verbruiken. Door de lage stand van de Donau komt intussen in verschillende dorpen wel de watervoorziening in de problemen. De regering heeft hier en daar al drinkwaterzakken voorzien. Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal België morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Palink, hoe moeten we die boodschap zien?
9: Het is eigenlijk een soort van waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie Annelien van Bosschuyt morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. En je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn normaal gezien geen grenscontroles binnen de Schengenzone. De toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen daarom zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta met de Schengenzone niet onmiddellijk problemen geeft. Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles om naar het Europese vasteland te gaan. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, zegt minister van Bosschuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen genomen worden.
0: Dankjewel, Johnny, voor de uitleg. En de dodentol van de massale oversteek tussen Marokko en de Spaanse enclave is opgelopen tot 88. Dat zegt de plaatselijke overheid van Ceuta. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
10: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien?
0: Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
11: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland, aan zee tot 25. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm dan tot 32 graden. Maar vanaf woensdag duidelijk minder warm en eind deze week nog maxima rond 24 graden. De hitte staat opnieuw vooraan in dit nieuws. Dat leidt ook tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
12: En daarmee is het 6:06. Goedemiddag. D40 richting kust is er een kwartier vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring 10 minuten langer onderweg tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen blijven beperkt.
13: Radio 2 Zomerhit Backstage.
12: Kim de Brie. De parel aan de kust maakt zich klaar om de schat van de showbiz te ontvangen straks. Laura Tesoro live bij Radio 2 aan zee vandaag. Ja, ja, zij zal schitteren hier. En haar verlovingsring zeker ook. Dit wil je niet missen.

Regals Band en Centerfold komt hier net een meneer binnen in onze Radio 2-studio en hij zegt van, jij bent magerder in echt dan op de televisie. Daarmee is de toon gezet voor vanmiddag. Laura Tesoro komt straks op bezoek en vanavond komt Antoon. Je hebt misschien nog nooit van Antoon gehoord. Dat is een wereldster in Nederland. Jonge gast van 24, woont in Amsterdam en zou prinses Alexia goed kennen. Hebben samen een terrasje gedaan in Den Haag. Dus ja, voor hetzelfde geld zie jij hier vanavond de toekomstige schoonzoon van koning Willem-Alexander wel aan het werk. Stel je dat voor?

0: Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll hier aan Zee Radio maken. Dat is ook altijd een beetje rock'n'roll. Zeker ook die backstage-uitzendingen tijdens de opnamedagen van de tv-shows. Morgen en overmorgen is het weer zover. Dan rocken en rollen we weer aan 300 per uur.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Nee, nee, nee, zegt ze. Not at this party. Dasha.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Heel veel Dana Winner vorige week. Kan nooit genoeg Dana Winner zijn. Super toffe madame. Ik heb haar woensdag gezien op de pier backstage voor de opname van de tv-show. Die uitzending zie je trouwens nu, zaterdagavond. En vrijdagmiddag stond ze hier terug bij DJ Anja Daams. En ze had eigenlijk wel een heel handig voorwerp mee. Twee eigenlijk.
2: Ja, onze vriend nemen we mee. Dat is lekker als de mensen een mobiel home hebben. En dan hebben daar ook een chemisch toilet in staan. En ik heb er zo eentje gekocht. En ik dacht van, hoe handig is deze? Want we staan in de file. Ik moet naar het toilet gaan. Ik denk van, ja, wij vrouwen, wij kennen dat probleem. Wij kunnen niet zoals mannen tegen elke boom gaan staan. Dus wij zijn netjes. En ik dacht van, ik ga een toilet meenemen. En dan kan ik altijd en overal ook stoppen.
0: Ja, fantastisch natuurlijk. Hè. Niet alleen een toilet, maar ook een fantastische outfit had Dana Winner meegebracht. Als je hier was tijdens de tv-opnames, ja, dan heb je het gezien. En dat was echt wel chic. En het is blijkbaar ook een speciale constructie.
2: Ik had een aantal jaren geleden, op 11 juli, had ik een optreden op televisie voor 11 juli. En dat was één stuk een kleed, een heel mooi kleed trouwens. En ik heb dat van elkaar laten verwijderen, het bovenstuk van het onderstuk laten verwijderen. En ik heb daar een rok van laten maken en ik heb daar nu een heel mooi wit hemd op. En ja, het was wel leuk.
0: En dat nummer waarmee ze genomineerd is, die stilte van de stad. Dana Winner, wat zit daarachter?
2: Ja, ik ben opgegroeid in een dorp. Maar ik als kind hield ik ook van de stad uiteraard. En je merkt ook wel, en ik merk dat nu ook wel, ik woon op de buiten. En als ik naar de stad wil gaan, dan zoek ik de drukte van de stad op. Je zoekt de prikkels een beetje op en dan voel je ook wel naar het einde van de dag.
3: Dat... Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op Telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Boys to Men, End of the Road. Ja, dat had die Nederlander ook niet door die hier dit weekend van de trappen aan de Kerkstraat gereden is in Blankenbergen. Wat voor een verhaal is dat nu toch weer. Zo goed als 1:30 op de binnenring rond Brussel. Een 30 minuten file tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is afgesloten. De buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E40 richting kust is er bijna 10 minuten vertraging tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen. Op de E313 naar Antwerpen ruim 20 minuten erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Vorige week moest ik hier minder goed nieuws melden, want er is borstkanker vastgesteld bij Isabel A. Dat is niet niks, dus uiteraard heeft ze de eerstvolgende maanden zelf alle optredens geschrapt om te genezen. En ze heeft ook zelf beslist om, hoe jammer het ook is, niet meer deel te nemen aan VRT Zomerhit. Dat begrijpen we uiteraard maar al te goed. En ja, we zullen haar dus missen morgen tijdens de tv-opname. Maar we gaan keihard aan haar denken. We duimen voor Isabel dat ze snel weer herstelt, terug op het podium kan staan en ook die kaarsjes die blijven branden. Natuurlijk, Isabel.

0: ze er toch nog bij. Isabel A., als je morgen en of overmorgen helemaal op de eerste rij wil staan tijdens die tv-opnames, niet lang wachten, geen uren en uren en uren op voorhand aanschuiven, wel, dan zijn die tickets voor de Golden Circle iets voor jou. Ja, er zijn er nog. Je kan ze bestellen via Radio 2 op VRT Max.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: Clean Bandit, samen met Anne-Marie. En Rockabye.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Dag Gitte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Gitte, jij bent 10 jaar en jij woont in het land van Urbanus, recht uit Tollenbeek.
2: Ja.
0: Ken jij Urbanus?
2: Dat is waar. Ja.
0: Kom je die wel eens tegen als je naar de bakker gaat?
2: Dan niet.
0: Maar je kent hem wel. Geweldige mens. En je bent op dit moment, heb ik uit goede bron vernomen, in Middelkerke.
2: Dat klopt.
0: Dus niet in Tollenbeek. Maar Gitte, weet je dat in Middelkerke Urbanus ook is? Dat is stripfestival en volgens mij staat daar een Urbanus, een standbeeldje. Heb je die al gevonden?
2: Ja, ik heb die wel al eens gezien.
0: Kijk, Urbanus achtervolgt jou. Waar je ook gaat, Gitte. Sowieso, je bent helemaal mee in het zomerhitverhaal. Een fijne, jonge dame van 10 jaar. Je stemt alsof je leven ervan afhangt, Gitte. Deel jouw top 3 met ons. Wie heb jij op nummer 3 gezet?
2: Bij mij staat op 3 Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
0: Waarom, Gitte?
2: Ik vind het een leuk liedje en je kan er goed op meezingen.
0: Sowieso. Wie heb je op 2 gezet?
2: Judith, omdat er in haar liedje een leuk ritme zit. En haar tekst komt vaak terug, dus dat is ook nog makkelijk om mee te zingen.
0: I'd love to be in love is jouw nummer 2. Heel benieuwd dan wie helemaal bovenaan staat op nummer 1, Gitte. Wie mag van jou de zomerhit winnen dit jaar?
2: Aaron Blommaert.
0: Samen met Zoe Levi.
2: Ja.
0: En waarom? Waarom moet Aaron winnen dit jaar?
2: Omdat hij de afgelopen zomers ook al leuke liedjes had, waar wij wel jammer genoeg niet mee heeft gewonnen. Maar dit jaar hoop ik dat hij wint.
0: Ja, je hebt er al lang genoeg op gewacht, zegt. Dit jaar mag het de zomer van Aaron Blommaert zijn. Voilà.
2: Zeker.
0: Heel goed, Gitte. Dank je wel voor die stem. Misschien ben jij wel een inspiratiebron voor mensen die nog niet gestemd hebben. Of die nu opnieuw kunnen stemmen vanaf zondag. Kan dat elke week opnieuw. Die stemmen worden allemaal opgeteld. Dus niet denken, ik heb 1 keer gestemd. Nu moet ik niks meer doen. Hè. Als je jouw favoriete zomerhitartiesten echt wil steunen, dan stem je elke week opnieuw via VRT Max. Dag Gitte, dank je wel. Bedankt.

Soul Asylum, Runaway Train. Wie is er met de trein naar Blankenbergen gekomen? Ja, toch een paar vingers de lucht in gaan? Ja, goed, dat is gemakkelijk, hè? Zo, picobello. Ja, maar ik kan je ook wel zeggen, die tickets voor onze musical volgend jaar, Hallo Radio 2 musical, ja, die lopen ook als een trein. Snap ik ook wel, want iedereen wil DJ Peter van de Veire in de jaren 70 look zien. Of Chris van Tongelen, die twee wisselen af. En die transformatie tot Walter van de Veire is hilarisch. Gaat echt tof worden. De muziek natuurlijk, hè, worden alleen maar heerlijke hits van bij ons uit de jaren 70 ingebracht. Het is allemaal te doen ook in het gloednieuwe pop-up theater in Hofstade. Dus ik hoor jou ondertussen beginnen denken, ik wil daarbij zijn. Ik wil dat niet missen. Alle info vind je op halloradio2.be of VRT Max. Dadelijk de fijne man die nu vrijdagavond op het podium staat, hier live bij Radio 2 aan Zee, Jean Thomas. Maar de politie waarschuwt hier nog voor een ongeval op de E40 van Gent naar Brussel voorbij Aalst. De rechter- en de middenrijstrook zijn daar versperd en er staat een file. Je zegt

0: Ik zie hier veel tevreden mensen in Blankenbergen. Vooral jonge meisjes. Zou dat iets te maken hebben met Laura Tesoro? Ik denk het wel, hè. Frauke uit Heusden-Zolder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang ben jij al fan van Laura?
1: Ja, ik doe alles vanaf mijn 12 ongeveer. Maar ik luister aan muziek sinds ik 7 jaar was.
0: Dus al bij al is dat al een goede 7 jaar.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ver kunnen komen?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon begonnen bij muziek thuis opgezet. Of mijn mama heeft dat opgezet. Ik heb dat altijd blijven luisteren. En zo ben ik ook haar concerten beginnen doen.
0: Als een echte diehard, hè? Je probeert alles mee te pikken.
1: Ja.
0: Niet evident als je 14 bent.
1: Nee, dat is niet makkelijk.
0: En het kost centjes.
1: Ja.
0: Maar je hebt het er allemaal voor over.
1: Ja.
0: Lisse en Kaylee, ook jullie zijn erbij gestemd voor Laura Tesoro.
2: Tuurlijk.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Op welk nummertje? 1, 2 of 3?
2: 1 natuurlijk.
0: Ja, 1. Jij ook, Lisse? Laura, voor de win vandaag.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Fuck you allemaal.
3: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
5: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
3: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
6: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
3: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
7: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Fans van Laura Tesoro zijn al op post. Laura is nog niet gearriveerd in Blankenbergen, maar dadelijk na 2 uur komt dat helemaal goed. En jawel hoor, er zal geshined worden.
8: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Antwerpen is een arbeider van 50 in levensgevaar nadat hij gevallen was tijdens werken aan de kathedraal. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
9: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
8: De aanhoudende droogte brengt landbouwers in de problemen. In de Westhoek zijn intussen alle bufferbekken zo goed als leeg. De huidige aanpak om alle landbouwers in één regio uit dezelfde waterbron te laten putten is niet langer haalbaar, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen bij Ieper. Hij pleit ervoor om het water zo dicht mogelijk bij de boer te houden, bijvoorbeeld door de boeren zelf buffers te laten aanleggen. Maar dan moet het vergunningenbeleid wel worden vereenvoudigd. Danny Metsu.
10: Als je het probleem verlegt, ik weet het, de bufferbanken zijn leeg, maar als je iedereen richting één punt stuurt om te gaan oppompen, creëert dat het probleem op die plaats opnieuw. Dat is, ja, vandaag is het vecht in de bierkaai. We zitten met een volledige droogte op Europees gebied. We moeten nu niet meer gaan kijken dat we aan het produceren zijn, zoals sommige mensen beweren, om te exporteren. We moeten nu beletten dat we moeten importeren.
8: Tijdelijke grenscontroles invoeren kan in uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers na de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden daar duizenden migranten toe vanuit Marokko. Verschillende regeringen maakten zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering als waarschuwing aan Spanje. Voor de situatie op Ceuta is dat niet nodig, want daar zijn al grenscontroles. Sport. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. En Tadej Pogacar rijdt de Ronde van Spanje, die over 3 weken van start gaat. Pogacar won een week geleden nog zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet en stond nog maar 1 keer op zijn programma in 2019 en toen werd hij 3e. Het is vrij zonnig en zeer warm. Maxima rond 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Geleidelijk komen er meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 2:03 op de E40 van Gent naar Brussel. Kwartier file tussen Aalst en Afflichem. De rechter- en de middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. De binnenring is de weg voorbij Oudergem vrijgemaakt. Op de E313 naar Antwerpen, kwartier erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen blijven beperkt.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.

0: heeft een rand van goud.
1: Tot nader order nog niet bevallen, deze cadeau.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Kim de Brie.
1: En Laura Tesoro zal ook in 1, 2, 3, 4 tellen hier in Blankenbergen zijn, hoop ik. Ja, het is wachten. Zal misschien geen afscheid van haar verloofde hebben kunnen nemen vandaag. Zou goed kunnen. Sowieso, de fans die staan hier al uren en uren ondertussen te popelen. Beetje warm ook, maar komt goed, jongens. Geduld wordt beloond. Ja, zet dat waaierje nog maar een keer op. En Laura verschijnt hier dadelijk in de studio. Ja.

Smooth Operator, bordjes met daarop Laura Tesoro gaan hier in de lucht. Maar ja, Laura Tesoro heeft een beetje vertraging. In ons Radio 2 ballenbad laten ze dat niet aan hun hart komen. Dat jongen denkt vooral, ik moet hier drie voorwerpen vinden, want dan krijg ik zo'n tof zomerhoedje. Ja,

0: we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Dat was Bruce Springsteen. I'm on fire. De fans van Laura Tesoro zijn ook on fire. Yeah. Het zal wel zijn en Laura is ondertussen ook gearriveerd.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Goedemiddag, Laura Tesoro.
2: Goedemiddag.
0: Was het druk onderweg of was je nog helemaal in vakantiemodus?
2: Nee, het was wel druk onderweg. Ja. En dan die bruggen die hier openstaan. En wat is het allemaal zo? Ja. Ik was het ook niet meer gewoon om te rijden met zo lang op vakantie te zijn.
0: Dus. Ja, exact. En ik heb jouw Instagram heel goed in de gaten gehouden, Laura. Ja. En dan denk ik, wel, Madeira heeft veel meer te bieden dan ik dacht.
2: Zeker. Ja, het was fantastisch.
0: Dat is niet alleen Bloemeneiland. Dat is heel avontuurlijk. Hè?
2: Heel avontuurlijk, ja. Dus als je gewoon aan het strand wilt gaan liggen en niks wilt doen, dan moet je niet naar Madeira gaan. Dat is wel echt om op avontuur te gaan. Ja.
0: Want je hebt daar van alles gedaan, van klimmen en...
2: Vooral veel gaan hiken en zo. Het is echt een prachtige natuur daar, dus je wilt daar eigenlijk gewoon heel de tijd in de natuur zijn. Op alle mogelijke manieren.
0: Sowieso, je bent verliefd vertrokken, verloofd teruggekomen.
2: Zeker!
0: Proficiat, dank je wel.
2: Dank je wel, Ja, ik zit nog op mijn roze wolk.
0: Dat zou wel zijn. Wil je iets delen over dat aanzoek?
2: Nee, ik hou dat liever voor mezelf, maar ik kan wel zeggen dat het gewoon heel fijn en romantisch was. En dat wel de kerst op de taart was van een van de mooiste vakanties ooit.
0: En dat een goede smaak heeft in Dylan, die verlovingsring. Echt waar, chic. Natuurlijk, je bent een meisje. Alle meisjes dromen daar van kleins af aan over. Hoe ziet jouw ideale droomdag eruit? Als je zelf zou mogen kiezen, geen rekening houden met Dylan, met niemand?
2: Ja, voor mij moet dat vooral gewoon gezellig zijn en om ons draaien en met de mensen die je graag ziet. En dan maakt al de rest denk ik niet zo heel veel uit. Dus ik kijk er naar uit, maar ik wil nu vooral genieten van die eerste fase. Want iedereen vraagt meteen en hoe of wat. En
0: dit, ja, is er al een datum?
2: Maar nee! Ik denk altijd, maar nee! Er is zo'n meme van I just arrived en I just arrived. Zo laat mij hier maar even van genieten.
0: Laat die pretlichtjes in je ogen maar voilà. Even blijven fonkelen. Maar het is wel goed, net voor je 30 wordt, is het allemaal gebeurd.
2: Hoppakee.
0: Hè? Voilà.
2: Ja.
0: Hè, binnenkort is het zover.
2: Ja.
0: Maar gewoon...
2: Wat een zomer.
0: Echt waar. Het is vooral heerlijk dromen, genieten van die nieuwe status.
2: Voilà.
0: Zonder de focus te verliezen.
2: Ja, ja.
0: Je zit ook nog in die zomerhitrace.
2: Zeker.
0: Daar moeten we het dadelijk over hebben.
2: Zeker.

0: zat ik leeg. Jeremy Vreelink, die Laura Tesoro, dat is een machine, jongens.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Foto's aan de lopende band, hè.
2: Maar dat is leuk. Ik vind het super leuk om iedereen terug te zien. En zeker om al die groene petjes te zien. Zo tof.
0: Heel fijn. Heel tof. Daar moeten we het zo meteen over hebben. Het lijkt ondertussen al een eeuwigheid geleden dat we die genomineerden van Zomerhit bekendgemaakt hebben. In zomertermen is het dat misschien ook. Want je bent op vakantie geweest. Je hebt in Madeira gezeten. Je bent daar verloofd ondertussen. Kleine maand geleden. Zover moeten we al terugspoelen. We zitten halfweg. En jij bent dus ook opgegraven door Niels en Zita. Dat is te zeggen, jouw naam in de kistjes en zo. Dat heb je waarschijnlijk wel meegevolgd. Kan je je nog herinneren wat je dacht, wat je voelde, Laura, toen je hoorde van, ik ben erbij?
2: Ja, ik was heel blij dat ik er weer mocht bij zijn. Ik vind Plastic Paradise zelf ook wel echt een goede zomertrack. Dus ik ben blij dat ik hem hier ook mag brengen in Blankenbergen.
0: Ja. Wie zijn dan de personen met wie je dat nieuws het eerst deelt?
2: Ja, met mijn vriend natuurlijk, want ik was ook
0: verloofde.
2: Mijn verloofde, ja, dat is waar, de upgrade. Met mijn fiancé, want ik was thuis ook op het moment dat ik het nieuws kreeg. En, en voor de rest ben ik nu wel niet de persoon die daar al mijn vrienden voor gaat opbellen of zo. Dat niet.
0: Vind ik spijtig. Ik had meer verwacht van jou, Laura. Maar kijk, Frauke, Lisse, Kaylee, die hebben hier daarnet al bevestigd. Ik heb gestemd voor Laura.
2: Voilà. Zij zijn er eigenlijk het meest enthousiast over. Dus dat vind ik leuk, om vooral te voelen dat andere mensen daar zo enthousiast over zijn. En het mij zo hard gunnen, dat is nog het mooiste compliment.
0: Ja. Hebben we wel nagedacht over de outfit?
2: Voor overmorgen? Ja. Ja. Heb ik.
0: Tipje, sluier, bruidssluier?
2: Ik ga nog niet te veel verklappen. Nee, want het is nog in de maak. Voilà, dat is het tipje. Ik heb iets laten maken om aan te doen. Leuk, hè?
0: Het is overmorgen, hè?
2: Weet het?
0: Oké.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Gerecycleerd plastic?
2: Alle vertrouwen in. Nee.
0: Ik heb je nogthans wel helemaal geplastificeerd op de hoes zien staan.
2: Ja, klopt. Maar ik ga niet in plastic komen. Ja. No plastic paradise, hè.
0: Voilà. En ook vooral, don't try that at home. Het is kunst en zo, hè. Er is dus, je verwees al naar het petje, een favoriete zin.
2: Yes.
0: In het lied.
2: Ja, channel my inner freak, c'est chic.
0: Wat wil dat zeggen?
2: Ja, gewoon dat je gewoon jezelf moet zijn. Daar gaat eigenlijk heel het nummer op. En dat we minder moeten bezig zijn met wat andere mensen van u denken of hoe dingen eruit zien voor de buitenwereld. Dus channel your inner freak. Wees gewoon je gekke zelf. En dat is de meest chique versie van jezelf.
0: En chic ook, die petjes.
2: Leuk, hè?
0: Die staan ermee. Ik had er ook eentje moeten opzetten.
2: Ah, wel goed voor de zon ook, dus ja, ideaal.
0: Echt waar. Laat het maar goed van de hand gaan. De fans die staan nog te wachten op een foto.
2: Ja.
0: En zo, hè. Dus ik heb een goed muziekje voor daarbij.
2: Top. Ja.

0: Heel interessant om te zien. Laura Tesoro wordt hier ook overladen met cadeautjes. Het is armbandjes, een fles drank, mysterieboekjes. Echt waar, jongens. Dat is niet normaal. En ondertussen maar foto's aan de lopende band blijven nemen. Laura Tesoro doet het allemaal hier in Blankenbergen. Op D40 van Gent naar Brussel is het ruim 3 kwartier file rijden tussen Aalst en Afligem. De rechter- en de middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. Richting kust is er hinder door een kijkfile. Ook vertraging tussen Aalter en Beernem. De buitenring rond Brussel, kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten erbij vanaf Ranst. De Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost door een ongeval. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Irene. Ja, Dylan is vooral blij dat Laura zo mooi ja gezegd heeft tegen hem. Dadelijk is het Auf Deutsch met Peter Fox.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Elke dag.
2: Radio 2.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Huis aan Zee. Doet me denken aan vorige week met Kamratia. De Duitse DJ-producer, de man van Be Mine. Stond hier ook op het podium van de tv-show van VRT Zomerhit. Nu zaterdag ga je dat kunnen zien, VRT 1 en VRT Max. Die kamerad was dus hier. Ik heb hem in het Duits geïnterviewd. Geprobeerd toch? Hij verstond mij, dus bon, dat is wel een toffe mens. En overmorgen dan staat Bent van Looy hier nog eens met Das Pop. Jawel, die zijn sinds vorig jaar terug aan het spelen. En dus ja, willen we ze natuurlijk ook wel op dat zomerhitpodium zien staan hier. Jij kan dat live meemaken, zelfs van op de eerste rij. Kan je heel goed zien of die broek van Bent nog altijd zo kort is. Je bestelt jouw zomer VIP-ticket via VRT Max. Moet je voor betalen, maar het is wel de moeite hoor.

The Wicked Game van Chris Isaak. Ja, zie, dat was nogal een feest op Radio BNE het voorbije weekend. Bart KL, die hebben we zaterdag gevierd. En gisteren die Tura 86. Als de keizer 86 wordt, dan draaien we gewoon de 86 mooiste nummers van hem. En uiteraard Eenzaam zonder jou op nummer 1. Als je nu zegt, toeme, dat heb ik gemist. Dat is echt wel jammer. Via Radio BNE op VRT Max kan je dat allemaal herbeluisteren. Hè? Maar echt allemaal zo goed. Ja, dat is echt een feestje op Radio BNE. Luister er ook eens naar op DHB+.

Daniel Radcliffe, The Night Sweats. I Need Never Get Old. En wel ja, 3 augustus vandaag. We zitten in het midden van de grote vakantie. Zo tel je toch als je kinderen of kleinkinderen hebt. Hè. En je weet altijd welkom hier in Blankenbergen. Kom maar eens zwaaien, dadelijk Laura Tesoro, live bij Radio 2 aan Zee. En vanavond komt Antoon langs uit Nederland. Dat is een hele grote ster daar. En Nona, die is ook hier. Die presenteert straks Hallo Kroket, helemaal live in Blankenbergen. In de Ketnet-studio, vlak naast de onze. En Nona, die hoor je ook in de podcast Mens Erger Je Niet deze week. Met Xavier Taverne en Shema. Het gaat over vliegangst en zweten met make-up op. Nona heeft sowieso een ZBL, zweten bovenlip en dan zoutproeven. Zwart, nog veel andere herkenbare dingen hoor je in de podcast Mens Erger Je Niet deze week op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Het is alweer maandag, dus als je het gisteren nog niet gedaan hebt, doe het dan nu. Stemmen voor jouw 3 topfavorieten voor VRT Zomerhit. Want echt, elke stem telt.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
1: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ambeun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. In Antwerpen is een arbeider van 50 die gevallen was tijdens werken aan de kathedraal buiten levensgevaar. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. Wat er echt is misgegaan, weten we niet.
0: De Europese Unie moet haar buitengrenzen beter beschermen. Dat schrijft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Spaanse premier Pedro Sanchez in een brief die het persagentschap Reuters kon inkijken. Daarmee reageert von der Leyen op de recente vluchtelingencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De EU bevestigt haar steun aan Spanje in de strijd tegen illegale migratie. Volgens von der Leyen kunnen de EU en Spanje samen de bewaking van de grenzen versterken, waarschuwingssystemen verbeteren en de steun aan Marokko uitbreiden. Het is vrij zonnig en zeer warm vandaag. Maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk aan komen er meer wolken met enkele onweersbuien dan vooral in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar toch nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Hopla, hier zijn we weer. 3:03 op de E40 van Gent naar Brussel. Is er 10 minuten file tussen Aalst en Afligem na een ongeval daar ook op de buitenring rond Brussel. 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de A12 naar Antwerpen 25 minuten erbij vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring bijna 1,5 uur. File richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. En richting Gent is dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen blijven beperkt.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Michael Cimbello. Maniac. Redelijk maniacaal, dat wel, als je hier al van voor 9 uur staat voor Laura Tesoro. DJ Dan Massit is mijn getuige wat dat betreft. Indrukwekkend ook wel, medaille voor moed en zelfopering voor de fans. En ze blijven wachten, hè, voor een foto en een babbelke dadelijk. Na de soundcheck komt Laura terug hier.

Alex Warren en zijn Fever Dream. De stemmen voor Laura Tesoro lopen hier binnen. Shari Teunissen uit Huis op den Berg. Ik heb al elke keer Laura op nummer 1 gezet. En ook Hanna Apers uit Capelle zegt: ik heb zeker en vast al gestemd met Laura op plek 1. Radio 2.

0: tweede beste nummer van Bart? Volgens jou, heb ik toch gehoord hier gisteren op Radio BNE. Zaterdag is die 66ste verjaardag van Bart KL gevierd. De 66 beste nummers van Bart. Op 3 stonden de 1000 terrassen in Rome, op 2 deze. En de Marie-Louise stond op 1.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Kun je natuurlijk allemaal herbeluisteren op VRT Max via Radio BNE daar. Lara Tesoro, ondertussen gesoundcheckt en al.
2: Yes.
0: Al op de foto met de fans. Je kunt het niet laten, hè.
2: Nee, ik vind dat gezellig. En het is lang geleden dat ik ze gezien heb.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is ook het stemmetje terug opwarmen na de vakantie.
2: Ja, zeker. Het is de eerste keer dat ik terug zing en ik vond het heel leuk. Dus ik hoop dat ze beat even goed gaat tijdens de soundcheck en dan komt het goed.
0: Uiteraard. Heb je trouwens al plannen voor die 30ste verjaardag binnenkort 19 augustus?
2: Ja, die ga ik vieren uiteraard. En ik heb ook gewoon shows. Dus ik hoop die met mijn band op het podium en met alle mensen die hier zijn ook op...
0: Dus echt werkendag op jouw verjaardag?
2: 2 dagen daarna, dus ja.
0: Ah, dus niet de 19e zelf?
2: Nee.
0: Die is vrijgehouden voor...
2: Gewoon, mezelf.
0: Me, myself and I, het zou wel zijn. De volgende vraag die komt uit onze ballenbakje.
2: Ah, yes.
0: Het is het muntje en het gleufje erin steken, draaien en dan zien welke bal eruit gerold komt. Dat is altijd spannend. Altijd een verrassing.
2: Echt hoor.
0: Nog een beetje de fors.
2: Ik moet dat nog opkrijgen.
0: Zeker.
2: Oké. Stel, dit zijn je laatste uren, maar heftig. Wat ga je nog doen? Ja, trouwen dan, ja. Tuurlijk, dat zou nu toch zonde zijn.
0: Dat had geen Blankenbergen gevraagd. Nee.
2: Maar dit zijn niet mijn laatste uren, hè, Kim?
0: Nee, zeker niet.
2: Alsjeblieft.
0: Zeker niet.
2: Ik ga ik toch goed ver weg blijven van die rand hier, want nu heb je dat gejinxed.
0: Nee, jinx just niks. Nee, maar trouwen en dan, wat zou... Stel dat het echt zo zou zijn.
2: Ik heb nog maar een paar uur, hè. Een dansfeest, dat duurt even, hoor.
0: Dus gewoon trouwen,
2: gewoon trouwen
0: en dansen.
2: Ja.
0: En nog
2: met al mijn favoriete mensen, ja, tuurlijk.
0: Voilà, meer moet dat niet zijn. Zeg, herinner je je deze nog? Nog?
2: Ah, tuurlijk.
0: Even terug naar de zomer van vorig jaar nu.

0: Ja, Lara, het is hoor, het is warm. Hè.
1: Het is zweten hier. Zomerhit backstage.
0: Maar dat is zo op het randje van de studio gaan staan, een beetje in de zon, om die fans toch allemaal maar gelukkig en content te maken.
2: Ja, tuurlijk. Ze staan dan hier toch weer allemaal. Hè?
0: Maar wacht maar tot je hier dadelijk op
2: staat. Ja, dat ga je in de vlakke zon zien.
0: Amai, maar sowieso. Shine ga je doen. Vorig jaar met dat nummer genomineerd voor VRT Zomerhit. Wat denk je voor dit jaar?
2: Ja, we gaan het zien. Hè, ja.
0: Waar hoop je op?
2: Ja, ik zou wel heel graag in de finale staan. En ik hoop dat dat lukt. En als dat niet lukt, is dat ook zo. We zullen het wel zien.
0: Voilà, ze is verloofd. Wat kan haar voilà, de rest van
2: de zomer kan mijn zomer kan al niet meer stuk.
0: Dus. Shining ga je zo meteen brengen op het podium.
2: Yes, klopt. Daar openen we mee.
0: Ja. Wat mogen we nog verwachten?
2: Ja, Bound to Be ga ik ook brengen. Wel zonder Reggie vandaag. Maar ik heb wel Babel meegebracht. Wat de MD is van mijn band en een waanzinnige goede pianist. Dus daar gaat Blankenberger het mee moeten doen. En dan... ja, misschien moet ik de andere twee songs nog even als verrassing houden.
0: Ja, het is ook nog maar 10 minuten tot het half uur.
2: Voilà.
0: Dus zo lang kunnen we nog wel wachten. Ik ken jou een klein beetje. Dat is nu toch even focus, hè? Stem opwarmen.
2: Ja, ja, nu ga ik nog even 10 minuten mijn stem opwarmen.
0: Bubbelen.
2: Misschien nog iets bijpoeren, want ik ben serieus aan het zweten. Nog wat bubbelen en dan kunnen we knallen.
0: Voilà. Volg het mee als je niet in Blankenbergen bent via VRT Max. Dikke merci en veel plezier zo meteen.
2: Dank je wel.

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Radio 2.

Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen

Someone New. Het is warm in binnenland. Heel warm, maar hier ook in Blankenbergen hoor. Lara is zich nu aan het bijpoederen. Het is zweten hier. En daar past deze ook wel goed bij.

0: hele winkel van Lisa Louis hier. Dat is ons werkterrein, hè? Hier in Blankenbergen, zon, zee, strand en zomerhits. En Laura Tesoro live bij Radio 2 aan zee dadelijk. Kijkt mee via VRT Max op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij richting Gent. 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. Bij Linkeroever een ongeval op de rechterrijstrook. En bumperen op de A12 een half uur vanaf Wilrijk. Op de E40 van Gent naar Brussel is er 3 kwartier file tussen Aalst en Afligem. Door een ongeval is de rechterrijstrook dicht. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ik krijg hier het signaal dat Lara Tesoro er helemaal klaar voor is. Dus komt goed, hè jongens. Cyndi Lauper, Time After Time. Gorga Kapner die zegt nog van, zeg maar, moet ik echt die app hebben om het te zien, dat optreden? Ik doe het nu op mijn laptop. Ja, dat gaat natuurlijk ook. Je surft naar VRT Max. Daar kijk je bij Radio 2. Daar sta ik dan. Dan druk je even op mij en je zegt dan, luister live, maar dan ook kijk live. En dan zie je dadelijk hoe Lara zal shinen op ons podium.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.

Tanja Sloren uit Leiden zegt prachtig rummer, hè? Die rollercoaster van Danny Vera. Zo lang geleden dat ik hem nog gehoord heb. Dank je wel daarvoor. Ja, Shining heeft Laura Tesoro net live gezongen. Noëlla Moens uit Aalst zegt, ik voel de hartjes tot hier kloppen voor Laura. Dat is niet alleen hartjes kloppen, dat is handen op elkaar meezingen en dansen. What's the pressure op dit moment?

0: Man, man, wat een versie is dit. Ik voel gewoon de grondvesten daveren in Blankenbergen. Wow, amai, Babel achter de piano. En heel veel applaus voor Laura Tesoro uiteraard.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: was heel cool om haar nog eens te zien op 11 juli tijdens Vlaanderenfeest samen met de Like Meers. Slongs en lacht normaal. Ik zie heel veel gelukkige mensen hier in Blankenbergen. Lara Tesoro heeft net haar Bang to Be gezongen zonder Reggie, maar met beats. Amai, amai, amai. Ze is ook gaan zitten op het podium daarnet. Haar witte short, ja, heeft niet lang geduurd. Dan is ze weer aan het springen gegaan. En ja, de fans die moesten meedoen, hè, van hurken neer en dan weer op. En, oh ja, je hoort het, voilà. Ze is ondertussen aan de laatste nieuwe single begonnen waarmee ze genomineerd is voor VRT Zomerhit Plastic Paradise. Het is ook het laatste nummer van haar hier vandaag live bij Radio 2 aan Zee. Dus als je dat nog wil zien en je bent nog niet aan het meekijken via VRT Max, het is nu het moment.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Knaldi!
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Daarnet Plastic Paradise nog gehoord, maar wij zijn hier wel voor een plasticvrij strand aan de kust. Die campagne is ook gestart in Blankenbergen. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Ik bedoel, goedemiddag. Wakker worden, David.
4: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt Erik Thijssen, woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord.
5: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger.
4: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over een nabijgelegen spoor. De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
4: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. Door de hitte hebben deze zomer al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar, touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten ging het om een doelgerichte aanval van het regime in Kiev op de burgerbevolking die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Vanuit Oekraïne is er nog geen reactie. Het is zeer warm met veel zon, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Ook morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
3: Ja, goedemiddag dus. Kan ook de warmte zijn hoor. Dat is gemakkelijk zo'n warme dag. Je kan alles op de warmte.

0: En smeer je maar in met een hogere zonnefactor ook, want het is de moeite hier aan de kust. In de auto of vrachtwagen zal het vooral de airco zijn die wat krachtiger moet deze namiddag. Waar staan we vast, Mirjam?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten komt daar nog bij. Naar Gent is dat een...
0: Oei, ik hoor je bijna niet, Mirjam. Sorry hoor. Oei. Kan je volume wat luider zetten?
2: Ik kan er niks aan doen.
0: Krachtiger. Ik heb een krachtigere stem, alsjeblieft.
2: Ik zal een beetje
0: wacht,
2: roepen.
0: Ik ga proberen of ik het zelf kan. Maar dan moet ik hier aan wat knoppen draaien, denk ik.
2: Ja.
0: En nee, dat gaat niet lukken. We gaan straks verkeersoverzicht geven, is dat goed?
2: Ja,
0: want je staat veel te stil. Daarnet niet in het radionieuws, maar in Zottegem veilen ze een zetel waar Pommelien haar handtekening op heeft gezet. Ja, volgens mij zijn er weinig dingen waar Pommelien haar handtekening nog niet heeft opgezet. Maar het is dus een zetel die in de kleedkamer van Pommelien stond tijdens Rock Zottegem. Ik vind die zelf persoonlijk niet zo heel erg mooi, die zetel. Maar op de rugzijde staat dus de prachtige handtekening van Pommelien Thijs met zwarte stift. Wordt nu geveild voor het goede doel, voor VZW Lichtpunt, dat voedingsproducten aanbiedt aan mensen met een beperkt budget. Voor de zetel zal je wel een stevig budget moeten hebben, want hij staat nu al op 1200 euro. Ik weet wel niet zeker of Pommelien er ook effectief heeft ingezeten, want op de foto staat ze er gewoon naast, zie ik. Maar goed, erop of eronder, het is nu of nooit, op kringwinkel.be. Het is de kringwinkel van Zottegem die de veiling organiseert.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: All Because of You, één van onze genomineerden voor VRT Zomerhit. En Mirjam, nu zou je wat krachtiger moeten klinken. Probeer eens.
1: Ja.
0: Oké, dat is goed. Okay. Voor de files, laat maar komen.
1: Ja, toch nog een lange file op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt nog 3 kwartier bij. Naar Gent is dat nog een kwartiertje. Door de omrijders op de R2, de ring richting Stabroek, ook nog 25 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost een kwartier en verder niet meer dan 10 minuten. En dan voor Brussel op de buitenring een kwartiertje filegolf tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Maar andere vertragingen zijn beperkt.
0: Kijk, dat klonk direct al beter, hè. En de meeste dromen zijn bedrog. Van wie kwam dat nu alweer? Tuurlijk, Marco Borsato.

Ik dacht daarnet ook even dat ik droomde, want hier kwam een hele schotel tiramisu binnen. Kim de Brie kwam daarmee af. Door haar mama gemaakt, een vroeg verjaardagscadeau. Oh, dankjewel mama Rita. Zo lekker. En er zat ook iets speciaals in. Zeg, kan je raden wat? Ik heb meteen geraden natuurlijk, als banaan bij die tiramisu.

0: Daar is het ook het ideale weer voor die liefdeslessen van Level 42. En straks maken we het nog een beetje heter met Katy Perry en Firework.
1: Met de superplusdienst van De Leize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van De Leize. Mee met het leven.
3: Radio 2.

Katy Perry. Fireworks dus. Morgen een nieuwe opname van VRT Zomerhit hier op het strand bij ons in Blankenbergen aan de pier. Zomerhit is gratis toegankelijk, dat weet je. Maar als je helemaal vooraan of op een nog exclusievere plaats wil staan, kan je ook zomer-VIP-tickets kopen via VRT Max. En zo kan je heel dicht bij het podium staan en onze artiesten bekijken. Camille bijvoorbeeld, de Romeo's komen morgenavond. Maxime en Babette, Sam Goris, Bart Peters, Sornik en Belle Perez zijn er ook bij. Samen met Dara, de winnares van het Eurovisie Songfestival dit jaar. En Antoon. En met die laatste... Ja, ik hoor dat al... Wie staat hier al voor Antoon? Daar, ongelooflijk. Maar ja, het zal de moeite zijn. En kijk, die luisteraars kennen hem al. Maar in Nederland is hij een enorm fenomeen. Superpopulair, 24 jaar jong. En al een paar keer de Ziggo Dome uitverkocht. Dat is zoals de AFAS Dome in Antwerpen bij ons. En je kent hem, denk ik, vooral van dit nummer dat we bij Radio 2 vaak draaien. Een nummer dat hij samen met Criss Cross Amsterdam en Sigourney K. heeft gemaakt.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's,

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Straks dus Antoon live bij Radio 2 aan zee. Het is Zita uit Denderleeuw die daar zo aan het schreeuwen was.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, die haal ik er even bij. Want wat is er zo bijzonder aan Antoon? Leg dat nu eens uit.
1: Ja, heel veel eigenlijk. Hij maakt heel leuke nummers, van rustige nummers tot enthousiaste nummers. Je kan eigenlijk elke vibe vinden bij Antoon. Hij is ook heel sympathiek naar zijn fans toe, naar andere artiesten toe. Dus hij is gewoon top.
0: Maar ook enorm bekend in Nederland. Wij kennen hem hier nog niet zo heel erg goed. We draaien die wel op Radio 2. Maar toch moet je ons nog eens uitleggen waarom iedereen naar hier moet komen tegen 19:30 om hem live aan het werk te zien bij Radio 2.
1: Dat gaat gewoon de leukste vibe zijn die je gaat meemaken op de dijk deze zomer. Hij gaat gewoon het tent eraf doen hier.
0: Voilà. En als Zita uit Denderleeuw het zegt, dan is het de waarheid.
1: Ja.

0: Gracie Abrams, That's So True.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is 16:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling. De populatiebedreigde kamsalamanders in Merelbeek en Melle leidt erg onder de aanhoudende hitte. De meeste ondiepe poelen waar de dieren zich normaal voortplanten...

0: zijn al leeg. De voorbije jaren zijn er wel diepere vijvers gegraven om de dieren te beschermen, maar die hebben nog onvoldoende succes, zegt Elke Roels van Natuurpunt.
1: Wat we nu zien is dat die nieuwe poelen inderdaad langer waterhoudend blijven, maar het probleem is eigenlijk dat de poelen waar we al weten dat er heel goede en succesvolle voortplanting is geweest in de voorbije jaren, dat die al heel rap drooggevallen zijn dit jaar. Dus de eerste keer in lange tijd. Dus we moeten nu zien en hopen dat die populatie zich uitbreiden en die nieuwe poelen zullen vinden.
0: De voorbije jaren was de kolonie kamsalamanders in Merelbeke-Mellen net fors gegroeid, maar er kwamen twee hete zomers na elkaar. Natuurpunt roept ook andere lokale besturen op om maatregelen te nemen om hitteschokken op te vangen. En die aanhoudende hitte is voor sommige landbouwers dan weer net goed nieuws. Op de boerderij van Thomas Truijen in Zwalm bijvoorbeeld kunnen ze daardoor al veel vroeger de kikkererwten oogsten. Een maand vroeger zelfs, want normaal oogsten ze pas in september. En dat is toch wel opmerkelijk, zegt Thomas.
2: Het is eigenlijk al niet evident om kikkererwten in ons klimaat te telen. De laatste jaren hebben we wel bewezen dat dat soms kan lukken, als het niet te nat is. Maar dit jaar is echt wel uitzonderlijk. En ja, die kikkererwten die groeien eigenlijk van oudsher rond de Middellandse Zee, bijvoorbeeld de Provence. Ja, we hebben een beetje dit weer gekregen dit voorjaar en deze zomer. En zon zorgt voor eiwit, dus ik verwacht wel dat die kikkererwten rijk aan eiwit zullen zijn en van goede kwaliteit.
0: In Kieldrecht, een deelgemeente van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is vanmiddag een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed tegen een geparkeerde auto, waardoor haar auto kantelde en op zijn dak terecht kwam tegen een andere geparkeerde auto aan de overkant van de straat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Uit het eerste onderzoek blijkt wel dat de vrouw niet te snel reed. In het Wonderwoud, de groenzone in Oostakker en Locristi, is de waterspeelzone dicht nu er blauwalgen zijn opgedoken. Die bacterie kan ernstige irritatie veroorzaken bij de mens en de dieren na contact ermee. Overal in Gent duiken blauwalgen op. De stad raadt op die plekken watersporten af. Zwemmen is er voor mensen altijd verboden, maar nu geldt er ook een verbod voor honden. Het weer vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 35 graden. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien. Morgen overwegend droog en zonnig. Het blijft warm met temperaturen rond 32 graden beter. Ook woensdag en donderdag veel zon en tot 26 graden dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
5: En wie doet er graag eens wild?
3: Of is misschien zo geboren.

0: Steppenwolf op zoek naar avontuur on the highway. Mirjam, jij bent op zoek naar iets anders. Die files, waar staan ze?
1: De val te vinden vooral op de Antwerpse ring richting Nederland. In Berchem is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 1 uur file is daar vanaf Sint-Anna-Dinkeroever. Ring richting Gent, er komt een kwartier bij vanaf Antwerpen-Noord. Op de R2, de ring richting Stabroek, ook een kwartier vanaf Beveren. Naar Antwerpen voorlopig nergens meer dan 10 minuten, maar dat gaat weer flink aandikken vanuit het Waasland door dat ongeval op de ring in Berchem. En rond Brussel is het redelijk rustig. Hebben we voor de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Sint-Steven Weswoluwe en Jette. En ook andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké. De jaarlijkse vakantieuittocht leidt ook elk jaar weer tot een huisdierendump bij de asielen. Jammer genoeg, bij sommige asielen is een wachtlijst van een jaar voor je dier kan binnenbrengen. Daar hebben we het straks ook nog over.
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio Bene, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Welk nummer staat voor jou op 1?
4: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
4: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
7: Fuck you allemaal.
6: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
8: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
6: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
9: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
6: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Lijkt me de perfecte afkoeling ook. Gewoon uit een vliegtuig springen. En natuurlijk zorgen dat je die parachute mee hebt. Parachute van Something Happens hoor je hier. En ja, het lijkt elke zomer wel weer hetzelfde liedje.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Vlamingen die hun honden en katten dumpen in een asiel om ze nooit meer op te halen. En Julie Beke van het dierenasiel regio Roeselare, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is dit jaar ook weer erger dan andere zomers. Hoe schat je de situatie in?
2: Ja, het is sowieso weer erg. Als dat het nu erger is dan andere zomers, met de honden misschien minder, maar toch wel zeker met de katten.
0: Hoe is de situatie bij jullie nu vandaag?
2: Ons asiel zit eigenlijk op dit moment ver boven zijn capaciteit. We hebben voor de moment iets meer dan 90 katten, bijna 100 katten en 21 honden eigenlijk. Terwijl dat we maar plaats hebben voor 40 katjes en 14 honden.
0: Oh.
2: Dus dat is een heleboel.
0: Dus jullie zitten met lange wachtlijsten dan? Want jullie werken met wachtlijsten voor wie een dier wil komen binnenbrengen bij jullie, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij werken inderdaad met een wachtlijst. Dus als iemand een hond of kat wil afstaan, dan moeten zij een mailtje sturen naar ons. En dan stellen wij allerlei vragen. Hoe meer info dat we hebben over het diertje, hoe beter natuurlijk om een mogelijke nieuwe thuis te vinden. Maar het probleem is dat wij al met een wachtlijst zitten van meer dan een jaar op dit moment.
0: Ja, en waarschijnlijk hebben mensen niet zoveel geduld als ze van hun hond of kat af willen.
2: Nee, jammer genoeg niet. We krijgen dan meestal wel allerhande verwijten naar ons hoofd, maar wij hebben nu eenmaal maar een beperkte capaciteit. Ze zitten hier zelf bij ons al in de bureau, in de keuken. We kunnen ze moeilijk buiten ergens vasthangen of zo natuurlijk.
0: Maar wat gebeurt er dan als jullie een kat of hond niet meer kunnen aannemen?
2: Ja, dan komen die op onze wachtlijst terecht. Hé. En dan zeggen we dat ook tegen de mensen, dat ze nog een beetje geduld moeten hebben. Het is maar als er een plaatsje vrijkomt, dat plaatsje kan ingenomen
0: maar
2: worden.
0: Hebben ze dat geduld?
2: Sommige mensen wel, sommige niet. Sommige dumpen dan, om het cru te zeggen, een dier ergens. Zodat de politie dan opgebeld wordt dat er ergens een hond bijvoorbeeld in een losloopweide gedumpt is. En dan moeten wij toch in actie schieten en zoeken met andere asielen van wie kan nog het dier bij zich binnennemen. Maar dat is altijd heel moeilijk, hé.
0: Dan willen ze jullie misschien
2: dan ook met...
0: Ja, dan willen ze jullie op die manier misschien een beetje dwingen om het op te nemen dan op gruwelijke wijze dan soms wel. Ja,
2: ja klopt. Veel mensen dreigen ook met euthanasie van een dier. Spreken het emotionele aspect dan aan bij ons natuurlijk, maar ja... Mm. Het blijft hetzelfde. Wij kunnen maar doen naar lang de capaciteit dat we in ons asiel hebben, jammer genoeg.
0: En hoe komt het dat er zoveel mensen zijn die hun dier afstaan? Welke redenen geven ze daar dan voor?
2: Dat begint eigenlijk bij de impulsieve aankopen eigenlijk bij de mensen. Nee, veel mensen denken jammer genoeg niet na dat voor een levenslange tijd is dat ze een diertje in huis nemen. Nee, een dier dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van 10 tot 20 jaar. Het is eigenlijk niet enkel de aankoop dat je betaalt, want velen denken van we leggen dat aankoopbedrag en het is in orde. Nee, elke dag moet dat hier ook eten krijgen, dus elke maand moet er eten aangekocht worden, elk jaar vaccin. Dan heb je ook nog de ontworming, de ontvlooiing. En dan mag er nog niets aan de hand zijn dat ze dan nog niet naar de dierenarts moeten. Nee, het probleem is gewoon, mensen kopen via advertenties die goedkoop zijn, gaan bij broodfokkers. Ook worden nog steeds nestjes gefokt omdat het leuk is of omdat de kindjes dan een keer leuk vinden om mee te maken. Mm-hmm. Maar natuurlijk zonder na te denken over de gevolgen, want elk nestje eigenlijk dat geboren wordt, zijn er opnieuw dieren die langer in het asiel moeten wachten op een nieuwe thuis.
0: Ja.
2: En veel mensen kopen eigenlijk dieren jammer nu gaan, precies zoals je een brood gaat gaan kopen bij de bakker.
0: Ja, dat is jammer eigenlijk. Het kan niet genoeg gezegd worden dit eigenlijk. Want we horen het vaak zeggen van bezint eer je begint en dat soort dingen. Maar toch blijft het en blijven die wachtlijsten bij jullie enorm lang. Ik weet niet, hoe kunnen jullie het bolwerken of hebben jullie nog nood aan vrijwilligers? Anders is dit ook het moment, jullie, om nog wat een oproep te doen.
2: Ja, vrijwilligers zijn sowieso altijd heel erg welkom. Ja. Wij zijn heel dankbaar voor de vrijwilligers dat wij hebben. Die helpen ons enorm, want alleen kunnen wij dat niet aan. Zeker niet als je zoveel honden en katten hebt zitten. Mm. Dus alle hulp is zeker welkom. Als je een hart hebt voor dieren en graag een handje uitsteekt, dan ben je zeker welkom bij ons.
0: Voilà, kijk, ik wens je veel succes daar nog En dat jullie maar veel helpende handen krijgen ook. Dankjewel, Julie Beeken van Dierenasiel Regio Roeselare. En we gaan de Weather Girls nu even op jullie loslaten. Met mannen die uit de lucht komen vallen. Laat maar komen.
3: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you? You better listen.

0: En we hebben nog een weather girl hier bij ons. Halleluja, Sabine Hagedoorn. Hallo.
1: Hey.
0: Hey. Zeg eens, wat gaan we nog krijgen?
1: Een beetje tropische hitte.
0: Wat is er gebeurd? Waarom zeg je oei? Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er allemaal?
1: Omdat ik tegen mijn microfoon duwde.
0: Ik kan je niet zien, maar ik stel er mij van alles bij voor.
1: Oei, oké. Wij zitten hier nog in de tropische hitte. Nu, bij jou is het veel draaglijker. Temperaturen rond de 22 of 23 graden. Dus dat valt allemaal zeer goed mee. Met zon ook. Maar boven Frankrijk zijn er al een paar onweders geteld. En dus in de loop van de avond en ook vannacht kan er lokaal een onweer losbreken of kan er een bui vallen. Dat gaat zeker niet overal zijn. En de kans is nu net iets groter over het zuidoosten. Dat ze daar ook wat feller zijn. Mogelijk met rukwinden en kans op hagel. Een beetje zwoele nacht met temperaturen die rond 20 graden blijven haperen. Rond 23 graden in de steden. En een 18 graden voor Hoge België. En dan morgen opnieuw tropische hitte. Minder tropisch dan vandaag. Dus temperaturen klimmen wat minder hoog. Maar we gaan wel nog tot 30 of 31 graden. Dus het zwoele is er nog wel. En ook aan zee wordt het toch wel warm. 28 graden, maar nog altijd draaglijker dan in het binnenland. Met dus zon, maar ook wolken. En in de loop van de dag een aantal buien. Daar kan ook een onweer bij horen. Een beetje verspreid over het land. In het westen van het land is misschien de kans net iets kleiner. Dus voor de kuststreek. En dan voor de dagen daarna wat minder heet. Voor woensdag is dat een 26 of 27 graden. En dan vanaf donderdag, voor vrijdag en ook zaterdag zijn dat maximaal rond 23 of 24 graden. Dus goed verdraagbare temperaturen. En het blijft ook grotendeels droog. Dus die droogte, dat blijft toch nog wel zich aanhouden.
0: Oké, dat is duidelijk. Dankjewel.

0: Aaron Blommaert, Tranen van Goud. Yo mannen, hallo, hey.
1: Hallo.
0: Voor de eerste keer in Blankenbergen? Nee, ik heb jullie nog gezien.
1: Ja, vorig jaar.
0: Ja.
2: Ook geweest.
0: Het is waar. Toen waren jullie aan het pompen, hè? Elke dag.
1: Ja, ja, ja. Elke dag team meer.
0: Dat was jij, inderdaad. Ja. Allee, welkom. Welkom weer.
1: Het was speciaal op je verjaardag toen, dat we zijn langsgekomen.

0: Heb je dan dit jaar weer iets in petto voor mij?
1: We zijn nog aan het brainstormen, maar we willen wel iets doen.
0: Ja.
1: Maar het is een beetje moeilijk. We willen beter gaan dan vorig jaar.
0: Dat elk jaar moet beter. En je hebt nog één dag, want ik ben morgen jarig.
1: Ja, exact.
0: Dat je het weet. Blijven jullie nog een beetje om Antoon misschien ook aan het werk te zien?
1: Straks, nu even gaan eten, dan komen we terug. En morgen komen we ook voor Zomerhit en voor je verjaardag.
0: Ah, maar dat is een goed plan. Er heeft al iemand gestemd ook voor Zomerhit daar bij jullie. Wie is jouw top 3?
2: Ja, dat klopt. Dus dat is Gert en James.
0: Ja.
2: En dan Maxime.
0: Mm-hmm.
2: En dan was het nog Sam Goris.
0: Ah, goede keuze in ieder geval. En tof dat jullie er morgen dan ook bij zijn voor de opname morgenavond. En dit is One Republic nog.

0: zal zelf ook nog eens nadenken wat Xander allemaal voor mij kan doen. Komt goed hoor, Xander. Geen zorgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Of misschien... Ja, nu is hij aan het lachen. Of misschien heb jij zelf ook wel een suggestie, beste luisteraar. Laat maar komen via de Radio 2-app. Waarom niet?

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En veel bouwwerven starten na het verlof opnieuw op onder een lode zon. In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. Jeroen Rijgaard, jij bent daar intussen aangekomen. Wat weet je al over die brand?
1: Ja, dat het wel een vrij stevige brand is, Iris. We zagen de rookpluim eigenlijk al van ver op de snelweg. En ik sta er hier nu ook op te kijken. En de brandweer is met man en macht uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En vooral om te vermijden dat hij nog verder zou uitbreiden. Het is eigenlijk in een soort natuurgebied, maar ook heel veel dennenbomen staan. En de brand zit eigenlijk in de kruinen van die bomen, waardoor die zich snel verspreidt en moeilijk te blussen is. Nu, ze zijn hier momenteel met zo'n 66 brand. Weerwagens bezig die brand te blussen. En ik zie hier ook in de verte een helikopter vliegen van het Nederlandse leger, een Chinook-helikopter, met daaronder een soort waterzak. Ja, allemaal dus met de bedoeling om die brand onder controle te krijgen. Op dit moment is er geen gevaar voor omwonenden. Er is wel een camping geëvacueerd, maar dat is dan vooral vanwege rookhinder, eigenlijk niet vanwege onmiddellijk brandgevaar. En ook de treinen op een belangrijke spoorlijn momenteel tussen Nijmegen en Venraai rijden niet. En ik zie de helikopter nu die zak met water op dit moment ook los boven het bos hier vlakbij, waar de brand dus nog niet onder controle is. Het zou om zo'n 21 hectare in het totaal gaan, Iris.
0: Dankjewel, Jeroen, voor deze stand van zaken. Ondanks de droogte bij ons komen er voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om auto's te wassen. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. En dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Buun van de kustreddingsdienst.
3: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. En door de hitte hebben deze zomer ook al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag- en darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Het bouwverlof is op de meeste plaatsen in Vlaanderen voorbij. En het zijn lastige dagen voor bouwvakkers die in de zon en de hitte moeten werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Peter de Kroebele liep daar rond vanmiddag.
4: Over iets meer dan een jaar moet dit gebouw af zijn en dan begint de verhuizing van de hele VRT. Maar het is heet vandaag en dus zijn er aanpassingen, zegt hoofdwerfleider Frederik Verla.
5: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is een heel specifiek en hoge temperatuur met een brander natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar. Die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorten is natuurlijk ook afhankelijk van de droogtijden en dan droogt dan veel te snel. Eigenlijk.
4: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
6: Minder scherp, minder snel. We zijn uiteindelijk allemaal naar mensen. We hebben voorzien genoeg drinken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
4: Maar de bouwvakkers klagen niet. Er zijn ventilatoren.
7: De ventilateurs zijn mis à droite à gauche. On aère comme on peut, maar on travaille.
4: En het is fris in de binnenbouw. Maar toch hoopt iedereen hier op minder warme dagen.
0: Rusland zegt dat het 4 Oekraïense vrachtschepen heeft aangevallen. 2 in de havenstad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne en 2 in de Zwarte Zee. De schepen worden volgens het Russische ministerie van Defensie gebruikt om het Oekraïense leger te bevoorraden. En nog volgens Rusland zijn er door Oekraïense aanvallen 6 doden en zeker 40 gewonden gevallen in het zuiden van Rusland in een populaire badplaats en nog eens 4 doden op het schiereiland de Krim. In Oekraïne zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een aanval op een tankstation. Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 3e etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is daar al gebeurd vandaag?
8: Wel, hier is dat grillige parcours. Heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen, al in de eerste kilometers. Op een lange klim moest gele trui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is 1 renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje probeert al kilometers lang naar die Noorse toe te rijden, Lotte Kopecky. Ze probeert een gat van intussen een kleine minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zitten in het peloton alle klassements vrouwen nog samen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers toe kan rijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
0: Dankjewel, Jonas. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en blijft onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands-Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Een nabijgelegen camping moest ontruimd worden door rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2 aan zee.
10: David van Ottegem
11: en Axel Red nu Kennedy Boulevard.

0: Shana is in Hasselt aan het luisteren op dit moment en haar man Kevin is dadelijk thuis van het werk. Hoe weet ik dat? Omdat Shana ons een berichtje heeft gestuurd. Ja, is buschauffeur bij de lijn en heeft vandaag in deze temperaturen gewerkt, zegt zij. Hier in Limburg is het 36 graden, dus niet evident om dat te doen met deze temperaturen, zo met de bus rijden de hele dag. Dus ze gaat lekker barbecue doen met een fris drankje om hem te verrassen. Ik hoop dat hij het dan nog niet gehoord heeft, Shana. Kevin, mocht je het toch gehoord hebben, er staat jou dus een verrassing te wachten. Je zal ervan genieten. Oh, dat zou ik zo graag doen. Ook straks een barbecue hier organiseren op het strand, Mirjam. Samen met jou.
1: Ja, maar ik snap dat niet. Barbecue, dat is dan het nog eens warmer maken. Waarom niet gewoon een slaatje maken?
0: Ah ja, maar barbecue met een slaatje zal het wel zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad, je hebt er wel iets fris bij nodig ook wel. Hè? En dan gaat Shana daar zitten, die worsten en dat vlees te bakken zo in deze temperaturen.
1: Oh,
0: die verdient dan ook weer een barbecue voor dat werk. Ja. En zo kunnen we blijven barbecuen een heel zomer lang. Ja. De files, hoe lang worden die nog?
1: Die vinden we vooral nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar nog 3 kwartier tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen daardoor ook nog 1 kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. Naar Breda vertragen op de E19 in Sint-Job komt door een defect voertuig dat op de spitsstrook staat. Rond Brussel op de ring gaat het. Hebben we vertragingen van minder dan 10 minuten. En ook andere vertragingen zijn beperkt.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

heel belangrijk om die nooduitgang te weten zijn. Kan letterlijk levens redden. Dankjewel, Meteor. En stem voor hem als je wil dat Meteor de VRT Zomerhit wint dit jaar. Kan via VRT Max, daar kan je 3 favorieten kiezen. Deze week ook weer.

0: Blijf hier maar flessen krijgen vandaag. Het is morgen pas mijn verjaardag, stop daarmee. Het is wel belangrijk om te hydrateren, dat wel. Het is er maar weer voor. En lekker fris, zeg die fles. Gaan we die open? Moet die nu al openmaken? Ja, oh, zegt hij. Ja, oké, goed idee.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Radio 2.

0: VOF de kunst. Maar aan koffie doen we niet mee, hè, Geert. Vandaag.
1: We doen niet mee aan koffie. We doen gewoon een goede kava.
0: Ah, wel, ik heb kava gekregen van Geert. Ook een beetje voor jouw verjaardag, hè, Geert. Ja, want, ja. Hoe oud ben jij geworden?
1: 64.
0: Oh, prachtige leeftijd ook. Dus op onze verjaardag, die van mij is morgen pas, maar we gaan er toch al eens op drinken hier. Santé, tof dat je hier ook bent bij Radio 2 aan Zee. En ja, daarnet niet gehoord in het radionieuws, maar dit weekend vond het WK hondensurfen plaats in Californië. Ja, het bestaat. Surfende honden met duikerspak en duikbril. Fantastisch om te zien. De honden worden per grootte ingedeeld. Dus we zien chihuahuas, cocker spaniels, maar ook labradors op de golven. De baasjes kunnen dan meesurfen, ofwel surfen de honden solo. Dan krijgen ze hulp van anderen die de beste golven voor hen uitzoeken. En dan beslist een jury wie wint. Ze kijken naar hoe lang ze op een surfplank konden blijven staan. De grootte van de golven en naar hun zelfvertrouwen. En de grote winnaar was dit jaar Labrador Rose. Ze won goud. In het XL hondensurfen, in het tandem surfen, stand-up paddleboarding en won ook nog eens de Surfing Spirit Award. Voilà, wat een rose zeg. Dat zouden ze toch ook eens in Blankenberge moeten organiseren, hè? Zo'n WK hondensurfen. Waarom niet? Zou toch fantastisch zijn? En honden genoeg hier toch? Hoe zit dat met jouw viervoeter trouwens, beste luisteraar? Is jouw hond ook een waterrat? En hoe uitzicht dat? Laat het nog maar weten. Via de Radio 2-app. En dit is Madonna.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordeel.

veel te laat, maar ondertussen weten de fans dat al dat Madonna nooit op tijd aan haar concerten begint. Maar ze zag er weer fantastisch uit. Een paars lycra discopakje met benen die het nog altijd goed doen. En volgens de journaliste van het laatste nieuws die erbij was, het gezicht net weer iets strakker dan die laatste keer in het Sportpaleis in 2023 was dat. En dit is Shakira en Burna Boy.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Dus luisteren naar wat er in onze buurt is gebeurd.
3: Het is ondertussen 5:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling. De populatiebedreigde kamsalamanders in Merelbeke-Melle leidt erg onder de aanhoudende hitte. De meeste ondiepe poelen waar de dieren zich normaal voortplanten zijn al leeg. De voorbije jaren zijn er wel diepere vijvers gegraven om de dieren te beschermen, maar die hebben nog onvoldoende succes, zegt Elke Roels van Natuurpunt.
4: Wat we nu zien is dat die nieuwe poelen inderdaad langer waterhoudend blijven, maar het probleem is eigenlijk dat de poelen waar we al weten dat er heel goede en succesvolle voortplanting is geweest in de voorbije jaren, dat die al heel rap drooggevallen zijn dit jaar. Dus de eerste keer in lange tijd. Dus we moeten nu zien en hopen dat die populatie zich uitbreiden en die nieuwe poelen zullen vinden.
3: De voorbije jaren.

0: jaren was de kolonie kamsalamanders in Merelbeke-Melle net fors gegroeid, maar er kwamen twee hete zomers na elkaar. Natuurpunt roept ook andere lokale besturen op om maatregelen te nemen om hitteschokken op te vangen. En die aanhoudende hitte is voor sommige landbouwers dan weer net goed nieuws. Op de boerderij van Thomas Truijen in Zwalm kunnen ze daardoor al veel vroeger de kikkererwten oogsten. Een maand vroeger zelfs, want normaal oogsten ze pas in september. En dat is toch wel opmerkelijk, zegt Thomas.
1: Het is eigenlijk al niet evident om kikkererwten in ons klimaat te telen. De laatste jaren hebben we wel bewezen dat dat soms kan lukken, als het niet te nat is. Maar dit jaar is echt wel uitzonderlijk. En ja, die kikkererwten die groeien eigenlijk van oudsher rond de Middellandse Zee, bijvoorbeeld de Provence. Ja, we hebben een beetje dit weer gekregen dit voorjaar en deze zomer. En zon zorgt voor eiwit, dus ik verwacht wel dat die kikkererwten rijk aan eiwit zullen zijn en van goede kwaliteit.
0: In het Wonderwoud, de groenzone in Oostakker en Locristi, is de waterspeelzone dicht nu er blauwalgen zijn opgedoken. En die bacterie kan ernstige irritatie veroorzaken bij mens en dier na contact. Overal in Gent duiken blauwalgen op. De stad raadt op die plekken watersporten af. Zwemmen is er voor mensen altijd verboden, maar nu geldt er ook een verbod voor honden. En een brandweersergeant die toevallig boodschappen deed bij de Bonap in Nienhoven heeft vanmiddag een grotere brand voorkomen. En de omvormer van de zonnepanelen op het dak was brand uitgebroken en de man greep meteen in met een eerste bluspoging. Daardoor sloeg het vuur niet over naar het dak. Toen zijn collega's aankwamen, moesten ze alleen nog nablussen. Klanten en personeel van twee naastgelegen winkels werden uit voorzorg geëvacueerd, maar er vielen geen gewonden. En alle winkels konden intussen weer open, ook de winkel waar de brand uitbrak. Het weer vrij zonnig en zeer warm met temperaturen rond 35 graden. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien. Morgen overwegend droog en zonnig en rond de 32 graden dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van 14 Nieuws.

0: Is jouw hond ook een waterrat en hoe uitzicht dat? Vroeg ik daarnet. Wel, Annie Maas uit Gent laat weten dat haar jongste golden retriever regelmatig in het hondenzwembad ligt. En dan daarna graag in de aarde draait. Leuk, zegt ze, vooral dan komt ze naar binnen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat dat heel plezant is dan bij jullie thuis. Shirley uit Ternat heeft ook gereageerd. Haar kat is een waterrat, zegt ze. Ik kan me geen bad nemen of ze zit bij me, zodat ze met haar poten in het water kan. En als ik in de keuken water in de pompbak laat, hup, zit ze ook er direct in met haar pootjes. En Vivian de Vriese uit Neerpelt heeft ook gereageerd. Haar Max, zegt ze, is geen waterrat, maar een snoeper. Zoals jij, David. Ik begrijp Max volledig, Vivian. 29 augustus wordt Max ook 14 jaar. Ah, dat is dan tijdens de finale van Zomerhit. Dubbelfeest ten huize Vivian uit Neerpelt. Of kom het gewoon hier vieren met Max aan de pier in Blankenbergen, Vivian. Dan komt Max misschien ook eens op VRT Max. Zou kunnen. Mirjam, waar staan de files?
1: Die vinden we nu vooral op de buitenring rond Brussel. In Jette zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Er is dus maar 1 rijstrook vrij. Dat betekent dat je vanaf Sint-Stevens-Woluwe moet rekening houden met 1 uur extra. Voor de binnenring 1,5 uur extra tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Voor de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daardoor ook naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de A12 tussen Meissen en Londerzeel nu ook 10 minuten vertragen. En dan nog eens 10 minuten naar Breda op de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job. Komt door een defect voertuig op de spitsstrook. Maar andere vertragingen zijn beperkt.
0: Had jij ook geen kat, Mirjam?
1: Ja, een kat.
0: Ja, en is dat een waterrat of probeert hij het water te mijden? Zoals de meeste katten?
1: Nee, ja, eigenlijk ja, nee, geen waterrat.
0: Geen waterrat. Maar de meeste toch, hè? Zo'n kat die graag van water houdt, is weer een zeldzaamheid, denk ik. Maar goed, ze bestaan in Vlaanderen, zoals alles en nog wat.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Dat is nogal muziek hier bij Radio 2 aan Zee. In Excess, Original Sin. En daarvoor David van Dijk met zijn nieuwe Ik kan het niet geloven. En geen stad of dorp in Vlaanderen of het heeft wel een festival deze zomer. En wist je dat er zelfs iemand is die een festival heeft dat zijn eigen naam draagt? Hans Franken, hallo.
1: Dag David, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dank je.
0: Je bent de vaste pianist van Clouseau geweest. Nu de man achter de successen van Meteor, bandleider van The Voice. En je organiseert dus in Essen elk jaar het Hans Franken Festival. Hoe ben je daartoe gekomen, Hans?
1: Ja, dat het mijn naam draagt of dat we daar gewoon mee begonnen zijn, bedoel je?
0: Ja,
1: want
0: allebei.
1: Mijn naam is er eigenlijk, ja, dat is eigenlijk gekomen dat we... dat ik mensen begon te inviteren. Dat is 2017 begonnen op het Marktplein hier in Essen. En toen was dat ja, Hans Franken die inviteert, Hans Franken invites. En toen hebben we Natalia, Bart Peters en Chris Wouters mogen inviteren. En dat was eigenlijk zonder aankondiging. Dat was gewoon kom maar kijken en niemand wist wie er kwam. Dat was zo'n beetje de formule. Ondertussen is dat de 8e editie geworden en is dat uitgegroeid tot een echt festival en hebben ze daar HF Festival van gemaakt. Ja, en dat heeft nog altijd wel een beetje mijn naam.
0: Ja.
1: Omdat ik die artiesten allemaal wel ken en ook contacteer om of dat ze willen komen spelen hier op het festival.
0: Geeft dat toch wel een speciaal gevoel, denk ik, als je daar dan mag je gratis binnen waarschijnlijk ook.
1: Ik zelf mag binnen, ja.
0: En ook werken waarschijnlijk, moet je dan ook het podium...
1: Ja, ik ben daar sowieso aanwezig en ik kondig ook die artiesten aan. En zaterdag sluiten we af met mijn band en daar is het echt terug de formule zoals het begonnen was. Daar inviteren we meerdere gasten en op 2 uur tijd hebben we daar een hele race van artiesten die aan elkaar geregen worden in een lange show eigenlijk. Ja. Dat is wat het fijne ervan.
0: En wie zijn de grote namen zo nu, dit jaar?
1: Er zijn heel wat grote namen. Vrijdag hebben we een heuse tributeavond ervan gemaakt. Dat is zo de grootste meezingavond geworden. Lies is daar onder andere. We hebben een Swift Sensation, die komt Taylor Swift songs brengen. En we hebben ook Queen en ABBA. En dan zaterdag hebben we onze eigen Barbara Dix en Jasper Stevelink. En dan sluiten we af met die formule inviteren van invites. Ja, en daar hebben we Case Choice, Bassera, Meteor en de grootste verrassing van die avond. En daar mag ik helaas niks over zeggen.
0: Nee, dat is waar.
1: Dan moet iedereen komen kijken.
0: Ja, dat is een special secret guest.
1: Ja, we doen dat elk jaar. David is een beetje een formule. Dat konden we ene keer niet aan. De mensen moeten maar komen zien. En diegenen die erbij waren, die hebben altijd zo... Zie je wel, ik wist het. En de afgelopen jaar was dat zo... Willy Sommers of andere namen. Maar dit jaar is het echt wel een knaller van formaat.
0: Ja.
1: Maar die artiest heeft, of die artiesten, of die artiesten heeft echt effectief gevraagd van ja, ik kom of we komen, maar ik wil niet dat je het aankomt. Ja. Want,
0: maar klopt het dat het Madonna en Kylie Minogue zijn?
1: Het wordt wel warm, daar is een beetje in de buurt.
0: Oké, spannend. Of de Sugar Babes, dat kan ook, die heb ik nu in ieder geval klaarstaan. Hans Franken Festival, nu vrijdag en zaterdag 7 en 8 augustus in Essen. Veel plezier
1: dank
0: daar,
1: wel,
0: Hans.
1: Salut. Ja, dankjewel en welkom.

Niet Madonna, niet Kylie, ook niet de Sugar Babes. Zal dus iemand anders zijn die secret guest in Essen komend weekend. En ja, de Tour de Femme is bezig. De derde etappe vandaag. Het is heel goed gegaan de afgelopen dagen voor Lorena Wiebes. Die had altijd eens een etappe gewonnen. Maar vandaag, de rensters zijn net aangekomen, is het de Noorse wielrenster Sigrid Hoogset, als ik dat goed uitspreek, die gewonnen heeft. En Lotte Kopecky is tweede geworden. Het ging vandaag van Genève naar Poligny en ze zijn net aangekomen. We zullen het volledige wedstrijdverslag straks wel horen om 6:00 in het radionieuws. VRT Zomerhit, morgen dus de derde televisieshow die hier wordt opgenomen. En woensdag dan de vierde, als je wil weten wie precies wanneer komt optreden en welke internationale artiesten daar allemaal tussen gezet zijn, dan kan je via VRT Max de volledige line-up bekijken. En terwijl je dat aan het doen bent, natuurlijk niet vergeten te stemmen op een van onze 19 genomineerden. Wie mag voor jou VRT Zomerhit winnen? Het hangt van jou af. Je kan deze week ook weer 3 favorieten kiezen via VRT Max. Hier straks bij Radio 2 live aan zee, niemand minder dan Antoon uit Nederland. Ja hoor, hier staan de fans al een tijdje, moet ik zeggen, allemaal op de eerste rij. Ja, dat kan nog. Je kan nog naar hier komen om die eerste rijen te vullen, maar het zal snel gebeurd zijn, denk ik. Want hij is wel ontzettend populair. En dat begint ook in Vlaanderen te komen, heb ik zo de indruk. Optreden is gepland om 7:30, zoals je weet. En dit is Coldplay nog.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Ik ga ondertussen het publiek al een beetje opwarmen met de Antoon-muziek. Wat denken jullie van knalprobleem? Ja. Hyperventilatie. Oké, okay, komt goed. Maar er is ook nieuws, let op.
3: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En in een half jaar tijd is de verkoop van benzinewagens gehalveerd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd met man en macht een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer ten oosten van Eindhoven. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray. Jeroen Rijgaard, jij staat vlakbij de plaats van de brand. Is het vuur moeilijk te bestrijden?
4: Ja, absoluut. Met man en macht is zeker niet overdreven. Iris, ik zie hier op dit moment op 7-8 plaatsen waterstralen boven de bomen uitkomen. Dat is de brandweer dus die aan het blussen is met meer dan 60 blusauto's. Er zijn ook overal slangen aangelegd vanuit de Maas. Die ligt hier vlakbij om zo rechtstreeks met water te kunnen blussen. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met waterzakken. Ja, dat toont toch aan hoe groot die brand is. Op dit moment staat zo'n 21 hectare bos in brand. Dat is vanmorgen al gebeurd, maar de brand heeft zich geleidelijk aan ook wel uitgebreid deze namiddag. En de bedoeling is dus ja, om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Want de brand zelf onder controle krijgen is niet zo simpel. Het bos nog redden ook niet. Want de brand zit namelijk in de kruinen van de bomen. En op die manier kan die zich bijzonder snel gaan verplaatsen. Er is een camping ontruimd. Dat wel. Niet omdat die ja, zou in brand vliegen, maar wel uit veiligheid, omdat er ook heel veel rookontwikkeling is. Er is zo pas ook een NL-alert verstuurd, heb ik ook gekregen op mijn gsm, om dus uit te kijken naar de vele rook. En intussen vliegt dus de 3e helikopter van het Nederlandse leger hier nu opnieuw aan met een waterzak richting het bos, met de bedoeling dus om ja, de brand op die manier toch min of meer onder controle te krijgen.
3: Dankjewel, Jeroen. En ondanks de droogte komen er in ons land voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte dus. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. We hebben onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
5: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
3: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij. En op een warme dag als vandaag is het extra lastig voor de bouwvakkers die in de zon en in de hitte werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Werfleider Jarno Peters merkt wel de invloed van de hitte bij de bouwvakkers.
6: Minder scherp, minder snel, ja, sowieso een beetje. Allee, we zijn uiteindelijk allemaal naar mensen, laat ik ons zeggen. De werken op het dak en zo worden ook allemaal achteruitgeschoven op die manier. Gewoon om ervoor te zorgen dat ook enerzijds het dak niet gaat beschadigen, maar ook omdat de temperaturen op het dak eigenlijk echt niet houdbaar zijn eigenlijk. Nu, we hebben voorzien genoeg drinken en alle andere zaken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
3: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
7: De dame is in problemen geraakt in het water, om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
3: Het is dit jaar de eerste drenkeling in een bewaakte zwemzone aan onze kust. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Steven Rombout, wat zeggen die cijfers precies?
8: Wel, benzineauto's hadden in de eerste 6 maanden van dit jaar nog een marktaandeel van 42%. En de afgelopen maand, juli, is dat teruggevallen tot 24%. Het marktaandeel van diesel was al klein en is nog verder gedaald van 3% naar 2%. Dat betekent dat nu bijna 3 op de 4 verkochte auto's volledig elektrisch of hybride zijn. Hybride betekent dat ze zowel over een elektromotor als een klassieke verbrandingsmotor beschikken. Die forse stijging is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van de zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. En dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gestegen is.
3: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Sport. De Noorse Sigrid Haugset heeft de 3e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook leider in het klassement. Maar Jonas Maas, Lotte Kopecky, kwam wel heel dichtbij.
9: Ja, zeker. Een halve wedstrijd lang heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met daarbij ook gele trui Wiebes al op de eerste lange klim van de dag minuten verloor. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld. Le Cour, Nivia Doma en Vollering konden Pauline Ferrand-Prévot zelfs even lossen. Maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Haugset en achtervolger Kopecky nodig hadden om te strijden voor die dagzegen. Maar Kopecky kraakte dus in het slot. Zo kon Sigrid Haugset haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er nog eens bovenop.
3: Dank je, Jonas. Weer nog wisselend bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk met onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht, tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en het blijft ook onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Zowat 21 hectare bos is al vernield. Een camping is ontruimd door de rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ja, dat is een moeite daar ook. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier file tussen Grimbergen en Jette. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de binnenring 1 kwartier kijkfile ook tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1.5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroeven en Antwerpen-Oost. En andere vertragingen zijn gelukkig beperkt.
10: Radio 2 aan zee.
11: David van Ottegem.
2: En Sharon is in Menen aan het luisteren op dit moment. Ze heeft hier een foto doorgestuurd van haar hond Quinto, die elke dag normaal gezien gaat zwemmen in de leien, maar door de blauwalgen daar mag dat nu niet. Dus zwemt hij nu in de vijver tussen de koois. En inderdaad, is een prachtige foto van Quinto, die tussen de vissen aan het zwemmen is. Eigen niet ervan, dat is de bedoeling zeker.

0: Maxime en Babette.
1: Ga je hoe dan ook vanavond vergeten? En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Hoe dan ook.
0: Misschien wel de VRT Zomerhit van 2026. Hoe dan ook. En kijk eens wie hier is. Antoon. Ja, en die kan je misschien kennen van deze. Een lied dat hij samen met Chris Cross Amsterdam en Sigourney K heeft gemaakt. En nu hoor je ook deze van hem vaak langskomen op Radio 2. Ja hoor. Ik heb ze hier al even opgewarmd voor jou.
2: Ja, top. Ze zijn al enthousiast.
0: Hey, maar het was niet moeilijk om ze enthousiast te krijgen. Jouw naam was voldoende.
2: Oh, thanks. Maar hey, leuk ook. Thanks voor de support op Radio 2 met
0: ja,
2: de enige.
0: Welkom. Ja, we draaien liedjes hier heel graag bij Radio 2. Maar in Nederland ben jij wel echt een fenomeen. Hè? Dat moeten we toegeven.
2: Ah, jij zegt het.
0: Ja, ik zeg dat. Thanks. Ik zeg dat. Je bent nu 24, maar op je 20ste was je er al de meest gestreamde artiest op Spotify. Liedkleppers als Ed Sheeran achter je.
2: Ja.
0: En je hebt de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is toch dat is zoals onze AFAS Dome in Antwerpen. Dat is 17.000 man. Heb je ook een aantal keren uitverkocht.
2: Ja.
0: Hoe leg je aan een Belgische luisteraar uit wat er de afgelopen jaren is gebeurd met jou?
2: Hoe leg je dat? Dat is wel een heel lang verhaal.
0: Moeilijk,
2: in het kort.
0: Hè?
2: In ieder geval denk ik dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En dat heel erg uit de hand is gelopen. En dat ik dat nu nog steeds elke dag doe met heel veel plezier. En eigenlijk dat te weinig in België heb gedaan, vond ik. En het leek me heel leuk om wat meer in België te zijn. Alle shows die we hier doen. Ik heb met mijn tour een show gedaan in de Trix. Dat was voor mijn gevoel...
0: Ja, er waren erbij hier. Kijk.
2: Ja, jullie waren in de Trix ook.
0: Ja.
2: Dat was qua energie van alle shows die we deden in de tour. 13 shows was dat de hoogste energie.
0: Maar dat is België natuurlijk.
2: Ja, we hadden op een gegeven moment de derde track aanstaan. En we zeiden van, joh, wat gebeurt hier? Dus toen zei ik ook van, we hadden meerdere avonden moeten doen.
0: Ja, tuurlijk.
2: En bij deze dacht ik, beginnen even op het strand rustig. En dan kunnen we het een beetje opbouwen naar Pukkelpop straks.
0: Ja, ik weet niet of het hier rustig zal worden straks.
2: Nee, het is nu al. Heel gezellig in ieder geval.
0: Ja, toch? Ja, toch. Maar het is begonnen als kind inderdaad met een DJ-set die je van je vader hebt gekregen.
2: Ja, klopt. Nee, het is heel jong. Probeerden mijn ouders op allemaal... Nou, mijn pa had een DJ-set zelf. Voor een bruiloft of zo had hij een setje gekocht. Die heeft hij één keer gebruikt. Die had ik toen gevonden. En toen ben ik eigenlijk gaan klooien. En mijn ouders probeerden nog een soort van... Moet je dan niet op pianoles? En ik wilde drummen. En dat was dat allemaal niet echt. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dus... muziek maken op de computer. En toen ben ik mijn eigen beats gaan produceren.
0: En hoe klonk dat?
2: Ja, kippenvel was het al gelijk natuurlijk. Nee, het klonk heel slecht. En op een gegeven moment, toen dat was alleen de beat... ben ik met vrienden daar overheen gaan zingen ook. Of rappen eigenlijk eerst. Mm. En dat is Antoon geworden. En dat is toen is het gaan lopen eigenlijk voor het eerst.
0: Ja, toen is het heel snel gegaan inderdaad. Want je bent zelfs op je 15e ben je gestopt met school.
2: Ja, klopt.
0: Om dan toegang te krijgen tot die prestigieuze popacademie. De Herman Brood
2: Academie is dat. Nou, dus ik had het er gisteren toevallig met mijn pa nog over. Wat een gekke keuze eigenlijk dat mocht van mijn pa. Dat ik op mijn 15e met het VWO mocht stoppen. En... nou, dat heeft me uiteindelijk heeft dat me hier gebracht. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb toen. En daar heb ik toen Big Two ontmoet van The Opposites. Die is ook wel... kennen jullie die? Die is ook wel bekend in Belgisch geweest. Die heeft ook wel een paar keer Pukkelpop afgebroken. En zodoende zijn we eigenlijk toen vanuit de Herman Brood Academie samen aan Antoon gaan werken.
0: Ja.
2: En dat doen we tot de dag van vandaag nog steeds samen met heel veel plezier.
0: Ja. En je werkt zelf ook aan andere artiesten. Roxy Dekker draaien we hier ook vaak op.
2: Ja, klopt.
0: Daar heb je ook mee samengewerkt. Heb je nummers voor haar geschreven zelfs?
2: Ja. En Stien en Vrouwtje hebben veel toffe muziek meegedaan afgelopen jaar. En ik doe mijn best.
0: Ik denk dat we een goed beeld gekregen hebben in Vlaanderen van Antoon hier. Maar wat ook opvalt is dat jij, bijvoorbeeld in die Ziggo Dome, dat ook heel veel ouders meekomen met hun jonge kroos. Zeg maar dat jij generatieoverschrijdend werkt. Aan wat zou dat gelegen kunnen zijn?
2: Je hebt sowieso, als kids iets leuk vinden, moeten de ouders mee. En daar kun je ook zitplekken. Dus dat werd heel verspreid tussen een soort vooraan de tieners. Je had ook wel de 30+. Dan heb je de kinderen met ouders. En eigenlijk was het op een gegeven moment in de Ziggo wel. Dat je echt kon zien van oké, we hebben alle doelgroepen hier bij elkaar staan, zeg maar. Dus dat was heel leuk.
0: Dan gaan we dat straks ook zo proberen te organiseren hier aan de...
2: Ik ben benieuwd hoe dat in België is. Tot nu toe zie ik alleen vrouwen en een gozer.
0: Ja, nee. Ja, daar is ook iemand aanwezig. En daar zie ik wel zelfs iemand met een witte baard.
2: Gezellig.
0: Aan het filmen. Wordt heel gezellig. Blijf nog gezellig bij ons.
2: Ik ben er nog even.
0: Voilà. Antoon bij ons. Radio 2 aan Zee. Tot 8 uur vanavond nog met Jennifer Lopez nu.

Ja, ondertussen een stormloop op Antoon om de beste selfie te kunnen nemen. Helemaal geen probleem. Straks treedt hij live op bij Radio 2 aan zee om 7:30. Wil je meemaken? Kom gewoon naar hier naar de pier of kijk mee via VRT Max. Dat kan ook.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: We moeten hem even terug uit het publiek trekken en voor de microfoon. Het is waanzin hier, Antoon.
1: Het ruimt wel lekker op. Als je gewoon een foto maakt, dan ze gingen daarna gewoon weg. Gewoon. Ik dacht het op.
0: Heerlijk. Antoon,
1: kom terug.
0: Kom terug. Kom terug, zeker om 19:30, hè, wanneer jij hier aan het optreden wordt.
1: Ja, ze denken, we hebben die foto, zoek het maar uit.
0: Nee hoor, ik weet zeker dat ze terugkomen. Antoon bij ons vanavond bij Radio 2 aan Zee. Ook morgen hier te zien op het VRT Zomerhitpodium voor de tv-show.
1: Ben je
0: goed geraakt trouwens, helemaal vanuit Nederland.
1: Ja, was top. Nee, we slapen hier ook met de band, want we dachten 3 uur heen en weer, 2 keer 2 dagen, dat is een beetje enthousiast.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben lekker met de crew een weekendje weg naar België. Op welke dag is het vandaag?
0: Vandaag is maandag.
1: Maar het is geen weekendje weg, maar het is wel lekker.
0: Je maakt er een lang weekend.
1: Ja, toch?
0: Je verlengt het weekend gewoon hier in Blankenbergen. Maar je komt vanuit Amsterdam nu.
1: Ja, we komen allemaal uit Amsterdam nu.
0: Ja, want dan moet je Antwerpen door. Dat kan een beetje moeilijk
1: zijn. Het was top. Gewoon in 1 keer ben ik doorgereden, ja. Zonder enig probleem met iets.
0: 130 op de vluchtstrook.
1: Ja, toch? Ja, jullie noemen dat, dus dat zei ik laatst in die trickshow, maar die viel niet helemaal goed. Ik dacht dat jullie hem de pechstrook noemden. Of is dat wat?
0: Pechstrook.
1: Noemen jullie het zo?
0: Ja, pechstrook. En jij zegt vluchtstrook.
1: We hebben op een gegeven moment namelijk voor de Belgische radio toen pechstrook opgenomen.
0: Ja.
1: En dat was de Vlaamse versie. Alleen bij Trix zei ik dat is, hier is de pechstrook. En toen zei iedereen van nee, wij zijn gewoon vluchtstrook, zeggen we.
0: Nee, want wij hebben die Nederlandse versie.
1: Ja, precies. Ja, dus ja, die pechstroker versie die is niet helemaal geland hier.
0: We draaien altijd liever het origineel. Dat is altijd...
1: Ja, snap ik.
0: Ja. Heb je zo een favoriet Belgisch woordje of een Vlaams woordje zo? Nu dat je zo meer vertrouwd raakt met onze contreien?
1: Of iets
0: dat je heel erg leuk vindt?
1: Ik vind het wel grappig dat jullie u zeggen. Dus ook Nederlanders zijn wat lomper en die zeggen heel vaak je en je zegt u.
0: Ja.
1: Als iemand volwassen of gerespecteerd is of zo. Terwijl jullie zeggen gewoon heel altijd al u voor mijn gevoel. Ja. Wat eigenlijk wel netter is of zo.
0: Beleefder, hè?
1: Ja, veel beleefder dan die. Ja, Hollanders zijn toch wat lomper.
0: Dat klopt, we zijn wel beleefder. Dat is,
1: dus lomper en die zeggen heel vaak je en je zegt u.
0: Ja.
1: Als iemand volwassen of gerespecteerd is of zo. Terwijl jullie zeggen gewoon heel altijd al u voor mijn gevoel. Ja. Wat eigenlijk wel netter is of zo.
0: Beleefder, hè?

0: Hier komt hij een momentje, hè. WRT Radio 2. We moeten eerst even hierop duwen. Dat was jij trouwens met Meisje.
1: Ik dacht, het klinkt als iets wat ik ken.
0: Nee, dit is het, Ja, dit is de stem van onze koningin die jij gebruikt heeft. Nee, dat is niet waar.
1: Oh, ik denk al. Oh.

0: Oké, wat denk je? Ik ben benieuwd.
1: Ah, best vet, toch?
0: Vet.
1: Er komt geen zanglijn of iets. Het is echt een...
0: Ja.
1: Het is wel vet. Ja. Werkt het een beetje hier?
0: Ik weet niet, het is de eerste dat we
1: doen. Wat vind jij ervan?
0: Vandaag, ik vind het wel goed.
1: Niet, het is niet echt Radio 2, hè?
0: Oh, dat ging ik net zeggen. Misschien niet echt geschikt voor onze playlist.
1: Ah, het klinkt goed. Het klinkt al, als je het zelf produceert, al best lekker. Okay. Ik wachtte gewoon tot de meezing vocal, tot ik iets kon meezingen.
0: Ja. Denk je dat die...
1: Ik moet een beetje gospel gaan leren.
0: Dat zou kunnen. Oké, genoeg over de Belgische muziek. We gaan het even over jouw nieuwste hebben. De enige.
1: Ja.
0: Hebben we al vaak gedraaid hier op Radio 2. Maar vertel nog eens waarover het precies gaat.
1: Het liedje zelf gaat over iemand die heel speciaal voor je is. En dus de enige. Ja, verder is het gewoon
0: Het moet geheim blijven. Het is
1: geheim. Ik had ook best wel een lang album met best wel diepe, daar gaan we het later ook over hebben, liedjes over mijn moeder en liedjes over mezelf en best wel wat diepere onderwerpen. En dit liedje was gewoon weer even over de liefde en gewoon luchtig en gezellig.
0: Is het autobiografisch?
1: Nee. Het is, ik heb het geschreven met Kevin Bos en Paul Sinna, twee goede vrienden van me. En het is eigenlijk gewoon, we beginnen altijd met de melodie en dan kijken we gewoon welke woorden goed passen bij. Het klinkt heel suf nu hoe ik het nu zeg.
0: Nee, want
1: ik neur die dan melodieën in en dan vullen we woorden in die klinken als de melodieën die we neurien.
0: Ja.
1: Maar er is weinig autobiografisch aan mijn luchtige liedjes, zeg maar.
0: Ja. Maar ik vind wel dat je op goede woorden kan komen, zoals situatieschip bijvoorbeeld.
1: Ja toch, die vond ik ook wel oprecht goed bedacht.
0: We spreken over situationship altijd.
1: Heb jij ooit iemand dat woord horen vertalen?
0: Nee
1: toch?
0: Ja, je bent de eerste. Toen ik dat nummer hoorde, dacht ik van dat is goed gevonden.
1: Ja toch, ja. Thanks man.
0: Ja. Echt waar, we zitten in een situatieschip en er is geen land in zicht.
1: Ja.
0: Ja, maar je schrijft dus al je nummers ook zelf.
1: Ja, en dus met veel vrienden, Twan om me heen en Paul ook. En ik vind het dat gewoon heel leuk om te sparren en met dingen te komen zoals zo'n situatieschip, dat we ook echt wel, dan liggen we ook wel echt in een deuk met z'n allen van weet ik veel. Het gaat er gewoon om dat je lol hebt in de studio en dat er iets leuks uitkomt.
0: En hoe bouw je dat dan op, zo'n feel-good nummer, zeg maar?
1: Ja, dus van tevoren bepaal je dat niet echt. En met het album hadden we wel een soort rode draad er doorheen lopen qua gevoel. En het was best wel wat zwaarder voor de festivals, wat donkerder. En ik weet dat we deze sessie starten en dat we best wel voelden van we hebben even zin in iets gezelligs. Mm-hmm. En het begint altijd bij de beat bij mij. De beat die met die piano en die...
0: Op de computer.
1: Een soort mallet. Ja, ik maak op de computer een beat en op een gegeven moment creëert dat het gevoel in de ruimte. En op basis daarvan gaan we meestal neurien.
0: En dan pas komt de tekst, de eerste muziek.
1: Ja, we hebben wel eens tracks gedaan die textueel helemaal nergens over gaat. Maar dat gewoon de woorden klinken als wat we neurieden. En dat klonk gewoon het lekkerst.
0: Ja, oké. Ja, het klinkt ook goed op festivals. Je staat op Pukkelpop en Kammerrock in Vlaanderen vandaag. Hè. Dat gaat fantastisch worden. En,
1: ja, man.
0: Ja, en straks hier ook bij ons natuurlijk. We gaan de enige nog eens laten horen.
1: Leuk, man.
0: Alsjeblieft, daar gaan we.

Ja, hij ziet er ook heel erg goed uit. Inderdaad, dat hebben een aantal luisteraars ook opgemerkt. Laat het mij dit weten via de Radio 2-app. Straks ook live op ons podium, Antoon.

0: Sabine Tiels tegen Polen. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Grimbergen en Jette. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuutjes tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 in Brecht. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Elke

0: Hotshot Stan van Samang met zijn gitaar. Mooi. Radio 2. Wie gisteren nog laat op was, zal op VRT1 Peter en Zandloper misschien nog hebben gezien met Anastasia Chernouk. Geboren in Kirgizië, maar een nieuw thuis gevonden in Aardrijke in West-Vlaanderen. Super toffe, plezante madame. Ik heb ze ook al eens als vrijdagsgast gehad in Radio 2 Spits. Maar nu hebben ze nog beter leren kennen. Dat geld belangrijk is voor haar bijvoorbeeld. Ze is de eerste generatie die correct betaald wordt en het betekent voor haar vrijheid heel veel. Daarnaast geeft ze ook toe dat ze nogal materialistisch is.
1: Ik ben ook een luxe pony. Ik zie unfortunately heel graag de mooie dingen in dit leven. En ik ben ook echt de overtuiging toegedaan dat iedereen die denkt van oh, geld is slecht of onbelangrijk, lustert, als je de wereld wilt veranderen, hij haalt courage.
0: Courage. Ja, Anastasia begint op een gegeven moment geld te verdienen en dus krijgt ze de kans om zich te verwennen. Een luxe pony met mooie dingen. Ze herinnert zich nog heel goed trouwens wat ze als eerste kocht.
1: Dat waren Louboutins. En ik heb daar de trein voor gepakt naar Brussel, naar die winkel. Die madame was dan nog niet vriendelijk ook. Pijze, godverdorie ze. Zit hier niet met mijn geld. Had die schoen het dan? Ik heb dan de schoen dat ik wilde, waren er dan niet. Ik heb dan andere gekocht, maar ik ging er kopen.
0: Ja, influencer, mediapersoonlijkheid. En moet die Anastasia Chernouk in Peter van der Veire en de Zandloper deze week.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ook gewoon te beluisteren via VRT Max als podcast. Of zondagochtend om 9 uur hier op Radio 2.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Ja, dat is wel handig hoor, op zo'n warme dagen om zo'n partner te hebben die koud is als ijs. Brrr. Beter dan eender welke airconditioning thuis. En dit is Lady Gaga nog.

0: Ja, die radio is radio 2 dan, hè. Lady Gaga, paparazzi, straks nog veel meer muziek hier.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in iets zomers.
9: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
11: Gazpacho met meloen? Doen!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
12: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
13: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Vanavond Antoon live bij Radio 2 aan zee. Over een half uurtje staat hij op ons podium. En we laten straks ook een heel mooi nieuw nummer voor het eerst op Radio 2 horen. Blijf luisteren.
15: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
16: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
17: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
16: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
18: De dame is in de problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren. Maar dat is helaas niet gelukt.
16: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man gered uit zee in de pannen. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. De daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. Dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gegroeid is. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugseth de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugseth pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden. Maar onze landgenote moest uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.
19: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen.
16: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. De 41-jarige Komper werkte de voorbije 2 seizoenen bij het Zwitserse St. Gallen als assistent. Hij wordt nu voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien, maar wel zacht. Minima tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw warm tot 32 graden met kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En op de E40 van Luik naar Brussel zijn in Heverlee door een ongeval twee rijstroken versperd. Voor de rest geen moeilijkheden gemeld.
7: Radio 2 aan zee.
10: David van Ottegem.
0: En we gaan hier ook nog een tandje bij steken. Goedenavond.

0: Rob of Ronder van Pommelien Thijs, we zoeken deze zomer een opvolger. Vorig jaar won zij de VRT Zomerhit Trofee met Atlas. Antoon bij ons vanavond. Jij komt niet in aanmerking voor onze zomerhit, want dat moeten Vlamingen zijn.
1: Ah, shit.
0: Ja.
1: Amai.
0: Sorry daarvoor.
1: Ik ben ook Vlaams half.
0: En Pommelien ken jij toch ook wel, denk ik.
1: Ja, ik heb wel eens ontmoet. Ja.
0: Ah, je hebt ze ontmoet.
1: Ja. Heel leuk. Echt een toffe zangeres ook. En super toffe muziek.
0: Ja, misschien moeten jullie samen eens iets doen.
1: Ja, wie weet al. Het zou wel leuk zijn.
0: Dan zou je wel de zomerhit kunnen winnen.
1: Ja, we hebben het wel eens over muziek maken gehad, maar dat is meer als Antoon de producer.
0: Ja.
1: Maar wellicht is er ooit een manier dat we onze sounds kunnen combineren.
0: Ja, waarom niet?
1: Zou ja, superleuk.
0: Zou mooi zijn.
1: Mag ik dan wel de zomerhit winnen? Dan mag het.
0: Dan mag het samen met haar, hè?
1: Krijg ik een halve.
0: Ja, hoe jullie het verdelen, dat hangt dan van jullie af.
1: Ja.
0: Ik heb afgelopen weekend ook al wat muziek van jou beluisterd en wat video's bekeken om... Oh ja, ik wou natuurlijk weten welk vlees we in de Kuip zouden hebben vanavond, dat begrijp je. En toevallig was de eerste clip die ik zag ook tot het eind van mei.
1: Oh ja, ja.
0: En
1: ja,
0: dat vond ik zo mooi. Ik wist toen nog niet, ja, pas achteraf heb ik allerlei dingen gelezen die met de song te maken hebben. Maar ik dacht eerst, dit gaat over een liefdesbreuk. Maar toen zag ik jou in de clip een kerk binnenstappen.
1: Ja, klopt.
0: Ook nog andere mensen. Het ging over een soort afscheid dat ik niet kon vermoeden. Maar ja, het is een heel persoonlijk nummer geworden. We gaan het straks ook draaien. Het is ook de titel van jouw nieuwe album geworden. Kan je eens even vertellen wat het nummer voor jou betekent? En wat er allemaal gebeurd is eigenlijk in jouw leven?
1: Nou, het nummer Tot het eind van mei is eigenlijk een ode aan mijn moeder. Die eind 2020 is overleden. Voordat mijn carrière eigenlijk van start ging. Je zou ook kunnen zeggen dat die eigenlijk nog harder is gaan... harder is gaan groeien door haar overlijden. Omdat ik toen zo de afleiding zocht in muziek. Dus ik dank eigenlijk altijd die carrière aan mama. Want zonder haar was... maar ja, ik had liever mama natuurlijk. Dus dat is altijd de keerzijde. En dit nummer is dus voor haar als een soort contact met haar. Om even te laten weten dat alles goed gaat. En dat ik nog altijd aan haar denk.
0: Ja,
1: tot het eind van mei, dat is eigenlijk waar.
0: Inderdaad, ja, dat is zo mooi gezegd ook. Dat je die liefde altijd in jou zal blijven dragen tot jezelf. Tot jezelf niet meer bent. Hoe moeilijk is het om dat nummer niet... Want het is vrij recent, het is maar 2 jaar geleden. Hoe moeilijk is het om dat voor een publiek te brengen?
1: Het verschilt een beetje waar je bent. En soms heb ik ook shows dat ik gewoon dan... Want eigenlijk vroeger deed ik nooit echt liedjes in het begin van mijn carrière. Dus over mijn moeder. Ik had een ander liedje helemaal in het begin geschreven. Dit was dus een soort... Daarna heb ik het nooit meer gedaan. Dit was een soort opnieuw incheck moment. En nu heb ik opeens een carrière. En dit is hoe het nu gaat met me. En ik merk dat ik dat nu beter kan voor een crowd. Zeg maar daarover vertellen en over zingen. Ja, dat is vooral leuk bij een, weet je wel, bijvoorbeeld in de tricks, in de clubtour van mijn eigen shows. Ja, daar heb je een crowd staan die fan is en allemaal een kaartje koopt voor je. Dus dat is ook je meest persoonlijke crowd. Mm. Waarbij je ook wel eens op een festival kan staan ergens in een uithoek van Nederland of wellicht in België. Dat je voelt van misschien is dit niet helemaal het moment om dit nu te doen.
0: Ja.
1: En dus dat kijk ik altijd een beetje aan. Maar ik vond het vroeger deed ik het helemaal niet. En het is eigenlijk voor het eerst nu een beetje dat... Dat ik het probeer. Of dat ik het...
0: Maar je ziet dat muziek toch ook die kracht heeft om dat op een bepaalde manier
1: te
0: werken. En beter in die muziek steken dan in de drank.
1: Ja, en je ziet ook wat ik dus... In het begin vond ik dat allemaal best wel spannend. En het is natuurlijk als... toch een soort mannending van je laat je gevoel niet echt zien of zo. En dit werd wel op een gegeven moment toen ik dit dus meer live ging doen... Dat je ook in één keer ziet dat je andere mensen ermee inspireert. Of dat andere mensen er iets bij voelen met wat ze zelf hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat was wel heel bijzonder. Dat voelde wel in één keer als een soort kracht die je kan geven aan mensen met een liedje.
0: Je mag zeker je gevoelens laten zien, ook op Radio 2. Daarom gaan we het ook draaien.
1: Ja.
0: Het is een akoestische versie, want er is ook een akoestische versie.
1: Ja, klopt.
0: Nog intiemer, nog emotioneler. We gaan dan luisteren naar Tot het eind van mei van Antoon.

0: Tot het eind van mei.
1: Ah, heel mooi, heel aangrijpend. Antoon, bij ons. Is jouw vader hier ook trouwens? Want hij is...
0: Nee.
1: Hij is
0: niet mee.
1: Normaal gezien komt hij toch overal...
0: Hij is niet altijd mee, maar vroeger... Dat was vroeger wel meer, ja. Maar ik ben nu gewoon lekker zelf met de auto. Misschien vindt hij België wat ver, hè?
1: Je mag zelf al rijden, ja.
0: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is heel goed. Wat heb je straks voor ons in petto hier om 7:30?
0: We gaan hier nu De Enige zingen. En nog 3 andere liedjes. En dat wordt heel leuk. Volgens mij wordt het super gezellig. Het ziet er nu al heel gezellig uit.
1: Ja, toch? Ja, en morgen zien we jou natuurlijk ook dan.
0: Ja.
1: De show. Je hebt al gezegd, je blijft hier overnachten.
0: Nou, we dachten om op en neer te rijden naar Amsterdam 2 keer in 2 dagen is een beetje enthousiast. Dus we hebben met de crew een weekendje ervan gemaakt. Of maandag, dinsdag weekendje.
1: Ja, weekendje Blankenbergen.
0: En we zitten eigenlijk ook voor de toekomst, zat ik ook daarnaar te kijken van. Ik wil eigenlijk heel graag wat meer in België ook doen. Mm. En van, joh, moet je niet... Maar goed, dit is misschien heel erg ver in de toekomst kijken. Ik weet het ook nog niet of ik dan misschien in Antwerpen of zo... of iets zou een huisje gaan zoeken of zo. Gewoon iets om hier ook meer te werken.
1: Ja.
0: Omdat ik het gewoon heel leuk vind. Maar dat moeten we nog maar zien in de toekomst.
1: Ja.
0: En dan hoef je ook niet elke keer 3 of 4 uur op en neer te rijden.
1: Nee. Maar eerst een nachtje Blankenbergen. Hoe zal dat verlopen? We gaan toch geen knalprobleem?
0: Ik moet morgen zingen om 11:00. Dus ik weet dat bij mij, als ik dat nu ga doen, dan is mijn stem morgen weg.
1: Begint dat al zo vroeg?
0: Ja, wat?
1: Dat is voor televisie repetities.
0: Nee, 11:00 s'avonds is de show.
1: Ah, oké.
0: Dus ik moet dan... Maar dan kan ik wel de hele dag uitbrakken, stel ik zou. Maar nee, ik ben heel rustig. Ik zie het als een soort uitrustvakantie.
1: Ja, maar je gaat er enorm van genieten, denk ik.
0: Ik sta hier op het strand. Het is echt helemaal top.
1: We hebben al 2 opnames gehad vorige week. Dinsdag en woensdag ook. Dat was helemaal tof. En hier bij Radio 2, we hebben uitzending tot 11:00. Dus als de opname iets vroeger afgelopen is, kom je gewoon naar hier.
0: Hebben
1: we nog een afterparty hier.
0: Oh, gezellig. Ja, ik moet wel rijden daarna nog naar Amsterdam, maar goed, dat vogelen we dan wel uit.
1: Ja, dat zien we dan wel. Misschien dient er zich nog wel een vrijwilliger aan die chauffeur wil spelen.
0: Ja, precies.
1: Oké, Antoon, veel succes. Ik ga je laten gaan om nog even naar boven alles uit te checken. En dan komt het helemaal goed voor het optreden straks.
0: Thanks dat ik er mocht zijn, man.
1: Dankjewel.

0: Edwin Collins, A Girl Like You. Sympathieke gozer die Antoon. Als je hier niet meer geraakt tegen 7:30. En je zal snel moeten zijn, want dat is over 8 minuten. Dan kan je ook gewoon meekijken via VRT Max. Ga naar Radio 2, klik daar op Luister Live. En dan bovenaan links vind je die kijkknop.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: mooi toch ook. Crisp, I would stay. En even kijken naar wat er nog op de weg gebeurt op de E40 van Luik naar Brussel. Zijn in Heverlee door een ongeval twee rijstroken versperd. En op de E314 van Nederland naar Lummen is in Maasmechelen de rechte rijstrook dicht door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: Elton John, Sacrifice. En ja, op het podium van ons... In onze radiostudio hier iets helemaal anders hoor. We gaan even meeluisteren naar Antoon die aan het optreden is voor een uitzinnige menigte. Handjes gingen.
1: Lekker bezig. Hebben we even wat voor ons of niet? Hey!

Maar in Nederland was dit een van zijn grootste hits waarmee hij begonnen is. Hyperventilatie live bij Radio 2 aan Zee. Je kan het concert verder bekijken via VRT Max.

feestje bij ons. Wauw, wat een ambiance. Live bij Radio 2 aan zee. Antoon uit Nederland met Hallo.

0: Radio 2.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Ja, ondertussen is Antoon klaar met optreden. Hoe was het, Antoon?
1: Ja, het was een gekkenhuis. Echt gezellig.
0: Ja, dat is Blankenberg.
1: Het was echt mijn mooiste uitzicht. Maar je zei morgen wordt het al met zonsondergang aan het zee. Maar ik zag hier ook al over de stage, de zee. Ik dacht, wat, dit is het mooiste uitzicht wat ik ooit gehad heb bij een optreden.
0: Ja, heel prachtig om hier te werken. Ja. Morgenavond zal je het inderdaad zien. Dan zit je in de tv-show, opnames. Yeah. Samen met de winnares van het Eurovisie Songfestival. Dara komt. Genomineerde van VRT Zomerhit. We zijn nog één ding vergeten om met jou te doen, Antoon. Het is iets heel onschuldigs, maar je ziet daar de Radio 2 ballenbak staan. Daar mag je nog een bal uitdraaien. Ja. Daar zitten vragen in voor artiesten.
1: Even een classic radioprogramma.
0: Dus gewoon draaien en jouw bal eruit. Ja, dat zou de...
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat gaat het worden, jongens?
0: We kunnen je echt niet laten gaan zonder dat we jou een zomervraag hebben voorgeschoteld uit onze Radio 2 ballenbak. Welke vraag zou het zijn?
1: Even kijken. Als je een dag een andere artiest zou mogen zijn, wie zou je kiezen?
0: Mm-hmm.
1: Oeh.
0: Moeilijk. Had je zo misschien voorbeelden vroeger, al idolen?
1: Ja, misschien... Dat is wel misschien in België een dag in het leven van de liedzanger van Clouseau of zo, maar dan in de '80s of zo.
0: Koen Wouters.
1: Ja, gewoon hoe was zijn leven in? Ik had daar laatst pas over dat mijn pa had altijd Clouseau in de auto op het CD, de CD Oker. Mm. En daar hadden we het ook over. Doe Maar was natuurlijk in Nederland toen en Clouseau in België. Hoe die gasten, wat voor leven hadden die in primetime, zeg maar. Dat was wel echt een gekke rock'n'roll, denk ik.
0: Ja, dat waren meisjesidolen.
1: Ja. Zij waren een beetje de voorlopers van wat wij nu doen als solo-artiesten in Nederland en België natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het was toen wel anders, denk ik. Dus dat lijkt me wel vet om een dag zoiets, jaren 80, 90, superster. Dus bij deze Koen.
0: Ja, maar volgens mij ben jij al een superster in Nederland. Ben jij al geen meisjesidool ook?
1: Jawel, maar gewoon, in het verleden toen, dat lijkt me gewoon zo vet om... Gewoon, dat is toch een andere tijd of zo. En alles was nog nieuw en nu... Nu is het toch met Instagram en zo allemaal een beetje...
0: Ja, stop daarmee.
1: Ja, daar draait het nu allemaal om, weet je wat? Want toen was het echt gewoon, het draait om een show.
0: Puur.
1: Ja, man.
0: Oké, dat was tof om jou hier te hebben, Antoon.
1: Thanks, man.
0: Veel succes ook morgen.
1: Het voelt alsof ik gewoon over 20 minuten weer hier terugkom. In al 10 keer.
0: Je hebt nog superveel energie.
1: Ja, toch. Nee, maar ik ben er morgen weer. We gaan ervoor dat we morgen, als we op tijd klaar zijn, kom ik nog even langs.
0: Daar kijken we naar uit. Lekker slapen.
1: Ja, thanks, man.
0: En morgen weer vol een bak.
1: Tot later.

0: Delight, Groove is in the Heart. Ondertussen kan je nog foto's maken met Antoon. En daar hebben wij de perfecte soundtrack voor.
1: Radio 2

0: Wallazie, als je dit morgenavond niet van buiten kent, dan weet ik het ook niet meer. Antoon, morgen dus ook te zien voor de derde opname van VRT Zomerhit. Samen met Belle Perez, die zal er ook zijn. Bart Peters, Zornik en Dara, de winnares van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Ze zal Bangaranga komen zingen. Dus ook nog misschien even die danspassen checken en nog gauw even oefenen voor morgen. Hopelijk ben je erbij. Camille, de Romeo's, Maxime en Babette en Sam Goris zijn er ook. Dat was Radio 2 aan zee voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 9 uur. Dankjewel en nog veel plezier vanavond.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Arthur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
7: Dat heeft te maken met kroonvuur. Dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
6: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week, tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwd ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
8: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
6: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

straal, sfeer, Wenen en dan een rockmachine ook in de bossen. Dat hoorde zo te zijn in de videoclip. Je hoorde Ultravox. Gisteren waren ze trouwens op de Lokerse feesten, althans niet onder de naam Ultravox, maar zanger Midge Ure. Heel bijzonder. En hier is Meteor met Emma Heest.

for good. Take that and back for good. En nu, Bas Serra. Hij komt woensdag naar de tv-opnames van VRT Zomerhit. Op het strand van Blankenberg. Je bent welkom natuurlijk. Wie komt er nog? Niels de Staatsbader, Bart Kael, Berre. Die zijn er ook. Alle artiesten, de volledige line-up vind je op VRT Max. Natuurlijk is iedereen welkom, maar wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium en eventueel in beeld komen, wel, dan kan je VRT Zomerhit van op de eerste rij beleven als je nu jouw tickets reserveert op VRT Max. Hier is Bas Serra, de winnaar van The Voice.

0: Of zij, tuurlijk hebben we altijd iemand nodig. En gelukkig is er ook altijd Radio 2, 24 op 24. Straks met muziek van Bryan Adams, maar eerst Hoover Funny.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Brian Adams en Heaven. En ik zie het al voor mij. Op 15 oktober komt hij naar de AFAS Dome. En al die lichtjes in de lucht dan op deze Heaven. Geweldige ballad. Natuurlijk veel andere rocknummers om gezellig mee te brullen. Ik denk dat dat top wordt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

You Always Forever klinkt heel sympathiek, hè? Donna Lewis. En nu een hele mooie ballad over beseffen wat je hebt als je het kwijt bent. Dus het gaat over een relatiebreuk. Mike Rosenberg heet hij, onder de artiestennaam Passenger. En het grappige is, hij schreef het dus als het uit was met zijn vriendin. Het gebeurde backstage tijdens een tournee in Australië. Hij schreef het in een uur en hij had nooit verwacht dat zijn persoonlijk verhaal zo'n grote hit zou worden. Let Her Go.

Jasje was nog een beetje groen achter hun oren. Het was hun vierde single, maar het was wel de eerste die een hit werd. Dus ja, hiermee is het allemaal begonnen. Ze hebben het niet zelf geschreven. Het was oorspronkelijk van Guus Meeuwis en Vagant. Maar

Radio 2 Relax, dat hoeven niet alleen slows te zijn. Hè? Nee, nee, deze kan ook. Je hoort de CCR, Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner uit 1969. Pas op, dit is een stuk recenter. Hè? En rustiger, Jaap Reesema en Jijf.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

Dit is hier niet voor niets, Radio 2 Relax. Waar kan je al best ontspannen op zo'n mooie zonnige maandagavond? Dat is op een zeilboot op de Orinoco. En wat zie je dan op de oever of in het water? Je ziet roze rivierdolfijnen, je ziet reuzenotters en je ziet kaimannen. Ah, dat zijn krokodillen, dat is gevaarlijk, hè? Om maar gewoon in de sfeer te komen. Hier is Davina Michel. We gaan naar Nederland, hè? Iets minder exotisch. Dit is Duurt.

Fornant Blanc en WhatsApp. En nu de Society, madame die druk bezig is geweest. Ze heeft een album uitgebracht. Ze is getrouwd. Society-gebeurtenis was dat helemaal. En ze heeft deze filmhit uit Toy Story. Dit is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Qua Nederlandstalige rock waren het absoluut pioniers. Je hoorde Kreuners met in dit geval een rustig nummer, hè, want het waren eigenlijk wel stevige rockers met In de zin van mijn leven. Ik heb straks nog een rustige ABC. We blijven bij de C hangen met Melanie C eerst. Radio 2.

met All of My Heart. Mag ik je van harte uitnodigen op zondag 8 november, want dan organiseren onze collega's van Radio BNE, Radio BNE, de Red Pack, live in concert, Best of Christmas. Dat is in

Ben Sharp en You. Dat zijn twee gasten uit het Nederlandse Pummerend. Ze hadden nooit gedacht dat het zo'n grote hit zou worden. Maar bijvoorbeeld ook in Frankrijk was dit huge. Frankrijk is een groot land, daar kan je veel platen verkopen. Dus vonden ze helemaal niet erg. En nu Dean Lewis, Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Lumia, zeg dat je niet hoeft te gaan. Nee, je hoeft niet te gaan. En ik ben ook nog lang niet weg, want we zitten pas halfweg hier in Radio 2 Relax. We gaan nog door tot 11 uur vanavond op deze maandag. Ik heb straks nog Kiss You All Over van Exile, maar eerst Soul Sister. Radio 2 Relax. Dirk Gijs.

sfeervolle hit van Exile en Kiss You All Over. In de 60s maakten ze country muziek. Ja, dit was hun enige hit bij ons. En in de 80s zijn ze gewoon weer country gaan spelen. En in de States had dat succes, maar bij ons was het afgelopen. En nu naar Nederland. Hè. Hier is Estien. Ze ging naar het Songfestival met dit heel rustige De Diepte.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.770 bevestigde gevallen geregistreerd en zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Vandaag is het warm, hè, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegfrezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
0: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. En dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
3: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Kijk, dat vind ik nu grappig. Ze krijgen een berichtje in de Radio 2-app van Martien en Philippe uit Arendonk, die op dit moment een dansken aan het placeren zijn op hun terras, op deze Just the Two of Us. Heel schoon. En je mag eigenlijk gewoon blijven doordansen, want ook bij de volgende plaat lukt dat wel. Al moet je tempo dan wel een beetje laten zakken. Hè? Dankjewel voor je berichtje. Dit is Bart Petersen. Kies mij. We zijn

Nogmaals, dat is gewoon Beverly Craven en Promise Me. Ik heb muziek van Barbara Dex en zij is een van de artiesten die er zal bij zijn op het event van onze collega's van Radio Bene. Dat is de Red Pack Best of Christmas, de final edition. Het is afgelopen, het is de laatste keer op 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen. Je kan nu al tickets reserveren op VRT Max en ga naar Radio Bene. En wie komt er? Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en deze Barbara.

0: omdat ik altijd...
1: Ja, ja, dat is die uberhit van Bart Herman. Ik ga dood aan jou. Altijd welkom bij Radio 2 aan Zee. Morgen vroeg opent Daan Masset de studio. Om 9 uur is dat. In de namiddag is het aan Kim de Brie en aan David, want die gaan door tot 23 uur. En er zijn morgen ook weer opnames van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Morgen zie je Antoon, Maxime, Camille, Sam Goris en Bart Peters, allemaal artiesten. De volledige line-up die vind je op VRT Max. Kom zeker af naar de tv-opnames morgen en woensdag, want dat is toch wel een bijzondere belevenis. Iedereen is hier welkom op het strand, maar wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium en eventueel zelfs in beeld komen, wel dan kan je VRT Zomerhit vanaf de eerste rij volgen als je jouw ticket reserveert op VRT Max. Doei!
2: Dirk Gijs.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: Gladde popmuziek. En ja, dit is toch wel een magistraal nummer van Spandau Ballet uit de 80's. Dus straks recentere muziek met Tourist MC. En we hebben ook nog Baja Contios.
5: Je luistert naar Radio.

Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

avond met muziek van Baya Kondios. En ik krijg ook een reactie uit Zuiderse oorden, want Hanne uit Londerzeel stuurt hallo. We zijn animatoren van Kazoo SMB. We zijn momenteel op vakantie in Spanje en we doen heel veel groeten. Kijk, bij deze overgebracht. En hier is Meghan Trainor en Charlie Puth. Let's move and get

0: mooi liefdesliedje van Jasmin. Ik heb ook een mooi idee voor morgen, want morgen en woensdag zijn er opnames van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen, dus allemaal welkom. En donderdag om 3:30 komt er op ons dak, dan komt Liene de Douw en om 7:30 komen Samson en Marie. En vrijdag is het om 7:30 Jeremy Vrielink en om 7:30 Jean Thomas. Alle info over de optredens vind je bij Radio 2 op VRT Max natuurlijk.
1: Radio 2, relax.

legende van Woodstock. Ja, was er toen al bij. Heeft een carrière kunnen uitbouwen met die stem van schuurpapier. Joe Cocker en With a Little Help from My Friends. Trouwens, Joe Cocker heeft een heel bijzondere hobby. Hij is tomatenkweker. Allerlei soorten, hij kweekt die. Mocht jij je tomaatjes nog geen water gegeven hebben, niet vergeten, hè. Dat is belangrijk met zo'n weer.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt, dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: silence lingers on.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Danielle Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund, ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woon aan heel mijn bankapp eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk, hè. Dus dat was de eerste keer. Ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: Radio 2, relax.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.